In de Premier League, de Engelse hoogste voetbalklasse, is Mikel Arteta uitgeroepen tot coach van het seizoen gisteravond. De Spanjaard kreeg die onderscheiding omdat hij Arsenal voor het eerst in 22 jaar weer kampioen maakte. Hij werd gekozen als trainer van het seizoen door het publiek en een panel van voetbalexperten. Maar echt feesten heeft hij wellicht nog niet gedaan. Arsenal speelt zaterdagavond nog de finale van de Champions League tegen titelverdediger PSG. Vannacht helder weer en het blijft ook behoorlijk warm vannacht in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minima rond 16 graden. Overdag opnieuw zonnig, een tikje frisser dan dinsdag. 27 graden in het centrum, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en eerder warm met maxima tot 30 graden. Vrijdag ook kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Straks vandaag nog.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het cruiseschip de Honjus, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist. Het moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou gisteren naar Vlissingen varen, de thuishaven. Maar na een inspectie is blijkbaar een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het cruiseschip positief op het hantavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na een besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Het gaat over tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die in 2011 begon. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Sharaa. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar chemische wapens. In de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een fabriek. Die brand was ontstaan na een implosie van een opslagtank met een chemische stof. In de fabriek worden papieren verpakkingen gemaakt. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden in kritieke toestand en een onbekend aantal doden. Vannacht helder weer en ook redelijk warm in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks krijgen we opnieuw een zonnige dag. Een beetje frisser dan gisteren, 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: is 4 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijlens. Twee kinderen die het leven lieten bij het zware ongeval gistermorgen in Buggenhout waren 12 en 15 jaar en kwamen uit Bornem. Ze waren onderweg naar school toen een busje gegrepen werd door een trein op een overweg. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval stierven ook de chauffeur van het busje en de begeleidster. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder andere 4 kinderen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw rakettesten uitgevoerd, voor de 8e keer al in een half jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse leger merkte gisteren op dat er een onbekend projectiel werd afgevuurd in de richting van de Gele Zee. De raket zou een afstand van zo'n 80 kilometer hebben afgelegd. Het Noord-Koreaanse staatsmedium heeft die rakettest intussen bevestigd. Het gaat om een raket die werd gelanceerd vanaf een nieuw lanceersysteem. Het weer nog, het is helder en het koelt niet zo hard af. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig, een beetje frisser dan gisteren. 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden dan. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: is 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand geschonden door aanvallen over en weer. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland, dus weg van het Verenigd Koninkrijk. Maar die vraag is al meteen afgewimpeld. De Schotse regeringsleider is voor onafhankelijkheid en wil nu dat het Schotse parlement zelf de bevoegdheid krijgt om een referendum uit te schrijven. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat dat niet mag. Ruim 15 jaar geleden mochten de Schotten al eens over onafhankelijkheid stemmen en toen wees een meerderheid dat idee af. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Er was een badhanddoek strak om zijn nek gebonden. De 2 komen nu straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om jonge verdachten, zegt Frank Renaud.
2: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
0: Het weer dan nog. Opnieuw veel zon, maar toch iets frisser. We krijgen temperaturen tot 27 graden. Aan zee is dat 22 graden. 'S Avonds kan het regenen of onweren in het zuidoosten. Meer op 14nieuws.be.

0: wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Yuzu.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
2: Europabank. De bank die durft.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: Papa?
3: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
4: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
4: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Nou ja, zullen we aan die dag beginnen. Nu het nog maar 625 graden is. Goedemorgen, dit is de woensdag. We zijn er zo klaar voor. Dag zonnetje.
8: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
7: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krol.
9: Goedemorgen. De Antwerpse gemeente Bornem wil een rouwregister openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten in de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster stierven daarbij. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om te rouwen.
10: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dan gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
9: In Buggenhout, waar het ongeval gebeurde gisteren, wordt vanmorgen al een rouw

0: register geopend voor de slachtoffers. Het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. Vandaag start voor de moslims het offerfeest. Het staat symbool voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen, vertelt organisator Mouhedine Jenaye.
1: De deuren gaan open om 7 uur, dus het is een aantal rituelen, dus mensen die binnenkomen meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan, vanaf dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten, speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
0: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Het cruiseschip waarop het Hanta-virus begin deze maand uitbrak is niet grondig genoeg gepoetst. Het moet opnieuw schoongemaakt worden van de Nederlandse gezondheidsagentschappen. Het schip ligt al een week in Rotterdam en zou vandaag naar Vlissingen varen, de thuishaven. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het schip positief op het virus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen aan overleden. En in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. Wie de eerste 3 matchen wint, gaat naar de finale. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Bornem hangt de vlaggen half stok na het treinongeval in Buggenhout, waarbij 2 kinderen uit de gemeente om het leven kwamen. En de palliatieve eenheid van AZ Turnhout verhuist dit jaar naar een nieuwe locatie op campus Sint-Elisabeth. Het huidige gebouw is verouderd en kan niet meer gerenoveerd worden. Vandaag iets minder warm dan gisteren, tot zo'n 27 graden. Er zijn ook enkele wolken. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
3: Europabank, de bank die durft.
4: Goedemorgen zeg, wat een weer jongens, vanmorgen al 20 graden. Charlotte, goedemorgen.
5: Goedemorgen Peter, ja heel warm.
4: Ja toch,
5: ja maar leuk hè.
4: Een beetje kunnen slapen vannacht.
5: Ja, beter dan de nacht daarvoor.
4: Dat is goed, ja. Het went ook wel weer.
5: Ja ja, dat is waar.
4: Ja kijk, maar goed, we gaan niet klagen, want ik zag dat na het weekend weer een beetje minder wordt.
5: Voilà, we moeten het nu vastpakken.
4: Jawel, goedemorgen, het is een woensdag, de zon is aan het opkomen. Allee, al een tijdje precies.

0: En wat opvalt, er zijn al heel veel mensen wakker gewoon. Mensen zijn ook gewoon vroeger wakker, hè?
1: Ja, hè?
0: Michel Jannes die heeft zijn schuifraam al open gegooid. Geert Lagrange is ook al wakker. Emmanuel van Hazendonk. Alle vensters open, maar geen frisse lucht die binnenkomt. Ja, dat heb je natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar wel een hele mooie Eddy Lecoq, die is op dit moment al aan het wandelen met een hond. En ik wist dat niet. Die heeft een Spaanse windhond waarschijnlijk. En dat weten, hij verdraagt de warmte niet en toch is het een Spaanse.
1: Ah ja, maar kijk, er zijn uitzonderingen misschien, ja, hè.
0: Denk je, wat denk je?

Yeah. I wanna dance with somebody, Whitney Houston. Guillemot, dat is in Frankrijk. Goedemorgen. En Bertrand Guthrie heeft een opkomende zon in Merelbeke. Ah, oh, en Rosette Sells is aan het wandelen in Peer. Temperatuur is prima. Tuurlijk wel. En dan de muziek, zeg.

0: Man I Need van Olivia Dean. Het is 6:11. Goedemorgen. De problemen op dit moment. Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er staat een defect voertuig op de E403 richting Kortrijk en die vind je in Moorsele links.
2: Je woensdag begint.
0: Het is vandaag 27 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er een rouwregister wordt geopend. Ja, na gisteren het vreselijk ongeval in Buggenhout.
3: Ja, inderdaad. Daar zal een rouwregister geopend worden vandaag. Maar in Bornem hebben ze ook dat plan. Want die twee jongeren die in de bus zaten en overleden zijn, die zijn afkomstig van daar. En uiteraard zijn de mensen daar ook heel hard in shock.
0: Heel veel nieuws daarover kun je allemaal volgen op VRT Nieuws. Heel veel mensen met een mening ook daarover. Laten we vooral even nadenken dat er mensen doodgegaan zijn.
3: Ja, en dat er een onderzoek loopt. En dat we dan meer zullen weten daarna.
0: Dat vooral. Kijk even naar buiten. De zon is op dit moment stralend aan het opkomen. We maken ons klaar voor een hete dag alweer. Zon en gewoon heel veel graden. En Christian Thijs uit Kontich, die staat op dit moment al op de markt. Christian, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter. Goedemorgen.
0: Wat ben je allemaal aan het uitpakken op je marktplekje?
4: Ik ben momenteel mijn kraam aan het open doen, want ik verkoop vooral keukenmateriaal, messen en alle toebehoren die je nodig hebt in de keuken.
0: Ah, ben je zo iemand die dan ook heel veel lawaai maakt of heel, heel luid praat en een kleine show van maakt?
4: Nee, zo ver gaan we het niet drijven. Nee.
0: Spijtig.
4: Ik heb meestal veel werk met... Ja, voor sommigen wel, ja. Maar ik ben niet altijd geconcentreerd deze, omdat ik ook messenslijper ben. Dus ik moet niet te veel lawaai maken, maar ik moet mij vooral concentreren.
0: Dat is gevaarlijk voor de vingertjes. Hoeveel keer per dag snij je in je vingers?
4: Nooit.
0: Kijk, een voorbeeld. Zie je? En dat komt
3: goeie messen, hè?
0: Ah, scherpe messen en je snijdt nooit in je vingers. Christian, geniet daar op de markt nog een heel fijne ochtend. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit Racing Genk in Limburg.
3: Ja, want onze Rode Duivels die gaan naar het WK voetbal. Maar wat ze daar gaan doen, dat maakt op zich niet uit. Want er staat sowieso een Belg in de halve finale van het toernooi. Ja, ja, ja. Dus uit Racing Genk in Limburg. Eddie van Endert is daar grasmatverantwoordelijke. En hij mag de grasmat onderhouden van het grootste stadion op het WK. Dat is het AT&T Stadium in Dallas. Mm-hmm. Daar kunnen 94.000 mensen gaan zitten. En de Amerikanen die waren op zoek naar grasmat-experten voor het WK. En volgens Eddie komt dat, zegt hij in de krant, omdat ze meer van golf dan van voetbal kennen. En ze kwamen uit bij Britten, maar ook bij hem, bij één Genkenaar. En hij moet zelf geen kalklijnen trekken of grasmaaien. Hij is eigenlijk een beetje de manager van 10 terreinverzorgers daar op het WK. Goed, hè?
0: Systeem. Kijk, op die manier halen we toch die halve finale.
3: Voilà, we zijn er sowieso.
0: Goed begin.
2: VRT Radio 2.
0: En dit was plots even lang geleden. Blijft toch zo mooi. 1 op 1 miljoen. Meteor en Babette. Goedemorgen. 6:15.
5: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Want

0: Intussen blijft die Nederland veroveren, die meteoor. Goed hoor. Goedemorgen. Intussen zijn ook mensen die gaan vissen bij deze temperaturen.
1: Oké, lekker fris.
0: Leo Serneels uit Tremelo. Goedemorgen Peter en Charlotte. Ik ben op weg om te gaan vissen. Nu is het koel buiten, 15 graden. Want ja, het was al 20.
1: Ja, ik had ook al 19 in Gent vanmorgen.
0: Maar ja. Oké. Okay. Beatrijs Engelen uit Grobbendonk. Ik vind Charlotte zo'n fijne vrouw. En ze glimlacht ook altijd zo lief als ze het nieuws leest.
1: Oei, ook als het slecht nieuws is. Ja, je moet blijven lachen, hè.
0: Zo gaat dat. Heel bijzonder. Heerlijk bezoek vanmorgen met een bekende zeiler. Tom Waas, die vooral een uitstekende reeks gemaakt heeft over Oekraïne. Reizenwaas. 7 jaar nadat hij er alles was. En die reeks, die is echt straf. Als je nog niet doorhad hoe een oorlog nu exact voelt voor de gewone burger... Blijf luisteren, Tom komt straks om 7:40. En gek genoeg, in een oorlog gaan mensen geweldig relativeren. En Robert Esseldeurs heeft daar ooit een hit mee gehad. Die moeten we nog eens poetsen. Robert wie? Aha, over 5 minuten alle nieuws.
2: Overal waar je wandelt, loopt, slentert. Hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen. En maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio. Proef het eten van onze voorouders. En doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit. Met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh, zoveel video's!
3: Vaak heel leuk... Maar soms iets te leuk.
4: Te veel video's!
3: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
4: Ah.
3: Proximus. Think possible.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immos Koopman!
10: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
13: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
14: Ah, super. Allee.
13: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
14: Ah, dan is het gewoon.
13: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
14: Oh, deze zijn van de raf blijkbaar.
13: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
17: Oei, wacht hè.
14: Rustig, Sian.
17: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
17: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, ja, zeker dat.
18: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC leeft met je mee.
19: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
20: Ja, mocht dat niet misschien?
19: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
20: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
19: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
20: Bebad.
19: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
21: Knaldi.
22: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
23: Check de promo.
22: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
24: Jouw goeiemorgen telt voor 2.
25: Goeiemorgen, morgen. WRT Radio 2.
26: Goeiemorgen.

0: je zo lang haar hebt zoals Bon Jovi in de jaren 80. Nou, dan zweet je toch wel als een rund. Bon Jovi, keep the faith. Het is 6:55. En Ilse de Sitter uit Capelle is ook wakker. Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter, goedemorgen Charlotte.
2: Hallo.
0: Zeg Ilse, hoe warm is het op dit moment in jouw bakkerij daar?
1: Hoe warm het er is, weet ik niet, want ik ga er binnen een paar minuutjes aankomen. Ik ben er maar op 7. Uh-huh. En dan leggen we alles in, dan ruikt het er heerlijk. Uh-huh. Dan leggen we alles in, de pistoletjes en de koffiekoekjes, de goede chocoladebroodjes.
0: Maar vooral
1: heel goede kaneeltaartjes.
0: Oh, heel veel, zeg Ilse. Hoe hou je het daar een beetje koel in de bakkerij?
1: Ja. Ja. Ja, ja, dat is er. Ja, ja, met twee toffe bakkers.
0: Oh,
1: en een heel tof vrouwtje. Is dat er leuk werken? En Maaike, bediende, is daar heel leuk werken.
0: Ik hoor het, ik hoor het. Geniet vooral van je ochtend. Maar zeg, Ilse, weet jij wie Robert Esseldeurs is?
1: Robert Esseldeurs, nee. Ja. Maar dat gaat u mij vertellen?
0: Ja, ik ga het jou vertellen, want
3: Platenpoets.
0: Robert Esseldeurs heeft een nieuwe zomerhit. En die heet Zoveel Mooier. Robert Esseldeurs, ja. Ik poets elke dag een plaat die je eigenlijk nooit zou mogen vergeten. En vandaag is dat een song van Robert Esseldeurs. En Robert had er een hit mee in 1989. Heel de zomer in 10 om te zien meegestaan. En toch heb je nog nooit van Robert
2: maar
0: gehoord.
2: Nee.
0: Nee. Zijn hit was toen Sa, Sa, Sa, C'est la vie.
2: Oh,
0: Robert Esseldeurs, ja. Dat is Danny Fabry.
2: Allee.
0: Maar ja, we gaan hem poetsen, zie je. Alsjeblieft.
1: Danny Fabry.
0: Danny Fabry, Ilse, geniet ervan. Salut, hè.
1: Daag.

0: Tijd in panieken. Waar is de tijd? Weg, hè, boer. Weg, hè. Het is 6:30. Elke dag telt voor twee. Met straks al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Na het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout wil ook de gemeente Bornhem een rouwregister openen voor de twee kinderen die bij het ongeval zijn gestorven. Ze zaten in de schoolbus die door een trein werd aangereden gisteren. De chauffeur en begeleidster stierven ook. En in het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Ook 4 kinderen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Els Brand. In de gemeente Bornhem gaan alle vlaggen half stok voor de twee kinderen die gisteren zijn omgekomen bij het treinongeval in Buggenhout. Mogelijk komt er ook een rouwregister als de familie dat wil. De kinderen woonden in Bornhem en veel mensen in de gemeente leven erg mee, zegt burgemeester Grete Bruin.
4: Er zijn heel wat mensen met vragen. Er zijn natuurlijk ook mensen die die families ook wel kennen. En ik begrijp natuurlijk goed dat iedereen graag ook zijn of haar medeleven betuigt. Maar ik denk dat we nu eerst de families best een beetje rust gunnen. En dat ze vooral hun dichte familie en vrienden kunnen ontvangen en elkaar kunnen opvangen. En dan zien we de komende dagen en weken wel in welke rol wij met z'n allen nog kunnen spelen daarin. Om hen ook zo goed als mogelijk op te vangen en te helpen waar nodig.
3: Ook een van de zwaar gewonde slachtoffers woont in Bornhem. In het AZ Turnhout verhuist de palliatieve eenheid naar een andere plaats op campus Sint-Elisabeth. De vleugel waar ze nu zitten is te verouderd. In december moet een nieuwe afdeling klaar zijn, zegt Daisy Martens, directeur zorg.
5: De kamers bijvoorbeeld op een palliatieve eenheid, die zijn 1,5 keer zo groot als een gewone hospitalisatiekamer. Dus dat is allemaal echt wel voorzien. We gaan ook naar een living, er gaat ook een stille ruimte zijn, er zal ook een keuken zijn op de palliatieve. Dus eigenlijk alle normen en alle dingen waaraan je wil voldoen om het hoogste comfort te bieden, die kunnen we daar eigenlijk voorzien.
3: Over 7 jaar gaat de dienst opnieuw verhuizen naar de nieuwbouw op campus Sint-Josef. In regio Midden-Kempen gaat netbeheerder Elia 2 nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbindingen aanleggen. Op een infomarkt in Geel kregen mensen daar gisteren meer uitleg over. De verbindingen zijn nodig omdat er steeds meer elektriciteit wordt verbruikt. Dat zegt Sarah Martens van netbeheerder Elia.
6: De energietransitie is natuurlijk in volle gang. Dat betekent dat meer en meer mensen elektrische processen gebruiken. Dus dan denk ik vooral aan bedrijven die elektrische processen gebruiken, maar ook particulieren die elektrische voertuigen gebruiken, warmtepompen enzovoort. Dat neemt inderdaad alleen maar toe en daardoor moeten wij ons net daarop voorbereiden en aanpassen.
3: De werken zouden begin volgend jaar starten. En in het basketbal hebben de Antwerp Giants een belangrijke overwinning geboekt in de halve finales van de playoffs om de landstitel. Ze versloegen Limburg United met 84-73. De Giants stonden bij de rust nog achter, maar knokten zich in de tweede helft terug in de wedstrijd. Door de zege komen de Giants met 2-1 voor in de reeks. Wie het eerst 3 keer wint, gaat naar de finale. Vrijdag is er de volgende en mogelijk beslissende wedstrijd. Iets minder warm vandaag dan gisteren, tot zo'n 27 graden. En er zijn ook enkele wolken. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws.
0: Ja, waar staan die files dan, Mona?
7: Op de binnenring rond Brussel verlies je nu 15 minuten. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Daar is een ongeval gebeurd, dus maak daar een reddingstrook. Richting Brussel 15 minuten bij vanaf Afligem. En richting Antwerpen 20 minuten vanaf Massenhoven.
0: Oh, hou zo.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Yes! Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
9: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan.
10: Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pen van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Dan Harden, Relight My Fire. Margot van de Regio, hoe warm is bij jou intussen al?
1: Ja, ik voel toch wel dat het een warme dag gaat worden.
0: Het wordt een mooie dag.
1: Ik denk 18 graden of zo.
0: Hoppla. Charlotte. Natuurlijk wel eerst precies wel een beetje warmer binnen. Maar Charlotte, we hebben al nieuws gezien natuurlijk. Heel veel berichten over het verhaal in Buggenhout. Ja. Gaan we later nog over door. Maar dit is ook belangrijk. Alfons is niet meer de oudste van het land.
2: Nee, het gaat over Alfons de Klerk uit Oostende. Die is overleden 2 dagen voor hij 109 jaar zou worden.
0: Ach, kijk.
2: Hij was 1 jaar en 3 maanden de oudste man in ons land. En zijn geheim, geen alcohol drinken. En het is een West-Vlaming, brave zin en vroeg naar je bedden.
0: Dat is het dan eigenlijk gewoon. Dat zijn jij.
2: Ja.
0: Ja, man, weet wel wie er dan de nieuwe oudste is? Dat,
2: Nee, geen idee. Dus als iemand het weet, wie nu de oudste persoon in ons land is, ja, laat maar weten.
0: Misschien ben jij het wel. Bel gerust even.
2: Ja.
0: En laat je nooit verdedigen door artificiële intelligentie.
2: Ja, we moeten daar heel kritisch over blijven, want heel veel mensen gebruiken AI of artificiële intelligentie om zelf juridische teksten te gaan schrijven. Dus een beetje advocaten spelen eigenlijk. Hè. En rechters die krijgen dan onsamenhangende teksten binnen, documenten die door de computer gemaakt zijn en niet door mensen. En je kan daarvoor een boete krijgen, want ja, dat is dan een soort van schriftvervalsing of je zet eigenlijk dingen op papier die helemaal niet kloppen. In de krant zien we een verhaal van een Antwerpse man die een boete van 5000 euro kreeg, omdat die AI-teksten had gebruikt voor een rechtszaak en dat maakte het heel ingewikkeld. Maar er waren ook

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Wreckers, Somber. Een mooi berichtje binnengekregen van Alex Mans. Redding van die AI. Dat mensen daar advocaten taal opzoeken. Goedemorgen, ik zeg altijd goedenavond aan de AI. Ik krijg altijd een antwoord terug met slaap wel Alex. En ik slaap goed.
1: Oh.
0: Vriendelijke groeten. Mooi.
2: Punto, punto. Punto, punto.
0: Ja, als het helpt, waarom niet?
1: Tuurlijk.
0: Het enige waar AI jou niet kan mee helpen is met punto, punto. Het enige wat jij nu moet doen is gewoon even een appje sturen. Jouw telefoonnummer en het woordje punto, punto. Hij zijn twee woorden, hè. Ingewikkeld. Ja. Punto, punto, appen.
3: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ja, dan wil je misschien die exclusieve goeiemorgenmorgen mok. Nu appen, telefoonnummer erbij en straks misschien winnen. En dan nu, zeg, kijk eens naar boven.

0: ballonnen hebben we niet. We willen een exclusieve nergens te verkrijgen. Een goeiemorgen, morgen ook. Als je die wil winnen, dan heb je nu punto punto en je telefoonnummer naar de app van Radio 2. Heel veel succes.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dat is nu toch ook niet aangenaam. Daar wat, 's morgens je boterhammen te eten en je koffie te drinken, dan zit een ander neer op de wc.
1: Op VRT1 kijk je binnen in een voormalig bankkantoor in Ons Huis Nieuwhuis. Op VRT Canvas, in Campus Cup, quizzen de studenten van PXL tegen Thomas More. En op VRT Max kan je mee de rust en stilte gaan opzoeken met Door de Bomen. Veel kijkplezier straks. Goedemiddag.

0: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Zeg, kom maar, ze zijn niet bang geweest toen hij terugging naar Oekraïne. Zo veilig was dat nu toch ook niet. Zijn verhalen wil je horen en zien. Straks is Tom bij ons. Goedemorgen.
5: Elke dag. Voor twee, WRT, Radio 2.
4: 7 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Kroon.
6: Goedemorgen. 10% van wie werkt krijgt alles te maken met pesten. Volksgezondheid heeft dokters opnieuw informatie gegeven over wat ze moeten doen met mogelijke ebola-besmettingen. 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterijen op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesterijen hebben een grote impact op het welzijn van werknemers en ze geven een verhoogd risico op burn-out en vaak ook langdurige uitval op het werk. Het blijft een groot probleem, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
7: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Dus het is toch een hardnekkig probleem. Bij pesten is de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als we kijken naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
6: De Antwerpse gemeente Bornem wil een rouwregister openen voor de 2 kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten in de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster stierven daarbij. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om te rouwen.
8: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dan gaan we dat onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
6: In Buggenhout, waar het ongeval gebeurde gisteren, wordt vanmorgen al een rouwregister geopend voor de slachtoffers. Het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. Volksgezondheid heeft dokters en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn er nog geen bevestigde gevallen van dat dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten sowieso verwittigd, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
9: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen, met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
6: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een ziekenhuis zoals de procedure voorschrijft, maar uiteindelijk bleek ze negatief te testen. Vandaag start voor de moslims het offerfeest. Het staat symbool voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims nu ongeveer samen, vertelt organisator Mouedine Jenaïe.
10: De deuren gaan open om 7 uur, dus het is een aantal rituelen, dus mensen die binnenkomen, meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan vanaf dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten, speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
6: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het schiereiland land dat door Rusland wordt bezet. Volgens het plaatselijk bestuur vielen er geen gewonden, maar was er veel schade aan gebouwen. En in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finale hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor en wie het eerst 3 matchen wint, die gaat naar de finale. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: In Bornem hangen dat vlaggen half stok na het treinongeval in Buggenhout, waarbij 2 kinderen uit de gemeente om het leven kwamen. En ook bij het aankomende toeristische seizoen gaat Antwerpen de Israëlische vlag aan het stadhuis hangen. Dat zorgt voor spanningen binnen het stadsbestuur, want coalitiepartner Vooruit is tegen. Vandaag iets minder warm dan gisteren, tot zo'n 27 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de site van VRT Nieuws.
4: De problemen van morgen. Mona, vertel eens.
11: Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Daar is de weg net vrijgemaakt, maar in Grimbergen is de linkerrijstrook wel nog dicht. Daar staat een defect voertuig. Richting Brussel 15 minuten aanschuiven en dat doe je vanaf Aflichem. Richting Antwerpen zijn dat 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring naar Nederland sta je 15 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.

Zometeen gaan we nog even door over dat ongeval in Buggenhout. Want vooral, denk eens even, die school, hoe begin je aan je schooldag als leerkracht en vooral als directrice? Daar gaan we straks over spreken.

0: begin.
1: Ja, het is 27 mei vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2, dat gewoon lekker weer blijft. Zon en gewoon heel veel graden. Gisteren was het de warmste dag sinds het begin van de metingen.
2: Tot, hè?
1: Gaan vandaag waarschijnlijk weer overgaan, hè? Sowieso. Straks even horen bij Weerman Bram wat het allemaal geeft. En ook volgende week woensdag hebben we wel dat beste buurtfeest. Mm-hmm. Hopelijk blijft het dan een beetje droog.
2: Hopelijk. Goed weer, ja.
1: Ja, zullen we zien. Maar dan. Ja, dan zeggen we welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Maar we beseffen het niet goed. Om 8:08 gisteren, terwijl we hier met Gert en James lol zaten te maken, echt. Er is toen een vreselijk ongeval gebeurd aan die spoorwegovergang in Buggenhout. Intussen weten we hoe dat is afgelopen. Ja, het laatste nieuws daarover, Charlotte.
2: Wel ja, we weten hoe het is afgelopen. Hè. 4 doden, waaronder 2 kinderen van 12 en 15. Ook de buschauffeur, de begeleidster. Maar het parket onderzoekt de zaak nog volop. Dus we kunnen nog geen uitspraken doen over hoe dat allemaal is kunnen gebeuren. De 2 kinderen zijn afkomstig uit Bornem. Daar gaan ze een rouwregister leggen. Of dat is toch het plan. In Buggenhout, waar het ongeval gebeurde, wordt vandaag een rouwregister geopend vanmorgen. En dat kan mensen alvast sneller helpen nu om die zware dag van gisteren toch te verwerken de komende periode.
1: Ik vroeg me dan af, hoe ga je dan verder als school? Dat is toch ook een belangrijke. Dat hoor je nu van Jolien Roef, de directrice van de school Richtpunt Campus Buggenhout. Dag Jolien.
3: Goedemorgen.
1: Ja, hoe gaat het met jou?
3: Ja, ik denk dat niemand mijn woorden iets kan omschrijven en dat voelen we allemaal. Ik denk dat we allemaal hadden gehoopt om op te staan en te geloven dat de nachtmerrie was, maar dat is jammer genoeg niet waar.
1: Hoe hebben jullie gisteren die dag beleefd?
3: Het is voor ons op school een hele spannende en een hele zware dag geweest, omdat ook niet alles meteen, identiteiten en dergelijke, niet meteen duidelijk waren. Dus dat heeft voor heel mijn schoolteam en al mijn leerlingen ontzettend veel gevraagd. Maar iedereen heeft daar fantastisch gedaan wat ze konden. Al onze leerlingen hebben hun rust proberen bewaren. De leerkrachten waren er voor elkaar, ook onze leerlingen. Mensen hebben alles gedaan wat ze konden, maar dat neemt de zwaarte niet weg.
1: Nee, want dan vraag je af, hoe begin je aan zo'n schooldag vandaag?
3: Ja, wij hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en daar moeten we ook respect voor hebben en dat tempo volgen. En vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
1: Ja, je bereidt je er nooit op voor op dit soort dingen natuurlijk, want zichzelf, je voorziet ruimte en tijd om te rouwen, troostkoffers ook. En ook iets concreets om mee te geven. Leg dat eens uit, Jolien.
3: Ja, we zijn wel heel dankbaar. Het Berffonds heeft gisteren contact met ons opgenomen om daar ook wel in te ondersteunen. Dat is natuurlijk ook hun specialiteit. Zij hebben voor iedereen eigenlijk een koestersjaal voorzien en een nachtlampje. Voor de angsten van onze leerlingen de plaats en de warmte even te kunnen bijhouden. Voor iedereen dat dat nodig heeft. Dus die zaken zijn voorzien. Al onze leerkrachten hebben een pin dat ze kunnen dragen om ook datzelfde hart dat ook aan ouders wordt bezorgd mee te kunnen dragen. De rest van de tijd.
1: Ja, bij onze Jolien Roef, de directrice van de school in Buggenhout, waar we aan bekomen zijn natuurlijk van dat vreselijke ongeval gisterochtend. Ja, kun jij met mensen praten, Jolien?
3: Ja, we hebben gelukkig wel een heel goed team hier op school met collega's. Maar er is ook voldoende psychologische ondersteuning voor iedereen voorzien, inclusief voor mij als directeur. Dus daar is zeker zorg voor gedragen. En dat gaan we de komende dagen voor iedereen ook blijven doen.
1: En dat is belangrijk. Wij kunnen weinig doen, maar weet wel, heel Vlaanderen leeft met jullie mee. Het nieuws ging ook heel de wereld rond, zag ik. Dus mensen denken aan jullie. Heel veel liefs van ons. En bedankt om toch even over dit verhaal te willen spreken. Dag jullie.
3: Oké. Nee.
1: 13 over 7 intussen.

0: Max and Andy Grammer, The Thing I Love. Goedemorgen. Heel veel mensen reageren natuurlijk op dat nieuws van gisteren. Joris van Meijervijnen die tikt nog iets aan. Binnen 2-3 weken is iedereen het vergeten. Maar de ouders zijn getikt voor Hans hun leven. Groeten van een ervaringsdeskundige. Ja, dat heb je natuurlijk ook.
1: Ja, absoluut.
0: Heftige. Ja, heftig verhaal. Kun je allemaal blijven volgen op VRT Nieuws. Ik moet nog een tip geven zo meteen.
1: Ja.
0: Ave César.
2: Ricci, citroen, net framboos. Bekijk.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger, kom.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go!
6: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
7: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
8: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
9: Bewind vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Misschien is dat wel Elise Wekking uit Geluwe en West-Vlaanderen. Weten we uiteraard zijn. Elise, goeiemorgen.
10: Goedemorgen allemaal.
9: Jij bent er klaar voor deze dag, want het is warm, hè?
10: Ja, ja, het is warm.
9: Je bent aan je laatste jaar geneeskunde bezig en vrijdag wordt een belangrijke dag. Want wat gebeurt er vrijdag?
10: Dus vrijdag gaan we weten of dat we geselecteerd zijn voor onze vervolgopleiding. En dus ik ga weten of ik erbij ben voor orthopedie of niet.
9: Ah ja, want dat is met een beperkt aantal plaatsen. Hoeveel plaatsen zijn er?
10: Ja, 5.
9: Oh, en met hoeveel zijn jullie in totaal om aangemeld?
10: 30, 25.
9: Ja. Kijk, zullen we afspreken als dit lukt, dan lukt dat vrijdag ook. Geen druk.
10: Ja.
9: Elise, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Krijgt één letter van het antwoord. Moet mensen motiveren. Hè.
11: Ja, ja, ja, ja.
9: Je vult gewoon aan en bij 3 juiste antwoorden krijg je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel, pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen zo meteen met de C, D, E, F, G. Als je zover geraakt. Welke C is een bekend slaatje met kip, croutons en parmezaanse kaas?
10: Caesar salad.
9: Welke D is een stad in West-Vlaanderen met een grote ijzertoren?
10: Beksmuide.
9: Welke E is het mooie woord voor een rekker?
10: Elastiek.
9: En welke F is de naam van de volksmuziek waar Bart Peters ooit een liedje over schreef?
10: Folklore.
9: Even overlopen. Welke C is een bekend slaatje met kip, croutons en parmezaanse kaas? Caesar salad. Oh, lekker hè. Welke D is een stad in West-Vlaanderen met een grote ijzertoren, Diksmuide? En welke is het mooie woord voor een rekker? Ja!
7: Punto, punto!
9: Ja! Elise!
10: Yay!
9: Natuurlijk wel, dit gaat lukken, hè? Sowieso.
10: Ja.
9: Ja, welke is de naam voor volksmuziek waar Bart Peters een liedje over schreef? Zij folklore, ja. Zocht dan eigenlijk volk, maar het is niet erg. Kijk, je bent erbij. Die Goeiemorgen Morgenmok, die heb je. We wensen je alle succes van de wereld voor vrijdag. Elise.
10: Dank u wel.
9: Fijne ochtend.
10: Ja.
7: Punto, punto, punto, punto.
8: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok.

0: Jump for my love van de Pointer Sisters. Ja, hoe warm of hoe koud wordt het? Wel,
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Tabby Nagedoor, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Een paar vragen hoor, want volgende week woensdag hebben we dus ons Goedemorgen Morgen grote buurtfeest. Dat is al een belangrijke. Ik zit nog met een feestje zaterdag, dat is een belangrijke. Maar vooral, vandaag, wat wordt het?
2: Wel, tijdelijk wat minder warm. We krijgen vanuit het noordoosten zeelucht, het waait ook wat harder. Dus het voelt eigenlijk draaglijker, denk ik, voor velen. Het kan nog wel naar 30 graden gaan in het uiterste zuiden van het land. Voor het centrum is dat een graad of 27. En voor de kuststreek 22 graden, met daar ook een matige zeebries. Soms vrij krachtig zelfs. En opnieuw is er zon, maar van over Nederland komen er ook wat wolken. Vooral voor het noorden van het land. Die schuiven ook verder op naar het centrum en het zuiden, maar gaan wel stil in de loop van de dag wat meer oplossen. En dan tegen het einde van de namiddag, misschien voor het zuidoosten, dat daar lokaal een bui valt of een onweer, maar de kans is eigenlijk veel eer klein. En dan vanavond en vannacht rustig, vrijwel helder, misschien wat hoge sluierwolken. En temperaturen tussen 10 en 17 graden. Die 17 graden is vooral voor de steden. En dan morgen opnieuw veel zon, wat hoge sluiers, misschien wat stapelwolkjes in de Ardennen. En we krijgen alweer warmere lucht van over Frankrijk. Dus het gaat van 24 graden in de Hoge Venen tot 30 graden alweer in het westen van het land. En dan vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste met temperaturen rond 30 of 31 graden. En in de Kempen kan het zelfs tot 32 graden gaan. Ja, puffen en zweten alweer met stapelwolken. En mogelijk onweer in het oosten en het noordoosten later op de dag. Okay. En ook die nacht verwachten we meer gedonder vanaf het westen. En dat duurt ook zaterdag nog. Wisselvallig weer dan, met kans op onweders. Temperaturen rond 30 graden. Dus we zitten wel nog in die zeer warme lucht dan. En daar komt vanaf zondag verandering in. In het westen en het centrum wordt het in de loop van zondag al droger. In het oosten nog kans op onweer of een bui. En dan temperaturen rond 23 of 24 graden. En ook 24 of 23 graden begin volgende week. Lichtwisselvallig, wat stapelwolken, af en toe ook opklaringen.
0: Ook niet verkeerd eigenlijk, die 3, 24 graden. Manneke.
2: Zeker niet. Veel beter.
0: Ja, we zullen zien natuurlijk. Dus zaterdag kan het onweren. Super. Ja. Goedemorgen, goedemorgen. Het is 4:15. En gisteren, amai, wat was dat? Wat was dat? Gert en James hebben een nieuwe hit voorgesteld. Ma Di Wo Do. Sommige mensen moeten een beetje wennen. Ma Di Wo Do.
3: Ja.
0: Het heeft allemaal te maken met de nieuwe zomershow die ze deze zomer spelen. Kaarten blijkbaar op zomershow.live heb ik gehoord. Maar vooral dat liedje, dat gaat over maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan vooral over de vrijdag. Zullen we nog eens luisteren hoe dat klonk en hoe het eruit zag live bij ons bij Goedemorgen Morgen. Hier zijn ze nog eens.

0: Maar die Wodo, jongens, het blijft toch echt een heerlijke, heerlijke, heerlijke. De hele videoclip kan je bekijken bij ons op het Radio 2-kanaal van VRT Max of live op @goeiemorgen.morgen, onze Instagram. Je wordt daar toch ook Instagram-stand vrolijk.
1: Ja, ik heb er de hele dag mee in mijn hoofd gezeten gisteren.
0: Gerrit-Jan die zegt ook, goeiemorgen, ik zat er al heel tijd op te wachten. Madi Wodo. Jongens, als dit de zomerhit niet wordt van dit jaar, er is veel concurrentie, hè?
1: Oula.
0: Want vrijdag komt Bart Kuil met zijn Zot Verliefd. Ook een hele goeie. Nog een rak van Sam Goris. Hotshot van Stan van Samang. Er is zoveel. Maar nu is het 7:30.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk, blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Pesten heeft een grote impact op hoe werknemers zich voelen. En pesterijen geven een verhoogd risico op burn-out en vaak ook tot langdurige uitval. En Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het plaatselijke bestuur vielen er geen gewonden, maar is er veel schade aan de gebouwen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks meer over Oekraïne met Thomas. Nu eerst het nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Els Brand. De gemeente Bornem hangt de vlaggen half stok voor de 2 kinderen die gisteren zijn omgekomen bij het treinongeval in Buggenhout. De kinderen van 12 en 15 woonden in Bornem. Deze inwoners reageren aangeslagen.
5: Heel erg. Ik heb zelf 2 kleinkinderen. Als je dat meemaakt, dat is het ergste wat je kunt meemaken, denk ik.
6: Het was al erg toen dat nieuws binnenkwam. Maar als dan in de namiddag het nieuws binnenkwam dat er ook kinderen van Bornem bij zijn, dan... Ja, als dat van uw gemeente is, dan komt er nog extra hard binnen natuurlijk.
7: Ik heb zelf een kleinkind en als je dat als ouders en grootouders moet meemaken, dat hoort zeggen, van het ene uur op het andere uur dat uw kleinzoon of uw dochter overleden is, dat vind ik heel erg.
4: Mogelijk komt er ook een rouwregister als de families dat willen. Antwerpen gaat volgende maand opnieuw de Israëlische vlag uithangen aan het stadhuis als deel van de traditionele zomerse bevlagging voor het toeristisch seizoen. Dat heeft burgemeester Els van Doesburg gezegd in de gemeenteraad.
8: De Israëlische vlag maakt deel uit van de grote bevlagging en zal dus aan het stadhuis hangen. Er is geen enkele diplomatieke richtlijn om dit niet te doen. En bij gebrek aan consensus blijft het vlaggenprotocol zoals ze is.
4: De beslissing zorgt opnieuw voor oneenigheid binnen de bestuurscoalitie, want Vooruit vindt dat de vlag daar geen plaats meer heeft na de gebeurtenissen in Gaza. Dat zei Kathleen van Bremt in de gemeenteraad.
9: Ons standpunt is duidelijk en is nog altijd hetzelfde. Met name, wij vinden dat die vlag geen plaats heeft aan ons stadhuis. En net daarom vragen we eigenlijk al maanden om samen naar een constructieve oplossing te zoeken.
4: In het AZ Turnhout verhuist de palliatieve eenheid naar een andere plaats op campus Sint-Elisabeth. De vleugel waar ze nu zitten is te verouderd. In december moet een nieuwe afdeling klaar zijn, zegt Daisy Martens, directeur zorg.
10: De kamers bijvoorbeeld op een palliatieve eenheid, die zijn 1,5 keer zo groot als een gewone hospitalisatiekamer. Dus dat is allemaal echt wel voorzien. We gaan ook naar een living, er gaat ook een stille ruimte zijn, er zal ook een keuken zijn op de palliatieve. Dus eigenlijk alle normen en alle dingen waaraan je wil voldoen om het hoogste comfort te bieden, die kunnen we daar eigenlijk voorzien.
4: Over 7 jaar gaat de dienst opnieuw verhuizen naar de nieuwbouw op campus Sint-Josef. En in het basketbal hebben de Antwerp Giants een belangrijke overwinning geboekt in de halve finales van de play-offs om de landstitel. Ze versloegen Limburg United met 84-73. De Giants stonden bij de rust nog achter, maar knokten zich in de tweede helft terug in de wedstrijd. Door de zege komen de Giants met 2-1 voor in de reeks. Wie het eerst 3 keer wint, gaat naar de finale. Vrijdag is er de volgende en mogelijk beslissende wedstrijd. Vandaag iets minder warm dan gisteren, tot zo'n 27 graden. En er zijn ook enkele wolken. Morgen terug zonniger.
0: De problemen dan maar op de weg. Goedemorgen, Mona.
11: Goedemorgen. Het is vooral rond Brussel vrij druk. Op de binnenring verlies je 40 minuten. Dat is tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. In Grimbergen is links dicht door een defect voertuig. Richting Brussel vanaf Afligem 20 minuten aanschuiven. In Groot-Bijgaarden is net een ongeval gebeurd. Rechts nog aanschuiven naar Brussel 20 minuten vanaf Heverlee. Richting Antwerpen 20 minuten vanaf Massenhoven. Ook vanaf Zwijndrecht en 10 minuten vanaf Sint-Joop. Op de Antwerpse ring naar Nederland dan sta je 15 minuten in de file. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En richting Gent zijn dat er 20 van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel.
0: Ja, jongens.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Straks moeten we het ook nog even hebben over die afkortingen, die Madi Wodo.
12: Ja.
0: Je hebt Madi Wodo, maar je hebt bijvoorbeeld ook Kladiladi.
12: Ja.
0: Kladiladi Hakli staat ook.
12: Oh.
0: Ja, iets met afkortingen. Het is woensdag, leren weer van alles bij. Van onze taaltovenaar Chris de Wolf, maar...
13: Oh yeah, Backstage Bavo.
0: Vriend van de sterren, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Zeg, Backstage Bavo, zometeen hebben we Tom Waas te gast. Ook een,
14: klopt.
0: Een ster. Ja, is er intussen al meer informatie over Tom?
14: Ja, hij is er geraakt, want er is toch wel veel file, dus ik ben blij dat hij er is. En ook, Peter, de wegen zijn hier minder glad dan in Oekraïne. Dat is echt een topverhaal dat ik kan vertellen.
0: Dat is een feit, sowieso. Is die met de boot?
14: Nee, helaas niet.
0: Nee, de boot? Nee. Oké. Goed, alles daarover hoor je natuurlijk straks nog van Tom Waas zelf.
15: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
16: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Een dag geen ABBA, een dag geen Radio 2, dat is toch, hè?
1: Dat is zo, zeker.
0: Ik zat vanmorgen nog naar de Rolling Stones te luisteren. Dat is veel te lang geleden.
1: Ah, oké. Ja. Moet je iets aan doen dan?
0: Ja, moeten we straks iets aan doen misschien. Au.
1: Oei. Ja. Wat heb je gedaan?
0: Ja, ik word even heel technisch. Heb je van die schuivers, van die knopjes hier op, in de radiostudio?
1: Ja.
0: En af en toe schiet ik uit met mijn vinger. En dan zo, ja, dat doet dat pijn.
1: Oh, jongen. Toch.
0: Au. Ja, het is vooral de hand waar ik nog de operatie moet aan laten gebeuren.
1: Ja, oké, het carpaal tunnel syndroom. Daar gaan we het later nog eens over hebben, zeker.
0: Dat is binnenkort, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, genoeg over mezelf.
1: Ja.
0: We moeten het nog eens hebben over onze gasten van gisteren. Want het ging over Gert en James. Die waren hier gisteren om hun Madi Wodo voor te stellen.
1: Ja,
0: die daar. Ja, ja, ja, en daar hebben ze dus een zomerhit meegemaakt. En ze hebben ook uitgelegd hoe ze aan die Madi Wodo kwamen. Luister en kijk nog even.
2: Het is eigenlijk, ja, jouw idee, Peter van der Veyre.
3: Ja,
2: ik zat een half jaar geleden in de wagen of zo, of iets langer. En de Romeo's die waren hier op bezoek.
0: Juist.
2: In het programma. En het ging over Madi Wodo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
0: Klopt.
2: En toen werd er gezegd, oh, Madi Wodo, leuk woord. Nee, dat is eigenlijk iets, daar zouden we een liedje van kunnen maken.
3: De ondernemer, dat kwam nog wel een boven. Hè.
0: En ze hebben dat dan ook gedaan natuurlijk. De Romeo's niet, zij wel slim. Maar er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. Madi Wodo. Maar wat is bijvoorbeeld een kladiladi? Een hakli. Allemaal afkortingen die plots overal zijn. Maar waarom toch? Het is woensdag, dus leer je weer iets bij over taal van professor Chris de Wulf.

0: taaltovenaar van de Universiteit van Antwerpen. Chris, goedemorgen.
1: Dag Peter, dag Charlotte.
0: Hoi. Ja, Chris, Madiwodo, afkorting voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Waarom gebruiken we dat zoveel?
1: Het is vaak efficiënt, hè? Dus als je vooral tijdens het schrijven dan alleen de initiaal of de eerste letters van een woord dus gebruikt, dan gaat dat gewoon sneller. MAW is er zo eentje, met andere woorden, als je dat echt moet gaan uitschrijven, dat duurt ontzettend lang. En het ligt misschien voor de hand, maar we gebruiken voor afkortingen altijd het eerste, de eerste letters. En dat is omdat dat de meest herkenbare letters zijn. Mm. Ook als je naar iemand luistert, als die spreekt, zijn het altijd de eerste klanken van het woord die je beter onthoudt dan de laatste. En ja, voor VRT geldt dat ook. Vlaamse radio en televisie, die eerste letters zijn gemakkelijkste om daar een afkorting van te maken.
0: Ja, stel je voor dat ze de laatste zouden gebruiken, zo was het EOE geweest.
1: Ja, nu is het VRT. Ja.
0: Ja, ook goed. Nu, Kladi-Ladi staat blijkbaar voor klap die lap toch dicht. Mm-hmm. Of Depri voor depressief. RVG, Ruben van Gucht. Ja, dat wordt vooral de jeugd gebruikt, toch?
1: Ja, dat is goed opgemerkt. Het gaat ook om de identiteit van dat soort groepen. Jongeren gebruiken dat om zich mee te identificeren. Alleen zij verstaan of verstonden, want je hebt nu verklapt natuurlijk, Kladi-Ladi. En zij, ja, zij weten ook wat Gesa-Koha is. Gezellig samen koffie halen.
0: Gesa-Koha.
1: Ja. En we noemen die groep van afkortingen noemen lettergreepwoorden. Want je neemt telkens de eerste lettergreep van een woord. Benelux is er ook een voorbeeld van. Van België, Nederland en Luxemburg. Of horeca, hotel, restaurant, café. Dat zijn er van die meer officiële, saaiere voorbeelden. Maar er zijn ook heel veel creatieve, zoals Madiwodo, Gesa-Koha, Kladi-Ladi en ook Vrijmibo. Dat hoort daar ook bij. En Vrijmibo, ik weet niet of je dat kent, dat is de vrijdagmiddagborrel. Dus ja. Dat volgt op de Madiwodo. Die is afkomstig uit Nederland. En ja, dat is een soort aperitief dat we op vrijdag dan nemen met collega's meteen na het werk. Depri is dan weer iets anders. Depri, dat is gewoon een afkapping van het woordje depressie. En dat noemen we een clipping. En andere voorbeelden daarvan, zijn er ook heel veel van, zijn ASO voor asociaal, NONCHA voor nonchalant en ook AFCO voor afkorting.
0: Als je afkorting al gaat afkorten, dan ben je helemaal het noorden kwijt. Maar ja, ik vind het wel goed, apparatief op vrijdag, dat zou dan app op vrij zou kunnen gaan, in plaats van die vrijmiddag. Van waar komt, ja, je had er ook eentje die al lang mee gaat, Ludeve de liefdesverdriet. Dat is maar één woord, hè?
1: Ja, dat is een speciaal geval en dat toont ook iets anders aan. Dat het niet, ja, het is niet echt korter om uit te spreken dan de liefdesverdriet op zich, maar het gaat hier ook om de gevoelswaarde van het woord. Want Ludeve kan als een taboe gezien worden, het is iets pijnlijks en daarom kan het zijn dat je het liever niet voluit zegt. Maar tegelijk gaan we het tegenwoordig wel eerder als een soort van geestige uitdrukking om een beetje mee te lachen gaan gebruiken.
0: Wel mooi. Zeg, wat mij nou opviel, Chris de Wolf, je hebt een beetje last van een veho.
1: En wat is dat?
0: Een verbrand hoofd.
1: Ja. Ik heb niet genoeg haar om de zon tegen te gaan.
0: Petje en smeren, Chris.
1: Smeren doe ik. Ben een grote smeerlap.
0: We zijn weer helemaal mee. Dankjewel, Chris de Wolf. Ja, geniet van de zon. Maar toch opletten. Smeren.
1: Ja.
0: Kijk, daar is Tom Waas met zijn boot. Ik zie.

0: George Ezra, goeiemorgen zeg. Sorry. Mario Schelfhout, die had vroeger last van een odol. Weet je dat? Ken je nog een odol?
1: Nee.
2: Ik ga zwijgen. Ja.
0: Een odol, ja, moet maar even opzoeken. Ja, lang, lang geleden allemaal. Goedemorgen, morgen. Oh, jongens toch, ja, het wordt zo'n ochtend. Zeg maar, ik hoor soms mensen zeggen, zie die BV's. Die op reis gaan.
1: Sorry, ik heb het opgezocht.
0: Heb het opgezocht, ja. Dacht het al, ja. BV's die op reis gaan om op televisie te komen, een beetje te janken omdat ze afzien en zichzelf tegenkomen. Moet dat allemaal wel? En wat kost dat wel niet? En wel, ze hebben gelijk. Behalve als het je raakt tot in je diepste vezel. Dat is dit weekend gebeurd op VRT1 en VRT Max met Reize Waas terug naar Oekraïne. 7 jaar nadat hij er alles was, is Tom Waas teruggegaan. En zo krijg je het verhaal van een gezin dat hij 7 jaar geleden heeft ontmoet in een deel van het land waar al een beetje oorlog was met de Russen. De vrouw die is toen gevlucht naar Berlijn met haar kinderen. De man is gebleven en is daar soldaat geworden. Maar dat is niet goed afgelopen. Dat hoor en zie je nu even in dit stukje. Kijk en luister mee.
3: Can you tell me a bit what happened since we met 7 years ago?
4: So we lived in Avdiivka still in February 22. Decided to go to Berlin. Yeah, because the situation was very dangerous. Yeah. In Avdiivka also.
3: Alexei stayed? He became soldier?
4: Yeah, became soldier.
3: And then he passed away
4: 10th of March 2025. In my mind, I think that this war never end for me.
0: Ja, die is zo'n beetje sfeer weg natuurlijk, maar moet het wel even benoemen, de man is gesneuveld. Dag Tom Waas.
5: Goedemorgen.
0: Ja, dit is een rauwe, ruwe realiteit. Wat doet dat met jou als maker?
5: Dat is verschrikkelijk. Je zit daar. Je zit bij die mensen, onze cameraploeg die vorige keer ook mee was, zit daar ook. Mm-hmm. Ja, daar raakt u in het diepste van uw ziel. Hè. Dat kun je niet. Alleen daar zit er geen maker niet meer. Je zit daar, je luistert naar die mensen hun verhaal en dat komt heel erg binnen.
0: Ja, dit heb je in Berlijn gefilmd, maar daarna ben je ook echt naar Oekraïne gereisd. Mm-hmm. Waarom riskeer je je leven?
5: Ja, maar zo moet je het eigenlijk niet zien. Omdat wij wouden eigenlijk laten zien, we zijn niet naar het front geweest. Maar die constante dreiging is daar wel, maar op een of andere manier is daar mee te leven. En dat wouden we laten zien, hoe de Oekraïners daarmee omgaan. Met dagelijkse bomalarmen, met constant gevaar, want je bent nergens veilig. Dat is deze weekend weer gebleken. Ja, Kiev is zwaar gebombardeerd.
1: Ja, heel zware bombardementen. Hè. En
6: Europabank, de bank die durft.
7: Radio 2 in Antwerpen, live.
0: Naar alles volgen via apps, hoe zit dat precies?
5: Ja, het is griezelig. Hè? Dus dat is een soort nieuwe oorlog. Hè? Dus iedereen heeft een app. Die app die geeft heel de kaart van Oekraïne weer.

0: Of het is in Beveren. Of zo werkt dat. Dus wij zijn bijna elke nacht wakker geworden. En dan sms'en naar de gids, dan is het oké. En hij zegt, ja, want wij kennen die regio's niet goed. En hij zei, het is oké, het is hier 20 kilometer vandaan. Het is, gaan we terug slapen.
1: Oké, maar ja... Dat vooral, er zijn mensen die dat toch gewoon afzetten om te kunnen slapen.
0: Ja, dat is het grote gevaar. Hè. Dus wij zijn er 10 of 12 dagen geweest. Maar mensen zetten na een tijd die een app af. Omdat, ja, wij hebben amper geslapen. Je bent 3, 4 keer per nacht wakker. En echt wakker, hè, want het alarm is zo hard. En dan moet je zitten zoeken. Ja, dat is niet dat je 10 seconden wakker bent en terug kan gaan slapen. Dus, maar voor die mensen, onze gids, Vlodemir, is dat al 4 jaar aan de gang. Hè?
1: Ja, die gids trouwens, ik zag er ook heftige beelden van die mens. Op een bepaald moment vertelt hij van... Ik heb mijn dochter de laatste keer in het echt gezien toen ze 2 was. Intussen is ze 6 jaar en elke morgen heeft hij er wel contact mee op een heel mooie manier.
0: Ja, hij facetimed elke ochtend met zijn dochter die ondertussen in Amerika zit. Samen met zijn vrouw, gevlucht. Hij is 40 jaar ongeveer, dus hij mag het land niet verlaten. Dus ja, die ziet zijn dochter niet, hè? Al 4 jaar niet. Hè?
1: Hij mag het land niet verlaten omdat hij kan opgeroepen worden om te gaan vechten?
0: Ja, je kan constant opgeroepen worden. We hebben echt mensen van straat zien plukken ook. En dat is het grote gevaar voor de gemiddelde mens. Een man die over straat loopt in Kiev, is dat die lukraak gewoon van de straat worden geplukt, in een bus gestoken, naar de kazerne gebracht en een maand later zijn ze aan het front.
1: Dat soort verhalen moet je blijven vertellen natuurlijk. En Tom Waas vertelt zo meteen ook wat het probleem daar was met de wegen in Oekraïne, want sommige dingen kun je echt niet meer voorstellen. Dit zijn de Romantics, What I Like About You. Het is 8 voor 8. Goedemorgen.

0: 5 voor 8. En bij onze Tom Waas, die een reportage gemaakt heeft, een reportagereeks terug naar Oekraïne, nadat hij er al 7 jaar geleden geweest is. Ja, Tom, het was er vooral ijs en ijskoud. Ja. Min 20. Ze strooien dat de wegen zelfs niet meer.
1: Er is geen zout. Alle zout in Oekraïne komt blijkbaar uit het oosten. De Russen hebben ofwel de fabrieken gebombardeerd of geconfiskeerd. Dus er is geen zout. En het is er min 20 graden in

0: Kiev zie je constant, wij zijn ook constant gevallen. Ja, het is er spekglad en er ligt niet een pelle ijs, hè, er ligt een meter ijs op straat. Hè.
1: Dus, ja, min 20, ja.
0: Ja, dat is onwaarschijnlijk. Dat zijn allemaal zo kleine onderhuidse dingen waardoor dat je die een oorlog voelt. Hè. Maar je denkt, waarom strooien die mensen niet? Maar ja, er is geen zout.
1: En iedereen staat er ook gewoon binnen te koken met een jas aan.
0: Ja, ja, wij zijn op een bepaald moment bij een voedselbedeling gaan aanschuiven. Een vrouw van 69 jaar. We hebben er 3 uur mee aangeschoven voor een klein potje erwtensoep. Ik zeg, ja, mogen we bij u thuis eens komen filmen? Ze zegt, ja, kom maar mee. Dus ze neemt ons mee naar haar appartementsgebouw. We komen daar beneden binnen. De liften werken al 3 jaar niet meer of 4 jaar niet meer. Ze wonen op het 18e. Dus wij zijn 18 verdiepen met haar omhoog gegaan. Binnen is het 3-4 graden. Dus geen stromend water. Er is geen elektriciteit. Ja, dat kun je niet voorstellen dat die mensen zich kunnen recht houden. Dat is echt ongelooflijk.
1: En hoe zit dat dan? Toilet bijvoorbeeld?
0: Emmers, ja, en proberen weg te gooien of door te spoelen. Het is schrijnend. Is dat. En heel dat gebouw zit vol, Olga was 69 en nog goed te been, maar dat gebouw zit vol met oudere mensen. Dus beneden aan die voedselbedeling zie je de mensen staan met 15 porties eten en die gaan dat dan in heel dat gebouw gaan rondbrengen bij mensen die al heel de winter binnen zitten, 6 maanden binnen zitten omdat ze niet buiten kunnen.
1: Onwaarschijnlijk. Ja. Ja. Ook elektriciteit, dat is daar niet meer.
0: 2-3 uur per dag.
1: Ja, als je daar buiten komt, hoor je heel veel drones, maar hoor je ook het geluid van deze toestel. Luister even mee. Ja, wat horen we hier, Tom?
0: Generatoren. Heel de straat staat vol. Alle restaurants zijn open, alle winkels zijn open. De mensen moeten overleven, maar er is geen elektriciteit. Dus elke winkel, elk restaurant heeft een generator buiten staan.
1: Dus, stel
0: dus
1: je
0: er
1: voor,
0: staan honderden generatoren te draaien.
1: De Meijer in Antwerpen
0: staat vol.
1: Dat zou vol staan met
0: vol.
1: Generatoren.
0: Ja.
1: Dan stinkt dat toch ook geweldig.
0: Ja, het stinkt daar. Het maakt constant lawaai. Het is echt vreselijk om te zien hoe dat moet gebeuren. Alle standbeelden zijn ingepakt. Elk standbeeld is ingepakt en er staat een vlag rond. Na de overwinning kan u teruggenieten van deze standbeelden. Het wordt allemaal beschermd. Alle kerken, alle ramen zijn afgeschermd. Musea zijn dichtgetimmerd. Het is echt heel raar.
1: De hele reeks staat binnenkort op VRT Max. Ik kan nu al naar de eerste kijken. Op zondagavond natuurlijk ook naar de rest. Maar Tom, we moeten toch nog een beetje hoop proberen te raken. Mm-hmm. Dat gaan we na 8 uur doen. En ja, ben je met de boot?
0: Nee, de boot ligt in Bergen.
1: De boot ligt in Bergen. Oké, maar daar gaan we straks ook nog over spreken. Met Tom Waas natuurlijk.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
4: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Is er eigenlijk nog een beetje hoop in Oekraïne? Thomas neemt ons mee, nog verder dan zijn tv-werk trouwens. Want hoe zit dat met die boot? En waarom staat die in de bergen? Ja.
12: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
1: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
13: Goedemorgen. De school in Buggenhout is in rouw na het zware ongeval van gisteren. En 10% van wie werkt krijgt alles te maken met pesten op het werk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen wordt extra ondersteuning voorzien voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met hun schoolbus van gisteren. Verschillende leerlingen verongelukten toen de bus werd aangereden door een trein op een overweg vlakbij de school. 2 leerlingen overleefden dat niet, ook de buschauffeur en de begeleidster stierven. Directrice Jolien Roef van Richtpunt Campus Buggenhout legde hier in Goedemorgen Morgen uit hoe de school iedereen zal ondersteunen vandaag.
14: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè. Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
13: En het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesterijen hebben een grote impact op het welzijn van werknemers. En ze geven ook een verhoogd risico op burn-out en vaak langdurige uitval op het werk. Het blijft een groot probleem, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
15: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Dus het is toch een hardnekkig probleem. Bij pesten is eigenlijk de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als we kijken naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
13: Volksgezondheid heeft dokters en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn er nog geen bevestigde gevallen van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten wel verwittigd, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
16: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen, met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
13: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich aanmelden bij een wachtpost in Roeselaren. Ze had symptomen, werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis zoals de procedure voorschrijft, maar uiteindelijk bleek ze negatief te testen. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Volgens het plaatselijke bestuur vielen er geen gewonden, maar was er wel veel schade aan gebouwen. En in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de play-offs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor. En wie het eerst 3 wedstrijden wint, die gaat naar de finale. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
17: Bornem is in rouw na het treinongeval in Buggenhout, waarbij 2 kinderen uit de gemeente om het leven kwamen. Er komt een rouwregister vandaag en de vlaggen hangen half stok. En ook bij het aankomende toeristische seizoen gaat Antwerpen de Israëlische vlag aan het stadhuis hangen. Dat zorgt voor spanningen binnen het Antwerpse stadsbestuur. Vandaag iets minder warm dan gisteren, tot zo'n 27 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws.
1: Jawel, de problemen op de weg. Mona, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Die vind je op de Antwerpse ring naar Nederland. 40 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Merksem. En dat komt door een ongeval rechts. Maak daar een reddingstrook. Richting Antwerpen een half uur aanschuiven vanaf Massenhoven. Hinder in Oelegem, want er staat een defect voertuig links. En 20 minuten bij vanaf Haasdonk en Sint-Job. Rond Brussel op de binnenring een half uur extra. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring verlies je 10 minuten van Waterloo tot in Tervuren. Richting Brussel 20 minuten extra vanaf Afligem en vanaf Heverlee. Ook vanaf Peuty. En daar kom je nog eens hinder tegen door een ongeval links.
1: Tom Waas is bij ons. Ik weet, Tom Waas is een danser. Dus gaan we toch even ons goeiemorgen-morgen-dansje doen. Je mag gewoon rechts staan, Tom.
0: Ja.
1: Ja, gaan we.

0: Goedemorgen zeg.
1: Goedemorgen.
0: Dan deugt u in. De dag is echt begonnen.
2: Europabank. De bank die durft.
0: Waar gaan we die courage halen, wij Tom Baas? En neemt je zo meteen mee naar een Oekraïne dat je niet kent.

0: Perfect voor de zon toch? Hey, hey, hey. Opstaan klaar.
1: Morgen, morgen, je woensdag begint.
0: Het is 27 mei vandaag. Vandaag hoor je vooral op Radio 2 dat er rouwregisters geopend worden naar aanleiding van dat ongeval. Gisteren in Buggenhout blijft vreselijk. VRT Nieuws vind je alle informatie.
2: Ja, daar. En ook extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen hoorden we ook hier vanmorgen van de directrice van de school. Hè. Ja.
0: Het blijft gewoon lekker weer. Dat is wel het goede nieuws vandaag. Zon en gewoon heel veel graden. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Vanmorgen met een bekende zeiler, Tom Waas. Die vooral een uitstekende rijk. Het is toch wel hard, een bekende zeiler, hè? Ja. Vanaf nu, maar ja.
3: Een BZ.
0: Vroeger hadden we dingen, weet je ook alweer. Allee, die Godfroy, weet hij ook alweer?
3: Sebastien
0: Godfroy. Ja. Ja. Dus ja, move over, ben jij nu. Maar goed, vooral die uitstekende reeks gemaakt over Oekraïne. Reizen Waas terug naar Oekraïne. 7 jaar nadat hij er alles was. En die reeks straf, als je nog niet doorhebt hoe mensen zich gedragen tijdens een oorlog. Blijf goed luisteren. Want hoe zijn de reacties op de eerste aflevering?
3: Ja, heel goed. De pers was lovend. Daar was ik heel blij voor. En vooral omdat ze goed gekeken hebben. Zo. Het gaat niet over ons, het gaat niet over Reizen Waas. Ik zit veel meer op de achtergrond. Ik zwijg veel meer. Ook omdat ik vaak niet weet wat ik moet zeggen. In de zin, de stilte is vaak sterker dan daar nog iets proberen tussen te krijgen. Maar het is wel een andere insteek. Hè. Normaal loop ik een beetje als kuifje rond. En een beetje lachen en wat lol trappen. Maar ja, dat ging hier niet. Dus dat is een heel andere rol. Ja. Maar daar hebben de Oekraïners onszelf in geduwd. En ik vond dat heel mooi om te zien.
0: Heel boeiend om te zien. En daarom heb je ook een heldere gedachte meegebracht, Tom. Mm-hmm.

0: wat is jouw gedachte vanmorgen, Tom Waas?
1: Ik wou het toch iets positief houden met al dat slecht nieuws in Oekraïne. De mens is veerkrachtiger dan je denkt, heb ik erop geschreven. Omdat dat is iets wat heel die reeks is blijven plakken, is hoeveel veerkracht mensen hebben. Hoe dat die dat kunnen blijven volhouden. Hoe dat je kunt... Wij waren soms stil, maar hoe hard dat die Oekraïners aan ons trokken en zeiden, kom mee, kom aan en we moeten verder. En ik vond dat ongelooflijk, van jong tot oud.
0: Geef zo'n concreet voorbeeld dat je denkt, van dat is nu echt...
1: Olga bijvoorbeeld, een vrouw van 69 die op de 18e verdieping woont en die ons meeneemt naar boven om eens te laten zien hoe zij woonde. In schrijnende omstandigheden, die haalt toch van haar terras haar beste stuk kaas boven, zet koffie, begint te zingen. Op zaterdag in een wijk in Kiev is er een DJ die het draait en loopt er 1000 man in dat park rond om een beetje de sfeer de mensen op te peppen. Is er sneeuwpret voor de kinderen? Ja, dat is zo raar.
0: Ja, je wilt het. We zijn ooit geboren om te willen leven natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is
1: het. En je moet door, hè, want wij hebben ook gezegd tegen die mensen, wij zijn er 12 dagen, die mensen zitten al 4 jaar in die situatie. Die veerkracht vind ik onwaarschijnlijk. Toen me heel hard denken aan mijn grootouders die in de Tweede Wereldoorlog dezelfde verhalen vertelden. Die speelden ook theater nog. En mijn grootmoeder speelde piano in een opera. En op straat om mensen een beetje lucht te geven.
0: Dat is bij heel veel dingen zo. De mens is veerkrachtiger dan je denkt. Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Misschien heb je ook wel verhalen die je wilt delen. Dat kan vanaf nu. Dit hoor je vrijdag live. Het is geen Oekraïense artiest, het is gewoon eentje van bij ons. Het is Bart Kael met zijn nieuwe...

0: Arkel en zot verliefd, 16 over 8.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Jij nog zot verliefd, Thomas?
2: Altijd.
0: Ja, is jammer. Dan zit hij daar niet mee in dat je dan ergens in de oorlogsgebieden gaat?
2: Ja, mijn vriendin, mijn kinderen, mijn ouders, die waren er niet gerust in. Maar dan heb ik een beetje proberen uit te leggen hoe dat werkt. En dat dat een soort ingecalculeerd risico is. Er is altijd een risico, hè. Uh-huh. Maar ja, met die apps en hoe ze daarmee omgaan... Ja,
0: daar waren ze nog niet gerustgesteld waarschijnlijk. Maar...
2: Nee. Ik denk dat iedereen blij was dat we terug waren.
0: Het gedacht van Tom Waas, de mens is veerkrachtiger dan je denkt. Je bent zelf naar een comedy night geweest. Mm-hmm. Om te zeggen van, in Oekraïne, hoe gaat dat dan?
2: Ja, dat is in de kelder natuurlijk. Want anders ben je niet veilig. Dus ja, de comedy nights gaan door. Het enige verschil is, de comedians zijn allemaal vrouwen.
0: Geen man.
2: Er was een hele jonge presentator. Ik denk dat die jonger dan 18 was dan.
0: Maar ah ja, die moest niet.
2: De meeste mannen zijn weg. Dus op straat ook. 80% van de mensen op straat zijn vrouwen. Mannen zijn allemaal op weg of aan het front.
0: Ik zag ook een beeld helemaal op het einde van de eerste aflevering van een kerkhof waar allemaal vlaggen stonden. Mm-hmm. En die symboliseerden alle gevallen soldaten. Maar dat waren niet 20, dat waren niet 100 vlaggen. Hoeveel vlaggen waren
2: er? Waren er duizenden. Alleen in Lviv, hè, op één begraafplaats. Hè. En als je Oekraïne doorrijdt, dan zie je overal begraafplaatsen met vlaggen. En je weet, elke vlag is een overleden soldaat.
3: Wat zo erg is als je dan bij ons in de Westhoek kijkt. Hè, je passeert al die graven en dan denk je, het zal nooit meer gebeuren en nooit meer oorlog. En als je dan dat ziet, hedendaags, dat is toch verschrikkelijk.
2: Ja, maar heeft
3: we hebben er gewoon niet uit geleerd.
2: We hebben niks geleerd.
3: Nee.
2: En heeft mij heel erg aan doen denken. Mijn grootvader was kapitein in de artillerie, heeft 18 dagen gevochten en 5 jaar in krijgsgevangenkamp gezeten. Mijn overgrootvader is gestorven in de Eerste Wereldoorlog. En het is exact wat jij zegt, als je door de Westhoek loopt,
3: ja.
2: Daar deed mij die begraafplaats in Lviv heel hard aan denken. Dat is hetzelfde, hè.
3: Maar alleen heel erg dat het nu nog gebeurt.
0: Ja, de kans dat het nog zal gebeuren is even groot waarschijnlijk.
3: Maar.
0: Nog een belangrijke vraag aan Tom Waas. Hoor je zo meteen over 5 minuten.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Madonna, Like a Virgin. Goedemorgen. Peter van de Veren. En Tom Waas bij ons bij Goedemorgen Morgen om te praten over terug naar Oekraïne. 7 jaar later nadat hij geweest is. Toen het allemaal nog... Ja, het was dan nog redelijk plezant. Het was al wat dreigend.
1: Het was
0: natuurlijk
1: nog oké. Okay. In het oosten waren ze waren er al schermutselingen bezig. Maar niet de grootschalige invasie zoals nu. Nee,
0: nee, we proberen daar toch een beetje courage uit te halen. Maar wij zitten hier al maanden te roepen dat we een noodpakket moeten roepen. We moeten kopen tenminste. Dat is ook officieel gemaakt, denk ik zelf. Door de
2: Ja, dat wordt aangeraden. Het Rode Kruis promoot het langs alle kanten. Tegenwoordig is er een concurrentiestrijd in supermarkten die het beste noodpakket verkoopt.
0: Wat vinden Oekraïners daar nu van?
1: Wel, wat aan mij... Wij denken altijd, dat is ver van ons bedshow. Maar als je kijkt naar de Westhoek, zo lang is dat niet geleden eigenlijk. Oekraïners zeggen tegen ons ook... wat denkt u dat dat bij jullie niet kan gebeuren? Het is even verder als Madrid, Oekraïne. Het is niet zo ver. Zegt, jullie hebben ook kerncentrales, een belangrijke haven. De NAVO is hier gevestigd. Waarom zou dat hier niet kunnen gebeuren? Denkt u dat jullie onschendbaar zijn? Het is niet dat je de mensen angst voor moet inboezemen, maar ik vind wel dat je daar moet over nadenken. Het kan sneller gaan dan je denkt. En dat voelen ze nu al in Polen heel hard en in de Baltische Staten voelen ze dat heel hard. Ja, dat kan daar wel gebeuren. Litouwen ligt onder vuur, Finland, heel die grens is beschermd.
0: Je voelt dat het wel dreigend is.
1: Ja.
0: Wat me ook opviel, want er zijn heel veel vluchtelingen natuurlijk. Hè. Ze komen van Oekraïne, zijn ze Polen binnengekomen. Mm-hmm. En in het begin was dat allemaal heel positief. Van, ja, we gaan jullie helpen. Er zitten hoeveel vluchtelingen in Polen?
1: Ja, meer dan 1 miljoen.
0: Meer dan 1 miljoen. Maar die sfeer slaat wel om.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Die mensen zitten daar en nemen natuurlijk werk af, denken de mensen. Maar terwijl, ik moet wel eerlijk zeggen dat de Oekraïners die ik hier heb ontmoet, we hebben er best wel wat ontmoet, die hier 4 jaar wonen, hoe snel dat die Nederlands praten, werken, een job uitoefenen, lesgeven in een school. Dat is wel een volk die... Dat zijn wel werkers. En dat zijn ook allemaal mensen, als je ermee praat, die zeggen, wij willen eigenlijk terug...
0: Tuurlijk,
1: die willen hier niet zitten.
0: Maar natuurlijk niet.
1: Die willen terug, hè.
0: Ja, want er is wel een mooi verhaal ook om mee te pikken. Helemaal in het begin. We hebben ongeveer heel de aflevering nu al gespoild. Maar we gaan ze zeker kijken op 14 Max. Vond ik wel mooi. Je begon met iemand die 7 jaar geleden naar Reizenwaas Oekraïne aan het kijken was. Ja. En wat doet hij?
1: Ja, die denkt, amai, dat is een mooi. Ik ga eens naar Kiev. En die boekt de reis naar Kiev. Boekt daar een stadsgidsen om hem Kiev te laten zien. En hij is ermee getrouwd.
0: En die vrouw is gewoon meegekomen.
1: En die vrouw is meegekomen, spreekt ook Nederlands. Ze woont hier, werkt hier.
0: 2 kinderen.
1: Ja.
0: Toch heerlijk.
1: Ja, eigenlijk ons hier, wij zijn niet alleen een reisbureau, maar ook een huwelijksbureau.
0: Dat is toch prachtig dat we dat nog mochten meemaken. Zeg. Reizenwaas blind date, heerlijk. Oké, blijf nu even zitten, want er komen inderdaad ook vragen binnen van mensen. Wat is dat met zijn boot? Waarom staat hij in de bergen? Dat hoor je straks allemaal. Eerst nog Shepherd.

0: Goedemorgen, het is 8:55. Zeg, die Tom Waas, dus die gaat naar Oekraïne, duurt hij zijn waas. Dus dan moeten we met een boot weg. En dan Jelle, die heeft jou gezien, zondag 24 mei, en gehoord in Hasselt op de Red Bull Velo. Mm-hmm. Dus dat doet je ook nog eens een beetje presenteren.
1: Ja, ik ben vrijdagnacht teruggevlogen. En een zondag sprong ik voor 25.000 mensen in Hasselt een Red Bull evenement te presenteren.
0: Zeg maar, verzorg je, man.
1: Ja.
0: Soms een beetje vakantie nog.
1: Vakantie, wat is dat?
0: Ja, het is dat, ja. Zometeen, waarom staat de boot in de bergen? Dat hoor je straks. Eerst alle nieuws uit je buurt. Dat is voor zometeen 8:30 intussen. Charlotte Krul op Radio 2.
2: 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk. Dat zegt preventiedienst IDW. Pesten heeft een grote impact op hoe werknemers zich voelen. En pesterijen geven een verhoogd risico op burn-out en een langdurige afwezigheid. En Volksgezondheid heeft dokters en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn er nog geen bevestigde gevallen van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, kregen de medische diensten bij ons extra info.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Met alle nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Els Brand. De gemeente Bornem opent later op de dag een rouwregister voor kinderen van 12 en 15 die om het leven zijn gekomen bij het treinongeval in Buggenhout. De gemeente heeft vanmorgen ook alle vlaggen in de gemeente halfstok gehangen. Deze inwoners reageren aangeslagen.
5: Heel erg. Ik heb zelf 2 kleinkinderen. Als je dat meemaakt, dat is het ergste wat je kunt meemaken, denk ik.
6: Het was al erg toen dat nieuws binnenkwam, maar als dan in de namiddag het nieuws binnenkwam dat er ook kinderen van Bornem bij zijn, dan, ja, als dat van uw gemeente is, dat komt er nog extra hard binnen natuurlijk.
7: Ik heb zelf een kleinkind en als je dat als ouders en grootouders moet meemaken, dat hoort zeggen, van het een uur op het andere uur dat uw kleinzoon of uw dochter overleden is, dat vind ik heel erg.
4: In de loop van de dag zal er in het gemeentehuis van Bornem een stiltehoekje komen en een rouwregister. Ook een van de zwaargewonde slachtoffers woont in Bornem. Een ander zwaargewond slachtoffer komt uit Muizen bij Mechelen. De Mechelse gemeenteraad is gisteravond begonnen met 1 minuut stilte voor de slachtoffers van het treinongeluk. Intussen zijn alle zwaargewonde slachtoffers buiten levensgevaar. Antwerpen gaat volgende maand opnieuw de Israëlische vlag uithangen aan het stadhuis als deel van de traditionele zomerse bevlagging voor het toeristisch seizoen. Dat heeft burgemeester Els van Doesburg gezegd in de gemeenteraad.
8: De Israëlische vlag maakt deel uit van de grote bevlagging en zal dus aan het stadhuis hangen. Er is geen enkele diplomatieke richtlijn om dit niet te doen. En bij gebrek aan consensus blijft het vlaggenprotocol zoals ze is.
4: De beslissing zorgt opnieuw voor oneenigheid binnen de coalitie. Vooruit vindt de vlag een slecht signaal na de gebeurtenissen in Gaza. Dat zei Kathleen van Bremt in de gemeenteraad.
9: Ons standpunt is duidelijk en is nog altijd hetzelfde. Met name, wij vinden dat die vlag geen plaats heeft aan ons stadhuis. En net daarom vragen we eigenlijk al maanden om samen naar een constructieve oplossing te zoeken.
4: Oppositiepartijen PvdA, Groen en CD&V zijn gekant tegen de beslissing om de Israëlische vlag weer uit te hangen. Vlaams Belang is dan weer voorstander. En in het basketbal hebben de Antwerp Giants een belangrijke overwinning geboekt in de halve finales van de play-offs om de landstitel. Ze versloegen Limburg United met 84-73. Andrew Funk en Rashid Bello waren met elk 22 punten de uitblinkers. De Giants stonden bij de rust nog achter, maar knokten zich in de tweede helft terug in de wedstrijd. Door de zege komen de Giants met 2-1 voor in de reeks. Wie het eerst 3 keer wint, gaat naar de finale. Vrijdag is er de volgende en mogelijk beslissende wedstrijd. Vandaag iets minder warm dan gisteren, tot zo'n 27 graden. Er zijn ook enkele wolken. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de site van 14 Nieuws.
0: Het is 8:30. Mona, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: De problemen.
10: Op de Antwerpse ring naar Nederland sta je meer dan 1 uur in de file. Dat is van Sint-Anna-Linkhover tot in Merksem door een ongeval rechts. Maak daar een reddingstrook. Richting Gent, 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen, 40 minuten door die drukte vanaf Massenhoven en 15 minuten vanaf Oelichem en vanaf Haastonk. Rond Brussel op de binnenring verlies je 1/2 uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij van Waterloo tot in Tervuren. Richting Brussel 10 minuten vanaf Afligem, 15 minuten vanaf Peutie en dat komt door een ongeval links. Verder nog 20 minuten aanschuiven vanaf Heverlee, vanaf Jezus Eik en ook op de E429 vanaf Tubeke.
0: Jongens toch? Jij moet welke richting uit, Thomas?
1: Ja hoor, richting de Antwerpse ring altijd. Ik woon op Linkeroever, dus ik moet de Kennedy tunnel 2 keer door.
0: Ja, maar kijk, het is een beetje file.
1: Het is wat het is.
0: Een uurke, gewoon bij neerleggen.
11: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: 9. Goedemorgen, welkom bij Donderdag van Radio 2. Tom Waas nog even bij ons. Straks even horen hoe het zit met zijn boot. Blijkbaar in de bergen staat. Maar Tom Waas, hoe goed ken jij je buren?
1: Ik woon in een appartementsgebouw met 65 appartementen. Ik ken er daar een tiental echt goed van.
0: Ja. Toch wel, ja, want het is niet evident in zo'n appartement.
1: Nee, dat is niet evident, maar ja, het zijn leuke buren. Ik vind dat heel aangenaam. Ik woon op de bovenste verdieping. We zijn met twee op die bovenste verdieping. Ja, die mensen ken ik goed. Mensen onder mij ken ik goed. Ik vind dat leuk.
0: Ja, belangrijk om te horen, want we hebben hier bij Goedemorgen Morgen een heerlijk mooie actie waar we vandaag naar de provincie Antwerpen voor gaan.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt in Antwerpen.
0: Volgende week woensdag zouden we misschien naar daar kunnen, want dan is het grote buurtfeest van Goedemorgen Morgen. Pelikaanstraat in Hooglede in West-Vlaanderen, dat is al geregeld. De Krekelberg in Haagd werd het in Vlaams-Brabant en Brussel. Het is de finale week en Margot van de Regio gaat deze week op bezoek bij de mogelijk beste buurten. Vandaag de provincie Antwerpen en ze begint in Onze Lieve Vrouw Waver op de Felix Brouwerslei. Margot, ik zie jou daar zitten, zo gezellig. Maak ons gek.
4: Oh ja, en het is hier zo gezellig. Goedemorgen, dag mensen van de buurt. We zitten hier allemaal samen, gezellig op een bed in het midden van de straat. En we hebben net al ontbijt op bed gekregen, want we zijn hier weer zo hartelijk ontvangen. Krijttekeningen op de straat, vlaggetjes overal. Er staat voor elke deur ook een tafeltje waarin eigenlijk de buren worden voorgesteld met met foto's en met hun lokale specialiteiten en zo. En naast mij zit Ilse, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, de Felix Brouwerslei, dat is eigenlijk een heel kleine straat. Hier staan hoeveel huizen?
5: Hier staan 14 huizen.
4: Ja, een kleine maar fijne buurt. En vooral, hier mogen geen auto's komen. Hier kunnen ook helemaal geen auto's rijden, want er staan paaltjes aan het begin en het einde van de straat. Jullie hebben allemaal gezellige voortuintjes. Wat doet dat met de sfeer en de gezelligheid in jullie buurt?
5: Het blijft altijd een beetje vakantie als wij hier zijn. Dus supergezellig. Iedereen komt daar buiten. Kinderen kunnen op straat spelen. We vinden het ook altijd gezellig om gewoonweg heel spontaan een glaasje rosé te drinken. En vooral de Felix Ladies doen dat heel graag.
4: De Felix Ladies, die hebben allemaal een truitje aan met daarop, geschreven in het roos, de Felix Ladies en bloemetjes.
5: Ja, gewoon omdat wij super goed gezind zijn. In elk geval, en mijn dochter heeft dat gemaakt. Dus heel tof eigenlijk. We hebben onze eigen WhatsApp-groep waarin we alles vragen aan elkaar. En dus als we iets nodig hebben voor de winkel, dan is er altijd wel iemand die dat kan bezorgen. En zeker Mimi.
4: Ja, Mimi. Wie is Mimi?
5: Ja, dat is eigenlijk onze plaatselijke supermarkt. Hè. Dus dat is onze Mimi Spar. Van in onze straat gewoonweg. Die heeft altijd iets. Hebben we geen vergeten zure room te kopen, dan heeft zij dat in elk geval direct. Of koriander. Of iets bak benodigdheden. Altijd is zij er eigenlijk die dat heeft.
4: Ja, ik had haar graag gesproken, maar ze is het offerfeest gaan vieren.
5: Het offerfeest in elk geval. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijke dag voor hun.
4: Absoluut. Ja, de ladies, de sfeer zit daar al goed. Maar ook bij de mannen zit de sfeer goed. Want ik ga mij hier even naast Tom zetten. Ik heb hier iets gehoord over de fameuze vuilniszakkenavonden. Dat moet je toch even uitleggen.
6: Ja, dat is een grappig verhaal. Dat is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Maar toen wij hier in 2010 zijn komen wonen, waren allemaal jonge gezinnen eigenlijk. En toen was het nog op vrijdag. Kwamen ze altijd 's morgens de vuilzakken halen. En het was toen voornamelijk de taak van de mannen, denk ik, om op donderdagavond de vuilzakken buiten te gaan zetten. En ja, we bleven dan zo af en toe wel eens plakken. En dan kwamen we terug binnen en dan kwamen we een pintje bier halen. Of onze nieuwste whisky of de nieuwste gin. En dat is zo van het ene is het andere gekomen. En dat is eigenlijk een vast item elke week geworden gedurende een aantal jaren. Dat de mannen op donderdagavond een vaste afspraak hadden hier op de bij iemand op de terrasjes. Meestal was dat toen nog bij Pascal op terras, omdat je daar een mooi overzicht over de straat had. En iedereen bracht daar zo zijn dingen mee. En dat was gezellig. Een uurtje, twee uurtjes, drie uurtjes, tot 12 uur s'nachts op of zo, dat er gezellig gekeuveld werd. En dan gingen we daarna slapen. Hè.
4: Zalig, zalig. Dus qua sfeer en gezelligheid zit het hier absoluut goed in Onze Lieve Vrouw Waver. Maar soms gebeuren er dingen in de buurt die je niet kan voorzien. En een paar jaar geleden is hier een windhoos ook door de buurt geraasd. En Lisa, jullie hadden wel wat schade, hè?
7: Ja, en ons dak was eigenlijk half omgeplooid. Heel veel bomen lagen om. Was niet zo fijn. Ik was zelf aan het werk. Maar eigenlijk was alles al een beetje geregeld voordat ik thuis kwam. Als kindjes waren die veiligheid gebracht bij de buren. Ilsa had de brandweer gebeld. Alles was al in orde. De mensen zijn op het dak geklommen om te komen kijken. Alles opgeruimd. Dakpannen van andere buren uit hun tuin gehaald. Heel fijn. Ja. Ja,
4: maar jij kan echt op je buren rekenen.
7: Heel hard, ja. Ja.
4: En er zijn hier ook heel veel kindjes. Is het hier leuk om te wonen?
8: Superleuk!
4: Maar ze stralen, ze glimlachen zo hard. En dan is er zelf nog een nieuwste aanwinst voor de finalist van de Felix Brouwerslei. Dat is de jongste baby. Hoe oud is die?
9: 4 maanden.
4: Milietje. Oh, kijk hoe schattig, zo'n klein babytje. Oh, het is hier zo gezellig. Applausje voor deze fantastische eerste finalist van vandaag, de Felix Brouwerslei!
0: Ja, prachtige, de Felix Brouwerslei daar, Jood. Heel veel kinderen. En ook mooi, die buurt in Onze Lieve Vrouw Waver. Sia woont daar ook met haar dochter Maya in de wijk. Van Oekraïense afkomst, kijk.
1: Ja, voilà.
0: Ja, naar hier komen voor de studies. Dat is onwaarschijnlijk toch, hè?
1: Ja, ja, we hebben zelfs een meisje hier ontmoet die in Wallonië woonde, geen Frans had geleerd, omdat ze dacht, ja, dat gaat niet lang duren. Ondertussen wel op de Franse school gaan.
0: Echt?
1: Haar studies online heeft afgemaakt in de universiteit in Kiev, want ze heeft heel lang in Kiev gebleven, maar om deur was alle leraars waren weg.
0: Oh.
1: Het was er ijskoud, er was geen internet, er is geen elektriciteit, dus ja, die is dan verhuisd en heeft hier dan haar studies afgemaakt, online, vanuit Wallonië.
0: Ja, mannetjes, zijn toch allemaal heel bijzondere dingen. Straks bij Radio 2 aan en Daan hoor je Margot vanuit Mol. Die gaat op bezoek in wijk Wezelhof. En dan nog naar de Huzarenberg in Stabroek later op de dag. Tom Waas.
1: Ja.
0: Ja, dus de boot staat in de bergen. Hoe dat allemaal zit, hoor je eindelijk na Taylor Swift. Goedemorgen.

0: Opalai, Taylor Swift. Goedemorgen, morgen. En zoals hij zelf zei daarnet, vanmorgen een BZ op bezoek, een bekende zeiler. Tom Waas, want ja, hoe is het dan? De boot staat in de bergen, mensen zijn al in paniek. Oeh, hoe kan dat toch? Ja, dat is Tom Waas natuurlijk, hè. Die kan alles. Wat is het verhaal, Tom?
1: De boot ligt in Bergen, Noorwegen.
0: Zeker dat.
1: Is eigenlijk...
0: We zagen...
2: De Bergen.
0: We zagen prachtige beelden op jouw socials van jouw nieuwe zeilboot. Mm-hmm. Kijk, ik weet niet wat we hier zien. Dat is
1: Bishop's Rock. Dat is eigenlijk het zuidelijkste puntje van Engeland voor je de Ierse Zee opvaart. Tussen wow. Ierland en Engeland.
0: Fenomenaal zeg. Hoe gaat het met zeilen, Waas?
1: Ja, heel goed. Pittig. We hebben er net 40 dagen op zitten. We hebben ongeveer 2000 mijl gezeild. Het gaat heel goed. Het
0: gaat 40 dagen dus, want voor reizen wel ben je dan een dag of 10 of 15 weg.
1: Ja.
0: Dit 40 dagen.
1: 40 dagen non-stop zijn met 4. Het is 2 zeilers, Jacob en ik zeilen. En dan 2 tv-makers en ik ook nog eens tv maken. En dan nog het derde deel is koken, wassen, plassen, zeilen, de boten voorbewegen.
0: Ja, want dat ding moet blijven varen, dus jullie wisselen elkaar af. Dat is een shift.
1: Shiften van 3 à 4 uur, ja. Dus we slapen, Jacob en ik slapen niet veel.
0: Wat wil je daar nu mee doen?
1: Ja, wij willen eigenlijk een soort reizenwaas maken, maar met een zeilboot. Het is iets meer op het klimaat geënt en iets meer op de... Ik ben nogal geobsedeerd door de Adrien de Gerlache, Belgische ontdekkingsreiziger. En ik zit een beetje in zijn kielzog te kijken hoe hard de wereld veranderd is de laatste 130 jaar.
0: Ja, je bent nu even naar Engeland, de Britse eilanden gegaan.
1: Klimaat geënt en iets meer op de... Ik ben nogal geobsedeerd door de Adrien de Gerlache, Belgische ontdekkingsreiziger. En ik

0: Ja, en dan gaan we de boot 90 graden omhoog zetten en kijken hoe ver we tegen die ijskap geraken, tot tegen de Noordpool.
1: Wat denk je daar te vinden?
0: Water en ijs.
1: Maar vooral water tegenwoordig.
0: Maar vooral, dat is een beetje wat we willen laten zien, Adrien de Gerlache in 1905 stootte op de 78ste breedtegraad al op de Noordpool. En ik denk dat wij nu makkelijk... Ik ga het niet te vroeg op voorhand zeggen, maar ik schat toch 400-500 kilometer verder geraken. Dus dat is 500 kilometer over heel de wereld die weg is.
1: Dan kunnen we blij zijn dat het goed weer is, maar dat is niet zo'n goed nieuws.
0: Nee, dat is niet zo goed nieuws. Nee.
1: Blijf ons meenemen in jouw verhalen. Tom Waas, het is de moeite. Je kan kijken naar Reizen Waas. 7 jaar later is hij teruggegaan naar Oekraïne. Dat is al straf op VRT Max. Binnenkort Zeilen Waas, dat zien we op televisie. Wanneer?
0: Poeh, ergens begin 2027 pas, denk ik.
1: Oh, nog lang allemaal.
0: Ja, jongen, ja.
1: Houd ons in spanning, zegt hem. Jongens toch, maar misschien slapen
0: we. Gezeild worden.
1: Ja, het is dat. Ja, goedemorgen. Dankjewel, Tom Waas.
0: Graag gedaan, Peter.
1: En dit is Blondie, Heart of Glass. Het is 8 voor 9.

0: mogen meemaken.
1: Dat we dat mogen meemaken. De sfeer van de grote dagen is
2: dit. Daar is hij hoor. Ach, ik vind dat ver niet. Jij weer hier. Heerlijk.
1: Ik was aan het denken.
2: Eindelijk.
1: We zoeken bij Willem Willem een nieuwe rubriek. En ik dacht, prijzenwaas. Zou dat niet iets?
3: Och ja.
2: Amai. Okay, dan...
3: Wat ga je hem laten doen? Ja?
1: Ja, ik weet het niet.
3: Ik kan hem van alles laten doen.
1: Maar we hebben de titel al. Hè?
2: Prijzen.
1: Vaak is dat genoeg om een programma te maken. Een titel.
2: Dat is
1: nee,
2: waar.
1: Dat doet er niet toe.
2: Prijzenwaas. Goed eigenlijk.
1: Prijzenwaas.
2: Ik wil presenteren. Ik heet gewoon van de Veire. Maar what's in a name?
1: Natuurlijk, maar je mag ook een rubriekje doen. Hè? Ja, als je dat wil.
2: Blijer met Van de Veire.
1: Beter met Peter.
2: Ja, altijd.
3: Ja, voilà.
2: Maar goed, we wijken alweer af. En dat is ons probleem. Maar vooral, win-win zometeen. Het gaat over... een luidspreker?
1: Ja, ik heb thuis zo'n geluidssysteem van Bose. We gaan de naam noemen, want we gaan het er zo meteen ook over hebben. En daar kon je, daar zaten allerlei knoppen op waar je verschillende radiostations kon achtersteken. Dus ik duwde op de 1, dat was Radio 2. 2 was dan een playlist op Spotify. Enfin, je kon dat allemaal verbinden met een app. Je kon alles streamen, swipen. Maar dat hele ding werkte dus blijkbaar niet meer. En ik dacht... Ik ben nu niet de persoon om mijn persoonlijk probleem hier op tafel te leggen. Zo ben ik niet.
2: Nee.
1: Maar 30 mails later in de mailbox dachten wij wel, moeten we over praten.
2: Dat is ook bijvoorbeeld het Sonos-systeem. Ja, ook niet onbekend waarschijnlijk. Ja. Topsysteem. Alleen de Sonos 1, die app wordt niet meer ondersteund.
1: Voilà.
2: Waardoor je er allerlei gedoe...
1: Maar dat kost dus wel een ripje.
2: En moet die hardware allemaal opnieuw kopen. Allee, veel om over te praten. Zo meteen.
1: Zeker weten.
2: Win-win alweer. Maar ik zou te verne.
1: Dankjewel, Peter van der Veire.
4: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
5: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè.
4: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
5: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
4: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
7: Yeah.
4: En die een hele generatie tekent.
8: Every flag represents a fallen soldier.
5: Een dolle van vlaggen en soldaten. En...
4: Reizenwaas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
9: Papa?
10: Ja?
9: Wat gaan we dit weekend doen?
10: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
11: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
10: Meer info op levensloop.be.
11: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
12: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ja, wat moet je met een box die geluid afspeelt waar je niks meer mee kan? Dat is een vraag waar we een antwoord op gaan zoeken. Zometeen na het nieuws.

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met hun schoolbus gisteren. Verschillende leerlingen werden in de bus aangereden door een trein op een overweg vlakbij de school. Twee leerlingen overleefden dat niet, ook de buschauffeur en de begeleidster stierven. Directrice Jolien Roef van Richtpunt Campus Buggenhout legde hier in Goedemorgen Morgen uit hoe de school iedereen zal ondersteunen vandaag.
1: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
0: En het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. Banken verkopen woonkredieten al maar vaker met verlies. Dat meldt de Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van onze financiële sector. Steven Rombout, waarom verkopen banken woonleningen vaker met verlies?
2: Wel, ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonkredieten te behouden, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonkredieten met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Maar de Nationale Bank die stelt zich toch vragen bij dat prijzenbeleid omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
0: En 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesterijen hebben een grote impact op hoe werknemers zich voelen. Ze geven een verhoogd risico op burn-out en langdurige afwezigheid op het werk. En het blijft een groot probleem dat vaak erg klein begint, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
3: Dat begint ook heel subtiel. Dat zijn van die kleine opmerkingen. Oei, ik ben u vergeten uit te nodigen tot de WhatsApp-groep. Oei, dat ook heb ik u niet doorgestuurd. Het zijn ook zaken waarbij dat slachtoffers ook vaak twijfelen aan zichzelf, terwijl dat het eigenlijk net op dat moment eigenlijk belangrijk is om dat gedrag te benoemen en ook aan te geven, ja, dit vind ik niet fijn.
0: Het is zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen opnieuw maxima tot 30 graden, vanaf vrijdag tot 32 graden en dan kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, wat zeggen ze dan in West-Vlaanderen als het heeft geonweerd?
0: Dat zou lelijk doen.
4: Dat lelijk gedaan. Hij is dan gewoon een friske. Ja, dat zeggen we dan. En wat zeggen ze in Brussel en Brabant, Mona?
5: Oh, ja, het was lelijk buiten.
4: Nee.
5: Oei, nee. Het heeft gestormd.
4: Maar als het zo echt heel amai, heftig heeft gestormd.
5: Amai. Zoiets?
4: Amai of te lelijk gedaan. Ik zou het wel weten. Doet het ook lelijk op de weg? Ik bedoel, daarmee is er nog veel file.
5: Ja, ik begrijp je wel. Want op de Antwerpse ring naar Nederland sta je nu 1 uur in de file. En dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Merksem. Dat komt door een eerder ongeval. Daardoor richting Antwerpen toch nog 3 kwartier aanschuiven. Vanaf Massenhoven, 20 minuten vanaf Oelichem en ook vanaf Kruijbeke. Rond Brussel op de binnenring verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij van Waterloo tot in Tervuren. En dan richting Brussel nog 15 minuten aanschuiven. Vanaf Afligem, vanaf Peutie, vanaf Heverlee en vanaf Tubeke.
4: Overal 1 kwartier?
5: Ja.
4: Maar dat moet lukken. Dat is mooi gecoördineerd. Ja. Mooi in de file gaan staan.
5: En makkelijk om uit te spreken. Ja.
4: Maakt het wat korter. En dan stel ik weer allerlei vragen. Dan wordt het ook weer langer. Goed, dankjewel Mona.
6: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo. Win-win.
4: Oh, het is woensdag, we mogen weer door de winkelfolder bladeren. Ben ik blij om dat en veel meer. Goedemorgen.

0: Aretha Franklin samen met George Michael. Wat een duet. I knew you were waiting for me. Ja, je weet dat de mailbox van Win-Win klaar staat of gewoon daar is voor elke consumentenvraag die je hebt. En dat probleem of die vraag proberen we in de mate van het mogelijke op te lossen. En het probleem van Carlos Verheijen uit Roeselare kunnen we onmogelijk negeren. Carlos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Ja, Carlos, want jij hebt ons laten weten dat je niet meer, ik herhaal niet meer, naar Radio 2 kan luisteren. En dat heeft alles te maken met technologiebedrijf Bose. Of Bose in de volksmond. Wat is het probleem?
1: Ja, ik heb een vijftal jaren terug een Bose-toestel gekocht. Dat noemt eigenlijk het SoundTouch-systeem. En daar zitten preselectieknoppen op. En die preselectieknoppen kan ik niet meer gebruiken. En ik heb daar nogthans €400 voor betaald. En dat was eigenlijk naar voren geschoven als het beste systeem door de handelaar. Die zei, ja, dat is stukken beter dan al de rest. Ik had ook Sonos of zo overwogen en, of een gewone radio. Maar dit systeem is beter omdat er daar preselecties op zijn. Ja. En op een bepaald moment werken die preselecties niet meer doordat Bose dat niet meer ondersteunt.
0: Ja, ik zal even zeggen, hè, Carlos, ik ben net zoals jij. 5 jaar geleden stond ik voor dezelfde keuze. Ik heb ook voor Bose gekozen, omdat je al die boxen ook... Ik heb er 3 en die kan je dan met elkaar verbinden. Hè? Dus dan kan je op alle boxen tegelijk hetzelfde afspelen. Maar wat jij zegt klopt. Op die boxen staan cijfertjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achter die cijfertjes kan je eigenlijk programmeren wat je wil. Een radiostation, een playlist op Spotify, noem maar op. En met 1 simpele druk op de knop kon je onmiddellijk luisteren naar wat er achter dat nummertje zat. En dat systeem werkt dus niet meer. Hè? Wanneer heb je dat vastgesteld?
1: Begin mei. Dus, en ik heb toen op internet gaan zoeken. Wat is er hier zijn er nog die dat probleem hebben? En blijkbaar is Bose gestopt met de ondersteuning van die preselectie zodanig dat je eigenlijk gedwongen bent om via Bluetooth die speaker aan te sturen met je smartphone. Maar dat is... Ik doe het zelfs niet meer. Ik heb hem aan de kant gezet. Ik had nog een radiootje met een gewone tuner. Dus waar dat er een tunerknop op zit. Ik heb nu een gewone radiootje in mijn keuken gezet. Dat nog in mijn tuinhuisje stond.
0: En wel, Carlos, ik ben dus net hetzelfde. Ik gebruik die box niet meer. Omdat als ik een Bluetooth speaker wilde, dan had ik wel een Bluetooth speaker gekocht. Maar ik heb die speaker gekocht, of die box gekocht, net omwille van de voordelen die mij toen werden voorgeschoteld. Dus het werkt niet meer. Heb jij al iets ondernomen, Carlos? Ben je naar de winkel geweest, naar die handelaar die zei dat het beste systeem was? Heb je die mens nog gesproken?
1: Ja, inderdaad. Ik heb hem gesproken en dat is hier een lokale handelaar. Ik ga die naam niet vernoemen, maar die mens heeft dat ook met de beste wel, denk ik. Hij was heel overtuigd van Bose. Ja. Maar ik heb gebeld en hij is zelf nu een systeem aan het uitdokteren die zou kunnen werken, heeft hij gezegd. Maar hij kon nog niets garanderen, maar hij ging iets proberen. Wat dat er uit de bus gaat vallen, dat weet ik niet, maar dat wachten we nu af. Ja.
0: Maar het was wel een dure box, hè, Carlos. Je hebt hem gekocht, ik heb hem ook gekocht. Het was €400. Het is een heel goeie als hij werkt. Is hij fantastisch qua geluid. Ja. Maar hij doet dus niet meer wat we willen. Wij hebben, Carlos, die vraag, want je bent niet de enige die ons gemaild heeft en dit probleem begint ook niet bij mezelf, voor alle duidelijkheid. We hebben daar tientallen mails over gekregen, over de SoundTouch speakers van Bose. En we hebben dat voorgelegd aan het bedrijf zelf. De Amerikaanse persdienst was er als de kippen bij om te reageren. We hebben die reactie vertaald. Dit is wat Bose daarover zegt, Carlos.
2: Toen SoundTouch meer dan een decennium geleden geïntroduceerd werd, was het ontworpen op basis van de streaming- en technologiestandaarden van die tijd. Omdat die standaarden, services, platforms en veiligheidsvoorwaarden zijn geëvolueerd, kunnen we bepaalde diensten die werken met de cloud en via het internet niet meer op een betrouwbare en veilige manier onderhouden. Daarom hebben we beslist om te stoppen met het ondersteunen van de cloudfunctie. We hebben ons best gedaan om te communiceren met onze klanten voor die verandering. Zo hebben we verschillende brieven verstuurd naar eigenaren van een SoundTouch-systeem tussen oktober 2025 en mei 2026. We erkennen dat deze verandering aanpassing vergt, En onze klantendienst blijft bereikbaar om klanten te helpen met deze verandering en vragen te beantwoorden.
0: Einde uitleg, Carlos. Heb jij een brief gekregen van Boos? Ik niet. Oei, Carlos, heb jij een brief gekregen?
1: Nee, ik heb helemaal geen brief gekregen, nee.
0: Ja, ik ook niet. Hallo? Ja, en wat nu, Carlos? Wat gaan we doen?
1: Ik weet het niet. Ik heb zelfs nu op internet nog een keer gekeken als dat toestel nog te koop is. Het is nog te koop op Amazon.
0: Ik zie het. Ik zie het gewoon nog te koop staan. Ik kan een refurbished kopen voor €360. Niet doen, jongens. Je Bluetooth speakers die veel goedkoper zijn. We hebben staan wel $400 uitgegeven of €400 uitgegeven. En dan zegt dat bedrijf, we moeten een beetje mee met onze tijd. Alsof ze dat 3-4 jaar geleden niet wisten. We zijn een beetje in het zak gezet, Carlos.
1: En mee met uw tijd, vandaag de dag is dat nog altijd actueel toch, die preselecties, hoe handig is dat niet? U zou nu moeten een smartphone met de smartphone aansturen, moet telkens uw smartphone muziek gaan zoeken op smartphone, is het nu met Spotify of weet ik veel, en moet u zo de speaker aansturen.
0: Het is gedoe.
1: Dan kun je dat... Ja, dat is veel gemakkelijker natuurlijk. Dus 's morgens als ik opstond, dan was het een knopje aan en de preselectie 1, 2, radio 1, radio 2 enzovoort.
0: Hoezo radio 1? Sorry Carlos, zat er een onderbreking op de lijn? Ik hoor dat jij ook naar radio 1 luistert.
1: ja, soms ook.
0: Ah ja, oké, soms. Ja. Maar niet tussen 9 en 10, Carlos.
1: Nee.
0: Oké, dat is goed, want anders ga ik u niet helpen. Dat is niet waar. We gaan er zo meteen een testaankoop bij halen. Want een toestel met knoppen waarvan de knoppen het niet meer doen, dat is toch een beetje vreemd. Dankjewel, Carlos, voor je verhaal. Radio 2.

0: Harry Styles en As It Was. Volgens mij heeft Bose zijn geluidssystemen op een keer gewoon gratis uitgedeeld. Want blijkbaar iedereen heeft er zo één. En het begon allemaal net met het verhaal van Carlos, van wie het Bose-systeem niet meer werkt zoals het hoort. Maar hij is niet alleen. Hilde, Patrick, Charlotte, Catherine, Daniel, Erik, die laten ons allemaal weten via de Radio 2 dat ze hetzelfde voor hebben. Xavier Taverne ook. En als je niet helemaal begrijpt waar ik het nu over heb, dan is er Laura Kluis van Test & Koop. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Dag Laura. Ook jullie zijn bos op Bose. Mm-hmm. Misschien nog even in mensentaal. Hè. Carlos is dus eigenaar van een, mogen we toch zeggen, prijzig geluidssysteem van Bose. Laat ons weten dat de ondersteuning voor de voorinstellingen, de pre-select, de knoppen op het toestel niet meer werken. In het algemeen gaat het hier om de cloud-ondersteuning van het product. Ja. Dat wordt stopgezet.
1: Ja.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, die cloud-ondersteuning, je moet dat eigenlijk een beetje zien als een online platform, mm-hmm. waarin heel veel van de werking van die luidsprekers zit. Dat is ook bijvoorbeeld een soort van bibliotheek aan muziek en geluid, aan vooropgestelde instellingen van al je aparte luidsprekers. Daar zit bijvoorbeeld ook je Spotify-account in, de radio, het geluid van je tv, zit allemaal dus in een online bibliotheek, zeg maar. Mm-hmm. En met de app op je telefoon kan je ook aan heel die bibliotheek aan muziek en aan heel dat platform. En dus je kan de app dan ook als een soort van afstandsbediening gebruiken van je luidsprekers, waarmee je zegt, deze luidspreker, jij moet in dat online platform gaan zoeken naar die instellingen. Je speelt die muziek af en die komt vandaar, die haal je ook uit dat platform.
0: Je kan dat helemaal op maat voor jezelf instellen.
1: Inderdaad, hè? Inderdaad. En allemaal dus via het online platform waar die luidsprekers dus rechtstreeks naartoe gaan. En dus daar halen die hun muziek, hun bron van geluid en al hun instellingen. En dat platform valt dus helemaal weg nu.
0: En daar zijn mensen kwaad over.
1: Tuurlijk.
0: Krijg je wij veel klachten over, maar jullie ook. Over die soundtouch speakers. Hè? Jullie worden ook echt een beetje bedolven.
1: In november vorig jaar hebben wij de eerste klacht gekregen, omdat Bose toen blijkbaar voor het eerst ergens had gecommuniceerd over het feit dat dat platform, die cloud-ondersteuning, dat die zou wegvallen. Maar de laatste 3 weken is dat eigenlijk echt geëxplodeerd bij ons, omdat het dus ook sinds deze maand effectief is weggevallen. Mm. En mensen komen dus naar ons om te zeggen, dat kan toch niet. Ik heb daar heel veel geld voor betaald. Ik heb dat zelfs nog maar best recent gekocht eigenlijk zo'n systeem. En nu werkt dat dus niet meer. Enfin, het werkt nog in de zin van, je kan dat nog op eerder klassieke manieren gebruiken. Je kan dat nog via Bluetooth gebruiken. Hè. We
0: horen één geluidsbron verbinden met een box en daar komt dan het geluid uit. Maar dat was nooit de bedoeling van die Bose speakers of zo zijn ze niet ontworpen. Mm-hmm. Ja. Heel veel mensen merken op dat ze tot 4 jaar geleden nog te koop werden aangeboden. Zelfs op vandaag nog. Hè. Ik heb net even een heel snelle Google search gedaan. Je kan hem nog kopen, die speaker. Maar de cloud-ondersteuning die stopt. En ik vind dan 4, 5 jaar geleden niet zo gek lang.
1: Hè. Nee, is heel kort. Wij hebben ook nog klachten van mensen die zeggen, we hebben het systeem nog uitgebreid in 2022 met nog 2, 3 nieuwe speakers. En in principe, gewoon zo'n luidspreker op zich, dat kan wel echt 30, 40 jaar meegaan. Maar hier is het dus het feit dat de software, die cloud support, dat die wegvalt. Ja, dat maakt dat het hele systeem eigenlijk voor veel consumenten niet meer nuttig zal zijn. En die afhankelijkheid van het aanbieden van die clouddiensten, maakt heel veel toestellen super fragiel en onderhevig dus ook aan de wil van de aanbieder van die clouddiensten om dat te blijven updaten.
0: Ja, want daar heeft het mee te maken. Hè? Mm. Je bent echt afhankelijk van wat Bose hier al dan niet nog wil doen. Bose zegt zelf, het typische systeem is al meer dan 10 jaar oud. Wij moeten ons aanpassen aan de dag van vandaag. Snappen jullie dat?
1: Ja, dat is uiteraard de bedoeling. Als je software aanbiedt, dat je dat aanpast. Ook gewoon voor digitale veiligheid is dat ongelooflijk belangrijk. Het wat voor ons tegensteekt is dat zij in 2013, toen ze dat gelanceerd hebben, hebben ze dus gekozen voor een bepaald systeem met cloud-ondersteuning. Dat hoefde niet per se, in die zin dat je heel dat systeem ook gewoon op netwerken thuis zou kunnen laten draaien. Dat kan, maar goed, Bose kiest dan om dat in centraal beheer te doen via cloud support op servers die zij dan allemaal beheren. Allemaal heel erg goed. Maar ja, goed, dan moet je er ook wel bij nemen dat je dat systeem lang genoeg moet blijven aanbieden en updaten.
0: Want het probleem vind ik hier, je kan de software aanpassen, natuurlijk, dat moet je om veiligheidsreden, maar het is de hardware die hier niet meer werkt. Hè. Ja. Die knoppen op het toestel dat je hebt gekocht, die werken niet meer, of die doen niks meer. Ja. Daar zit een beetje, vind ik toch, de oneerlijkheid.
1: Ja, absoluut. Wat ons vooral ook tegensteekt, is dat er geen informatie daarover werd gegeven aan de consument toen dat verkocht werd. Eigenlijk zou het moeten, als iets heel erg afhankelijk is van softwareondersteuning die dus wordt aangeboden door de producent erachter, dan zou daar eigenlijk moeten opstaan. Wij garanderen dat wij nog x aantal jaar die software gaan ondersteunen, zodat je zeker bent, zoveel jaar lang gaat dat systeem softwarematig nog kunnen werken.
0: Mag en kan Bose dit doen? Ik neem aan van wel, anders deden ze het niet.
1: Wel, op dit ogenblik is er gewoon geen duidelijke regels over hoe lang zo'n softwareondersteuning nog moet. Voor smartphones en tablets is dat wel zo. Daar is dat recent beslist door Europa dat minstens 5 jaar lang nog ondersteuning moet worden geboden nadat het laatste toestel dat werkt op die software verkocht is in de winkel.
0: Okay.
1: Dat is 5 jaar voor smartphones en tablets. Ja, dan lijkt mij 4 jaar voor luidsprekers wel echt heel erg kort. En niet alleen gewoon vanuit een consumentrechtelijk oogpunt waarin ik heel vaak kijk, maar ook vanuit een milieu-oogpunt. Dit is heel veel elektronisch afval, zeg maar. Voor een heel veel mensen gaat dat nu niet meer nuttig zijn, dat systeem. Want
0: ik vind het een beetje zuur om het nu gewoon naar het recyclagepark te brengen. Want veel meer wil ik er eigenlijk ook niet meer mee doen.
1: Nee, en eigenlijk is het op die manier een soort van vroegtijdige veroudering. Ook al werkt het misschien nog wel, maar doordat die softwareondersteuning volledig wegvalt, werkt het niet meer zoals je het normaal zou gebruiken. En is het dus niet meer nuttig. En is het dus vaak niet meer dan elektronisch afval.
0: Annemie de Scheersmaker noemt het vooral kassa-kassa voor het bedrijf. De klant die neut. Blijkbaar biedt Bose wel een korting aan voor een nieuw model. Aan de slachtoffers, om het zo te zeggen. Ja. Dat horen we van een aantal luisteraars. Mm-hmm. Maar dan nog blijft het kassa-kassa natuurlijk. Kan je eigenlijk nog iets doen als consument? Of je moet je hier gewoon bij neerleggen, denk ik?
1: Het is heel erg moeilijk nu voor dit systeem, ook voor ons, om daar nog iets voor te doen. Dat is een beslissing die je op zich zou kunnen aanvechten. Maar goed, uiteindelijk is het Bose die beslist. Nee, wij ondersteunen het niet meer. Waar we wel naar zouden kunnen kijken voor de toekomst dan, is om ook voor veel meer toestellen dan enkel die smartphones en tablets van daar een minimaal aantal jaar softwareondersteuning voor te vragen. En vanaf dan weet je, oké, als ik dit toestel koop, zit daar minstens 5, 8, 10, ik zeg maar wat, jaar softwareondersteuning bij, vanaf dat ik het koop. En dan heb je toch al die zekerheid. Maar uiteindelijk blijft software altijd een beslissing van het bedrijf erachter.
0: Ik heb zo meteen nog een vraag voor jou, Laura.

0: De Romeo's en ik zag jou maar even. Ja, dat hebben we hier zeker. We hebben het al de hele ochtend over die Bose-app, de ondersteuning daarvan. De cloud-ondersteuning is weggevallen. Heel veel mensen die zo'n box hebben gekocht zijn daar kwaad over, omdat Bose die ondersteuning niet meer aanbiedt en de box daardoor eigenlijk bijna de facto onbruikbaar wordt. Maar Johan Bekaert laat weten dat hij een betalende app gebruikt, de Boseman-app, en dat alles weer werkt zoals voordien. Ja, van test aankopen.
1: Dat zou perfect kunnen. Bose heeft de volledige technische documentatie van dat platform, die SoundTouch, open source gemaakt. Dat wil zeggen, ze hebben allemaal, alle software, alle programma's daarachter hebben ze gewoon op het internet gezwierd, zodat onafhankelijke ontwikkelaars daarmee aan de slag kunnen.
0: En die app kunnen nabouwen, maar je moet er wel voor betalen, want ook Caroline van Gijsel gebruikt een andere app, de Better ST-app. Ook bij haar kan het systeem terugwerken, zegt ze, maar betalend.
1: Ja, inderdaad. Ja, wel, daar zit natuurlijk die mensen, die andere ontwikkelaars dan, die daar nu mee aan de slag gaan, die moeten natuurlijk enorm veel tijd, moeite, geld ongetwijfeld ook steken. Zeker. In het dan zelf maar installeren, onderhouden en dan blijven updaten van die software. Ik neem aan dat zij daar dus inderdaad wel vergoeding voor willen. Nu, het blijft allemaal het probleem blijft hetzelfde natuurlijk. Hè, als die ontwikkelaars dan ook binnen een jaar zeggen ja, wij doen het ook niet meer, het kost ons ook te veel geld. Dus het biedt allemaal geen garanties. Maar
0: en het is niet zoals het had moeten lopen.
1: Het is zeker niet zoals het had moeten lopen en zoals consumenten verwacht of mochten verwachten.
0: Dankjewel, Laura Kluis van Tech.
1: Goedemorgen. Ja.
0: Sorry, het is warm.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
6: Radio 2.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dat?
9: C'est bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
11: Elke dag telt voor 2.
12: VRT Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. De gemeente Bornem opent later op de dag een rouwregister voor de kinderen van 12 en 15 die om het leven zijn gekomen bij het treinongeval in Buggenhout. De gemeente heeft vanmorgen ook alle vlaggen in de gemeente half stok gehangen. Deze inwoners reageren aangeslagen.
13: Heel erg. Ik heb zelf 2 kleinkinderen. Als je dat meemaakt, dat is het ergste wat je kunt meemaken, denk ik.
14: Het was al erg toen dat nieuws binnenkwam. Maar als dan in de namiddag het nieuws binnenkwam dat er ook kinderen van Bornem bij zijn, dan... Ja, als dat van uw gemeente is, dan komt er nog extra hard binnen natuurlijk.
15: Ik heb zelf een kleinkind en als je dat als ouders en grootouders moet meemaken, dat hoort zeggen, van het ene uur op het andere uur dat uw kleinzoon of uw dochter overleden is, dat vind ik heel erg.
12: In de loop van de dag zal er in het gemeentehuis een stiltehoekje komen en een rouwregister. Ook een van de zwaargewonde slachtoffers woont in Bornem. Een ander zwaargewond slachtoffer komt uit Muizen bij Mechelen. De Mechelse gemeenteraad is gisteravond gestart met 1 minuut stilte voor de slachtoffers van het ongeluk. Intussen zijn alle zwaargewonde slachtoffers buiten levensgevaar. In de Antwerpse gemeenteraad hebben verschillende partijen bezwaren geuit tegen de plannen van de spoorwegen om daklozen te weren uit het Centraal Station. De NMBS wil kabels spannen, zodat daklozen niet meer de nacht kunnen doorbrengen op de vensterbanken in de overwelfde gaanderij. Maar dat is volgens Lise van de Kastelen van de PVDA dus geen goed idee.
16: Dat heet vijandige architectuur. Een stedenbouwkundige strategie die bedoeld is om mensen te weren uit de publieke ruimte. Een heel agressieve maatregel Want die mensen verdwijnen daarmee natuurlijk niet. De problemen geraken daarmee natuurlijk niet opgelost. Dakloze mensen zeggen zelf als ze dan elders een plaats gaan zoeken om te schuilen of gewoon op de grond zullen gaan zitten. Het enige wat je doet, is die mensen uit het zicht halen bij het station en ze verjagen naar andere plaatsen.
12: N-VA-schepen Nathalie van Baren kan zich wel vinden in de plannen van de NMBS, maar coalitiepartner Vooruit niet. In het AZ Turnhout verhuist de palliatieve eenheid naar een andere plaats op campus Sint-Elisabeth. De vleugel waar ze nu zitten is te verouderd. In december moet de nieuwe afdeling klaar zijn, zegt Daisy Martens, directeur zorg.
6: De kamers bijvoorbeeld op een palliatieve eenheid, die zijn anderhalve keer zo groot als een gewone hospitalisatiekamer. Dus dat is allemaal echt wel voorzien. We gaan ook naar een living, er gaat ook een stille ruimte zijn, er zal ook een keuken zijn op de palliatieve. Dus eigenlijk alle normen en alle dingen waaraan je wil voldoen om het hoogste comfort te bieden, die kunnen we daar eigenlijk voorzien.
12: Over 7 jaar gaat de dienst opnieuw verhuizen naar de nieuwbouw op campus Sint-Josef. Vandaag iets minder warm dan gisteren, tot zo'n 27 graden en er zijn ook enkele wolken. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, waar is het nog aanschuiven op dit moment?
9: Richting Antwerpen. Daar verlies je nog een half uur vanaf Massenhoven. 10 minuten vanaf Oelichem. Op de E17 vanaf Kruibeke nog een kwartier bij, want in Destelbergen staat een brandend voertuig. De aansluiting met de R4 naar de ring rond Gent, die is er volledig versperd. Op de Antwerpse ring naar Nederland nog een half uur bij. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Rond Brussel is het toch mooi geminderd. Op de binnenring nog 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring verlies je een kwartier tussen Waterloo en Zaventem. En naar Brussel nog 10 minuten bij op de E429 vanaf Tubeke.
0: Oké, heel fijn. Dankjewel.
5: Europabank. De bank die durft.
4: Win-win. Xavier Taverne.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque. Charlotte Krul van het Nieuws is erbij komen staan. Charlotte, het is meestal geen goed nieuws als jij er bent.
1: Nee, het is geen goed nieuws. Het was al een beetje aan het rommelen vanmorgen. We hoorden het via, maar nu is er ook een officiële mededeling van het overlijden van Martien Prenen.
0: Och,
1: onze oud-collega van televisie. Die we kennen. Dus we horen via haar familie dat ze overleden is. En ze schrijven met intens verdriet, maar ook vervuld van bewondering voor haar ongekende kracht, melden we dat Martien Prenen gisteren is gestorven na een moedige strijd tegen pancreaskanker.
0: Oh, dat is een vreselijke kanker.
1: Inderdaad,
0: want meestal te laat ontdekt kan je heel weinig tegen doen.
1: Absoluut, heel onverwacht.
0: Ze was nog niet zo heel oud, hè? Ze was van 1964, zie ik.
1: Ja.
0: Dus dan was ze 61, jongens, toch? Dat is veel en veel te jong. Martien Prenen, die we kennen van De Rode Loper.
1: Zeker.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: En veel andere programma's bij de openbare omroep. En later gezondheidscoach geworden.
1: Ja.
0: Jammer genoeg, gisteren overleden.
1: Gisteren overleden, vandaag officieel bekend gemaakt.
0: Meer reacties op dat overlijden, want die zullen er ongetwijfeld zijn.
1: Zeker.
0: Horen we in de latere radionieuwsbulletins vandaag van jou, Charlotte.
1: Sowieso.
0: En ook op VRT Nieuws, natuurlijk. Dankjewel.
2: Radio 2. Win-win.
0: Ja, dan is het altijd een moeilijke brug natuurlijk van zo'n overlijden naar een consumentenprogramma waar het over geld gaat en om je leven beter te maken. Want daar gaan we toch altijd voor. Brecht Koenen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sabine.
0: Jij bent de oprichter van MySave. Wat is MySave?
3: Het is YouSave.
0: YouSave, sorry.
3: Ja,
0: oké. Okay.
3: YouSave.be, dus u bespaart, letterlijk.
0: Ja.
3: Het is eigenlijk een project dat als doel heeft om de ziekenfondsen met elkaar te vergelijken. En dan meer bepaald de ledenvoordelen die aangeboden worden door de ziekenfondsen. En ook de extra verzekeringen die zij aanbieden in kaart te brengen. Dus de hospitalisatieverzekeringen. Misschien op een later moment ook de tandverzekeringen enzovoort.
0: Ja, want wij zeggen altijd bij win-win, kijk en vergelijk. En dat is exact wat YouSave doet.
3: Ja.
0: YouSave, je bespaart. Je hebt alle mogelijke ziekenfondsen in die tool gestoken.
3: Voilà, dus eigenlijk, waarom is het belangrijk om die te gaan vergelijken? Als het gaat over de verplichte ziekteverzekering, dan doen die eigenlijk allemaal hetzelfde, de ziekenfondsen. Dat is de terugbetaling van de medische kosten, de uitkeringen regelen en dergelijke. Maar wanneer wordt het wel belangrijk om de vergelijking te maken als het gaat over de aanvullende ledenvoordelen? Dus denk maar aan, ik heb lenzen nodig, mijn kind heeft een beugel nodig, ik wil een sportvoordeel en zo verder.
0: Want in de basis zijn die inderdaad hetzelfde. Ze doen wat ze moeten doen, want het is een van de weinige wettelijke verzekeringen die je moet hebben in ons land, die ziektekostenverzekering. Maar ze bieden allemaal aparte dingen aan ook, hè?
3: Ze bieden inderdaad allemaal extra's aan. En er zijn een aantal klassiekers, hè. Dus de tussenkomst voor de bril. Maar er zijn ook tussenkomsten voor logopedie, psychologische bijstand. Ik heb een oppas nodig voor mijn kind, als mijn kind ziek is bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk vrij verspreid. En het doel eigenlijk, wat we gedaan hebben als het over die voordelen gaat, is dat eigenlijk in kaart gaan brengen. Wij zien, mensen hebben niet de gewoonte om dat eigenlijk degelijk te gaan vergelijken. En wat toch heel opvallend is, we vergelijken energiecontracten, we vergelijken telecomcontracten. En hier gaat het over verschillen van honderden tot soms zelfs duizenden euro's. Ze zijn vaak groter dan bij energie en telecom. Dus waarom vergelijken we niet als het gaat over de ledenvoordelen van ziekenfondsen?
0: Ja, want dat doen we eigenlijk niet zo vaak, hè, in ons land. Inderdaad, wat je zegt, telecom of voor je energiecontract. Intussen weten we dat ook dat dat niet veel gedoe is. Maar het loont dus ook echt om te gaan kijken en te gaan shoppen naar het beste ziekenfonds voor jou in die fase van je leven. Want daar heeft het ook mee te maken, hè. Soms zijn ziekenfondsen heel goed als je net ouder bent geworden en jonge kinderen hebt. Ja. Anderen zijn op latere leeftijd dan weer wat goed. Maar is het ook gedoe? Is het gedoe om te veranderen van ziekenfonds?
3: Ja, misschien toch eventjes ook nuanceren. En het is niet iets als het beste ziekenfonds. En dat is ook niet eigenlijk hetgeen dat we willen gaan aantonen. Waarover het gaat is eigenlijk dat je wil ontdekken voor uw situatie, uw familiale situatie en persoonlijk, wat is voor mij het best? Dus wiens aanbod sluit er eigenlijk best aan bij wat ik zoek? Dus dat is eigenlijk wat dat er belangrijk is. En dat is de oefening die eigenlijk weinig mensen gaan maken. Is er een beste ziekenfonds per leeftijdscategorie? Ja, ook niet echt. Het kan zijn dat op een bepaald moment één specifiek voordeel beter terugbetaalt bij het ene ziekenfonds of het andere. Maar wat je eigenlijk wil doen, is het totaalbeeld vormen. Het totaalplaatje van de terugbetalingen voor mijn volledig gezin. En op dat moment krijg je eigenlijk iets helemaal anders, iets dat veel belangrijker is, en dan maak je die verschillen zichtbaar.
0: Hoe doe je dat nu, veranderen van ziekenfonds?
3: Dat is praktisch vrij simpel. U geeft aan dat je wilt aansluiten bij een ziekenfonds. Dat ziekenfonds contacteert uw huidig ziekenfonds. En er zijn eigenlijk maar een paar voorwaarden om u te kunnen aansluiten. Je mag niet sneller dan binnen 1 jaar opnieuw overstappen. Dat gebeurt heel zelden, dat mensen dat binnen het jaar opnieuw doen.
0: Ze doen het al bijna niet.
3: Dus ze doen het al bijna niet effectief, dat klopt. En twee, je mag geen openstaand saldo hebben bij het ziekenfonds waar je wegtrekt. En je moet ook in orde zijn met je bijdrage in de verplichte ziekteverzekering, wat dat voor de hand liggend is, maar wat wel zo is.
0: Er mogen geen rode cijfers in je dossier staan.
3: Klopt,
0: eigenlijk.
3: Ja. Dus, en in de praktijk kun je eigenlijk gelijk wanneer vragen van over te stappen. Administratief gezien is dat telkens op de eerste van het trimester dat dan ingaat. Dus 1 januari, 1 april. 1 januari.
0: En regelen die dat oude en dat nieuwe ziekenfonds alles onderling? Moet je daar wel veel voor onderling?
3: Ja, die regelen alles onderling. Dus eigenlijk, het is genoeg om uw intentie kenbaar te maken van hallo, ik wil hier aansluiten. En zij nemen eigenlijk verder op met het ziekenfonds waar dat je nu aangesloten bent. Dit gezegd zijnde is er ook een belangrijk aspect. Het gaat over vergelijken, maar het gaat ook over oriënteren. Want een klassiek geval, er zijn veel mensen die nog geen ziekenfonds hebben. Wie zijn dat? Dat zijn mensen die komen werken in België, die zich moeten aansluiten bij een ziekenfonds. Maar dat zijn ook nieuwkomers in België. Het concept van een ziekenfonds, dat zegt die mensen niks. Dus de tool zorgt er ook eigenlijk voor dat ze een beetje een feel krijgen van wat is nu juist het aanbod van een ziekenfonds, wat kan dat voor mij doen en hoe vind ik eigenlijk waar dat het aanbod het best aansluit op wat ik nodig heb.
0: En dat vind je allemaal op YouSave. Wat is de website?
3: YouSave.be is de website.
0: Ja, met, en de save met een V. Hè?
3: Save met een V.
0: Van jijbespaart.be.
3: Ja.
0: Het is gratis ook?
3: Het is gratis inderdaad. Dus de bedoeling is eigenlijk dat je gratis en snel dat totaalbeeld kunt naar voren halen. Hoe hebben we dat concreet gedaan? Dus eigenlijk hebben we de ledenvoordelen van alle ziekenfondsen gevaloriseerd, gewaardeerd. Wat is dat waard voor een kind en wat is dat waard voor een volwassene? Nu, voor bepaalde zaken is dat heel evident. Ik heb een bril nodig. Het ziekenfonds zegt, ik betaal u €40 per jaar terug voor de aanschaf van een bril. Voor anderen is dat veel moeilijker. Ik heb een oppas nodig voor een ziek kind. Het ene ziekenfonds betaalt x euro terug. Bij het andere betaalt u x euro.
0: Ja.
3: En nog een ander zegt, wij geven u zoveel tijd gratis. Dus daar moet je eigenlijk al een methode aan gaan koppelen. En dat is ook het punt waarop dat veel mensen in hetzelfde vergelijken afhaken. Dus de bedoeling is eigenlijk dat je in die tool, op al die waarderingen, plug je gewoon je eigen situatie in. Wij zijn een koppel, wij hebben 2 kinderen.
0: Ja, alle gegevens, alle parameters, en dan krijg je een resultaat wat voor jou dan het beste ziekenfonds zou zijn.
3: Ja.
0: Oké, daar kijken we naar uit. YouSave.be, dat is de website waar je moet zijn. Dankjewel in elk geval om dat voor ons helder en duidelijk te komen uitleggen. De oprichter van die vergelijkingstoel, Brecht Koenen, dankjewel.
3: Dankjewel. Win-win.

0: Zullen we die boodschap maar in het achterhoofd houden? Het nieuws van Martien Preene dat hier net binnenkwam. Martien Preene, 61, amper, overleden aan de gevolgen van pancreaskankernieuws dat ons zo pas werd bevestigd. Zullen we dan maar voluit leven terwijl we kunnen? Ja, vind ik een goed idee in elk geval. Op woensdag weet je hier dat we door de folders van de supermarkten gaan, online en fysiek, om te weten wat je al dan niet goed uit de rekken moet nemen. In de folder van Aldi zien we een draagbare mini-koelkast in promo staan. 30 euro kost die. Zou niet enkel dienen voor voeding en dranken, maar ook voor zalf- en huidverzorgingscrèmes. Maar is het nu echt beter om zalf en medicatie in zo'n mini-koelkast te bewaren? Veerle Foulon, professor farmaceutische zorg aan de KU Leuven, heeft het antwoord.
1: Inderdaad in de koelkast. Als dat zo is, dan zal dat duidelijk op de verpakking staan en dan zal de apotheker er ook vermelden als je die geneesmiddelen afhaalt. Die geneesmiddelen mogen dan in de gewone koelkast. Daar is niet een aparte medicatiekoelkast voor nodig. Het kan wel nuttig zijn om zo'n klein koelkastje te hebben als je vaak buiten leeft of bijvoorbeeld gaat kamperen en er geen andere mogelijkheden zijn om je geneesmiddelen koel te bewaren.
0: En je legt ze trouwens best in het midden van de koelkast en niet in de deur of tegen de achterwand. Pasta lijkt nu echt wel het nieuwe wasmiddel. Laatste week en maanden zie je regelmatig pasta in promo staan. Deze week Panzani Pasta 2+2

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.
5: Die je helpen om slimmer te studeren. Dus die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld beter kunt begrijpen, dat je beter kunt evalueren, dat je beter kunt onthouden. Dus een heel praktisch gegeven om ervoor te zorgen dat je eigenlijk alle kansen langs jouw kant zet om straks hopelijk zo goed mogelijk te scoren.
6: Ja, een examenrooster uploaden is natuurlijk ook weer data en gegevens prijsgeven. Denk er dus goed over na of je het wil doen. En als je het doet, krijg je een zakje walnoten cadeau. En dus ook een aangepast menu. Maar helpen blauwe bessen nu om beter te onthouden en spinazie om beter te begrijpen, hebben we toch maar eens gevraagd aan een neuroloog, eentje van het UZ Leuven, Rick van den Bergen.
7: Op zich zijn de verschillende voedingsingrediënten, de bestanddelen die in de Brain Booster aan bod komen, die zijn allemaal wel aangetoond gunstig voor gezondheid in het algemeen en ook voor de hersenen. Maar er is eigenlijk geen bewijs dat één bepaald bestanddeel een gunstig effect heeft op één bepaald onderdeel van het studeren en een ander bestanddeel dan weer op een ander onderdeel.
6: Maar samen kunnen al die producten wel zorgen voor een positief effect op je brein, vooral op langere termijn. En ook Colruyt richt zich op studenten, niet alleen Albert Heijn. Je kan bij hen een buis vol voedzame snacks zoals noten en muesli-repen kopen. Je betaalt er net geen €15 voor. Er is alweer een nieuw bier op de markt met fruitsmaak. Deze keer van Jupiler of Jupiler Pils met appel. Met appelbier. Enfin, 5,2% alcohol. Moeten we dat nu wel een goed idee vinden dat we meer en meer bier met een smaakje in de winkel vinden? Kathleen Peleman, directeur bij het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs, denkt er het hare van?
8: Die bieren met fruitsmaakjes die worden op de markt gebracht om groepen te bereiken die vandaag de dag niet graag bier drinken, nog geen bier drinken. Die fruitbieren die zijn wat zoeter, die hebben misschien een snoepsmaakje. Wie wil men dan verleiden? Vrouwen en vooral ook jongeren natuurlijk. En men wil dat de jongeren de stap zetten naar het bier. En dat is vanzelfsprekend heel erg tegengesteld aan wat we vanuit gezondheid belangrijk vinden. Hè. We zijn juist erg tevreden dat de jonge generaties minder alcohol drinken.
6: Ja, zo een bier met een fruitsmaakje kan misschien jongeren overhalen om dan wel net bier te gaan drinken met zo'n smaakje, omdat ze gewoon bier niet lusten. Drink en doe altijd alles met mate, kunnen we niet genoeg benadrukken. En we kunnen appelen niet met peren vergelijken, maar naast appelbier van Jupiler is er ook een nieuw parfum van Hema met perengeur. De naam? Heerli de Peerli.
9: Win-win.
6: Ja, nu denk je, maakt hij een grap? Nee hoor. Heerli de Peerli. Het ging trouwens met Chrisje Datje in Goeiemorgen Morgen van morgen bij Peter en Charlotte. Over die afkortingen kan je herbeluisteren op VRT Max.

0: Axel Red en Kennedy Boulevard. Het nieuws van vandaag is toch jammer genoeg dat Martien Preen overleden is. Reacties krijg je zo meteen bij Anne en Daan.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Papa?
5: Ja?
4: Wat gaan we dit weekend doen?
5: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
6: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
5: Meer info op levensloop.be.
6: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja jongens, goedemorgen. Een nieuwe Anne en Daan zo meteen in je radio. Wij gaan het hebben over Italië deze voormiddag. Anne en Daan tussen 10 en 12. Maar eerst belangrijker, het nieuws.
9: Elke dag, telk voor twee.
10: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preenen is overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en werkte als reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Sinds enkele jaren had ze een gezondheidsprogramma op TV Plus en ze schreef ook boeken over gezonde voeding. In 2019 was ze te gast in het Radio 2-programma De Rotonde en ze blikte daarin terug op haar jeugd als enig kind.
11: Ik heb wel wat stormen doorstaan in mijn leven al. En misschien is daar dan wel de essentie van trots zijn op jezelf en bij jezelf blijven, is daar misschien wel ontstaan. Ik heb, als ik nu naar mezelf kijk, hoe ik nu in de spiegel naar mezelf kijk, ik ben tevreden. En die tevredenheid heeft mij niet vaak verlaten. Ik ben altijd wel content geweest met mezelf.
10: 1 op de 3 asielzoekers moet lang wachten op een antwoord. Want 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie Van Bosuit.
12: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
10: Israël zegt dat het leger de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicale groep Hamas. Dat gebeurt bij een gerichte aanval op een appartement aan een markt in Gazastad. Het was erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Er vielen 3 doden en tientallen gewonden. De militaire leider was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Zijn voorganger was ook gedood bij een Israëlische aanval. En de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is vorig jaar vertraagd tot het laagste niveau sinds 2019. Er is 1/5 minder bos gekapt, maar toch nog altijd bijna 1 miljoen hectare. Blijkt uit berekeningen van een netwerk van NGO's. De Braziliaanse president Lula heeft van natuurbehoud een van zijn prioriteiten gemaakt in zijn beleid. Het is zonnig, iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 in het centrum. Morgen opnieuw warmer, maximaal tot 30 graden. Vanaf vrijdag tot 32 graden en ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
10: Op de E40 richting kust krijg je 10 minuten erbij tussen Beernum en Oostkamp. Op de E17 naar Antwerpen vertraging tussen Gentbrugge en Destelbergen. Dat komt daar door een brandend voertuig. Daar is de aansluiting met de ring rond Gent, de R4, afgesloten. En op de E313 een kwartier erbij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-Oost. En vertragingen van 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring tussen Waterloo en Groenendaal en tussen Tilbeek en Anderlecht.
13: Radio 2, Anne en Daan.
14: Anne Rijmen en Daan Masset.
0: De beste buurt ligt misschien wel in Italië en dat vat dan meteen ook samen waar wij het over gaan hebben vandaag. Italië en de beste buurt. Zeer welkom, Anne en Daan. Tot 12 uur.

0: Shania Twain and that don't impress me much.
1: Ja, lieve vrienden, eerst misschien het vreselijke nieuws dat we net hebben gekregen van televisiepresentatrice Martien Prene. Je hebt het daarnet misschien ook in het nieuws gehoord van Charlotte. Martien Prene is gisteren onverwacht overleden aan pancreaskanker. Dat heeft haar familie vanochtend laten weten in een mededeling. Ja, en iedereen die televisie keek weet dat. Martien heeft heel lang voor de VRT gewerkt. Heeft heel wat televisieprogramma's hier ook gepresenteerd.
0: Ja, dat was eigenlijk... Ja.
1: Ze was elke dag op televisie.
0: Maar ja, ik vond die zo mooi.
1: Ja, prachtige
0: mooie vrouw. Mooie vrouw. Zo lief.
1: Mooi.
0: Oh, die was zo lief.
1: Ja, heeft Vlaanderen Vakantieland gepresenteerd. De Rode Loper, daar ken ik haar het meest van.
0: Ah ja.
1: Toen ik hier begon te werken, was er De Rode Loper op televisie. Dus ja, voor alle medewerkers hier bij VRT, bij uitbreiding, is het ook heel hard schrikken vanochtend. Dus ons medeleven gaat ook naar de familie en naar de vrienden die Martien heel goed gekend hebben. We hebben het nieuws intussen ook gedeeld op de sociale media van Radio 2. En ja, de reacties stromen daar binnen.
0: Mm.
1: Christel reageert daar bijvoorbeeld: zo jong en zo'n toffe vrouw. Veel sterkte aan de hele familie. Ik lees hier ook Linda zegt: altijd zoveel positiviteit. Het zal mij zeer erg bijblijven. Ook Annemie, zo jong. Ja, 62 jaar, dat is...
0: Ja, zot.
1: Ja, wat moet je daarop zeggen?
0: Ja, nee, dat is... we blijven maar van de zulk nieuws komen, jongens.
1: Ja, het is,
0: is dat
1: het
0: toch
1: moeilijk.
0: Allemaal?
1: Het is moeilijk. De lijfspreuk van Martien was carpe diem. Lees ik ook in de mededeling die de familie heeft verspreid. Dat stond blijkbaar onder al haar mails.
0: Ja, ja.
1: Ondertekende ze met carpe diem. Pluk de dag, vrij vertaald, dus genieten van alle momenten. Ja, dat is een beetje raar met het hele beste buurtgebeuren wat er nu aan het gebeuren is. Maar dat is wel een vorm van carpe diem.
0: Ja, ja, dat is waar.
1: Samen zijn met je buren, met de mensen die je graag hebt, zorgen voor elkaar. Dus ik stel voor dat we zo meteen toch eens bij onze Margot van de Regio gaan polsen.
0: Ja.
1: Hoe het gaat in haar zoektocht naar die beste buurt met de carpe diem van Martien in dag.

0: Mo, en een nacht als deze was te warm.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
0: Ah, het is warm, hè, vannacht.
3: Het viel nogal mee bij ons op de kamer, moet ik zeggen.
0: Is het waar?
3: Ja, rook ik het hele dag naar beneden.
0: Ah, ja.
3: En s'avonds dan zo'n 10 uur de ramen open en voel je de koude lucht binnenstromen.
0: Koude?
3: Ja, frisse lucht.
0: Ik noem het minder warm.
3: Ja.
0: Nee, het gelijk. Zeg, we weten bijna wie de beste buurt van 2026 wordt. Want Margot van de regio is bezig aan de laatste jurybezoeken in een op- en top zomerse sfeer. Dag Margot, goedemorgen.
4: Hallo, dag Anne en Daan.
0: Waar ben jij geland? Ik zie, wacht, ik zal misschien eventjes omschrijven wat ik zie voor de mensen die niet meekijken naar VRT1. Ik zie dat jij een toprok aan hebt. En dan zie ik ook heel veel sletsjes, blote benen, shorten, een nieuwbouw op de achtergrond, maar ook een tent aan je rechterkant.
4: Ja, klopt. Ik ben in de Kempen in Mol en hier is het natuurlijk altijd een beetje warmer dan in de rest van Vlaanderen. En ik ben aangekomen in de wijk Wezelhoef. Dat is een hele grote wijk, verschillende straten, een heel groene plek om te wonen. Maar veel straten betekent dus ook veel mensen en er is hier een groot deel aanwezig vanochtend. Hallo, dag iedereen! Ah, heel fijne gezellig. We zijn hier onthaald met inderdaad een grote tent waar een ontbijtje klaar staat. De kinderen hebben tekeningen gemaakt op de straat. Ik heb hier meteen een zeer welkom gevoel. En bij mij staat Ivan. Jullie vieren dit jaar met wijk Wezelhoef ook een grote verjaardag. Jullie bestaan 50 jaar. Dat is heel uniek. En dat buurtcomité is eigenlijk ontstaan uit een soort van noodsituatie. Hè?
5: Ja, dat klopt. Dat is ontstaan uit een noodsituatie. Dat was een brand geweest aan een villa. En van een huis. En nadien heeft de buurt samengekomen eigenlijk om daar alles gaan mee te reinigen, op te ruimen. En nadien, als bedanking, hebben de eigenaars een beetje een drink gedaan. Ja. Een feestje gegeven eigenlijk. En dan hebben een deel mensen beslist van, eigenlijk was dat wel gezellig. En daar is een wijkwerking uit ontstaan. En dan is dat blijven herhalen.
4: Ja, jij bent hier geboren en getogen. Wat betekent de buurt voor jou?
5: Voor mij betekent de buurt hier eigenlijk alles. Ik heb hier altijd gewoond, dus de buurt betekent eigenlijk een beetje alles voor mij. Ja, een gezellige buurt. Door die wijkwerking hangt iedereen wel een beetje aan elkaar. Iedereen kent iedereen ook een beetje. En als er iets is, in noodgevallen, weet iedereen wel wonen. En,
4: dat is heel schoon. Dat is het mooie recept. Daarmee kunnen jullie misschien wel de titel van Beste Buurt van Vlaanderen binnenhalen. Ja, Eva, jij hebt de buurt ingeschreven. Hier hangen gigantisch veel foto's omhoog. Ook heel veel fotoboeken. Ja, dat heb je als je 50 jaar bestaat. Maar jullie organiseren zoveel dingen samen.
6: Ja, dat klopt. Wij organiseren elk jaar een zomerbarbecue, waar eigenlijk de meeste mensen naartoe komen. Dan hebben we ook onze winterbarbecue, ook een groot succes. Altijd heel gezellig, met vuurkorven en lekker spek met een boterham. Dan hebben we ook nog de Drie Koningen. Ja, een jaarlijkse traditie. Iedereen staat altijd klaar om lekkers en ook een centje te geven aan de kinderen van de wijk. En dan hebben we ook nog het initiatief. Op 2 januari gaan wij met een vrouwengroepje, gekleed in kerstmannen, pak gezellig gaan zingen bij de oudste mensen van de buurt.
4: Ja. Ja. En daar horen ook de wafeltjes van Martien. Van Martien bij. Die zijn hier alom gekend in de wijk. Dat is wel iets bijzonders, hè?
6: Ja, dat is een bijzonder recept dat wij vandaag ook hier laten proeven aan iedereen. En dat gebeurt dus bij die Drie Koningen activiteit, omdat we zagen dat kinderen zo'n beetje honger kregen tijdens de middag. En dan is er dus het idee gekomen van Martien om een lekker wafel, een zeer bijzonder recept, de aardappelwafels te geven met ook de typische chocolademelk.
4: En de complimenten aan Martien, want ik heb ze geproefd en ze zijn heel lekker. Maar dus een grote wijk, dat wil ook zeggen dat er heel veel generaties samenwoonden. De jongste inwoner is 2 maanden oud. Jérôme, dacht ik, heet hij. En de oudste inwoonster, die staat naast mij, dat is Hilde. Jij wordt hoeveel lentes binnenkort?
7: 90.
4: 90 jaar. En jij woont hier ook al heel lang. Hè? Wat doet de buurt eigenlijk voor jou als oudste inwoonster?
7: Het is fijn dat ik hier al zo lang woon. Daarom kennen ze mij. En ik heb heel kort geleden ondervonden dat je geholpen wordt als je nood hebt.
4: Ja?
7: Dus ik zit al enige tijd in de wijk WhatsApp. En het voorbeeld is eigenlijk, ik moest dringend van nu of direct naar het ziekenhuis. Ik heb toen via wijk WhatsApp gevraagd: kan iemand mij naar het ziekenhuis brengen? En na 10 minuten stond er al een auto voor de deur. Ik had net dus nodige spullen bijeengezocht. En dan, toen ik instapte, kwam nog een auto.
4: Ja.
7: En toen ik al bij het ziekenhuis aangekomen was, kreeg ik een mailtje van een van mijn vriendinnen. Tja, ik wilde jou brengen, maar je was al weg.
4: Het was file voor je voordeur eigenlijk.
7: Precies, ja. Precies, ja.
4: Allemaal schitterend om te horen. Je voelt het dus. Het Wezelhoef, wijk Wezelhoef in Mol is ontzettend warm. En ik wil ze dan ook vragen om eens gigantisch hard voor jezelf een applausje te geven.
3: Ja. Ja, de Kempen, dat is dan leuk, hè.
4: De Kempen, dat is plezant.
3: Dat is plezant, jongens. Zeg, Mol, altijd een hele leuke gemeente. Geniet er daar nog van het zonnetje.
4: Gaan we
3: en van
4: doen.
3: Alles wat er voor jou georganiseerd wordt. Tot straks, Margot. Want Margot gaat straks nog naar de provincie Antwerpen. Daar zit ze nu ook al, de gemeente Mol is ook Antwerpen natuurlijk. Naar Stabroek, dat hoor je bij Radio 2 middag in Antwerpen. En ook op de socials van Radio 2. Kan je het jurybezoek van Margot gewoon volgen?
2: Radio 2, de beste buurt.
1: Elke dag telt voor
8: twee. Aandacht, iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
1: Hoe doen ze het precies?
8: Ja, ik ken het niet.
1: Allee, draai het in een keer.
2: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
9: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
8: Amai zeg.
1: Ja, oké.
9: Radio 2 Weekwatchers.
2: Live van op Oostende voor Anker.
9: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
12: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
13: Tegels.
14: Natuursteen.
13: Parket. Impermo.
12: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
16: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
18: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
17: En dan met een promo die kan tellen.
18: Tegen geen honger gekocht.
17: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2.
9: Elke dag telt voor twee.

0: Tainted Love. Buongiorno.
1: Buongiorno. Italië, daar gaan we het over hebben, want elk jaar staat het in de top 5 van de vakantiebestemmingen voor de Vlamingen. Het land van de pizza en pasta, van de geschiedenis, van de Vespa en nog vele andere dingen. Maar als je die Italianen nu echt wil begrijpen op je volgende reis, dan ga je nu het komende kleine uur goed moeten luisteren. Want we hebben de Italië-expert bij ons, VRT-journalist Willem van Willem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag Willem. Van waar jouw liefde voor Italië?
2: Ik heb er een paar keer mijn hart verloren. Toen ik 16 was, bij mijn broer achterop de Vespa, toen hij daar Erasmusjaar studeerde. En we zaten op die Vespa bij een ondergaande zon over die Romeinse stenen, langs het Forum Romanum, langs het Colosseum. En ik studeerde Latijn in de middelbare school en ik reed door mijn geschiedenisboeken plots. En daar is er een kamer van mijn hart open gegaan. Italië is erin gekropen en nooit meer uitgegaan. En dan een paar jaar later mocht ik zelf op Erasmus.
1: Ja.
2: En dan waarschuwde mijn broer mij, val niet voor de eerste Italiaanse.
3: Oei, oei.
2: Ik heb die raad niet gevolgd. Ja, ik heb het wel gedaan. En ik heb mijn vrouw daar leren kennen. En zij is vandaag ook de mama van onze twee prachtige dochters, die half-half zijn, half Belgisch, half Italiaans.
1: Fantastisch, je bent getrouwd dus met een Italiaanse. Welke regio in Italië kom je dan het meest? Want ja, Italië is groot, hè?
2: Ja, Italië is groot, Italië is lang. Hè.
1: Lang,
2: lange
1: laars. Lange laars.
2: Ja. Vooral in de regio Campanië. Mijn echtgenote komt uit Salerno. Dat ligt aan die Amalfitaanse kust. Die ken je misschien vlakbij Napels.
1: Ja,
3: daar is gewoon
1: vrij zuidelijk.
2: Vrij zuidelijk, ja. En hoe zuidelijker, hoe temperamentvoller. Hè?
3: Oei, oei.
2: Ja, de vrouw en de kinderen.
3: Ja. Ook goed dat je dat zo... Ja, de vrouw en de kinderen.
2: Ja.
1: Ik heb wat niet. Wil je daar verder nog iets over kwijt of gaan we het daarbij houden?
2: Wel, ik kan alleen maar zeggen dat er heel veel van de Middellandse Zee door hun aderen stroomt. En die zee, laat ik mij vertellen, is nogal vulkanisch. Dus die kan wel...
1: Nou, kunnen we het straks ook over hebben. Misschien ook belangrijk, voordat we verder praten over Italië, snij jij je pasta met een mes?
2: Is dat een rhetorische vraag of mag ik dat op antwoorden?
1: Ja, ik weet dat het heiligschennis in Italië is, toch? Hè? Als je dat doet.
2: En dus ook bij ons thuis hier in Brussel, waar een beetje Italië zit. Niet snijden, draaien met de vork.
3: Ja, zelfs zonder lepel, hè?
2: Ja, want mijn dochter zei het vanmorgen nog, toen we het erover hadden. Papa, soms nemen mensen ook een lepel. Zo raar.
3: Ja.
2: Gewoon met de vork. En dan zeg ik, ja, hoe doe je dat dan? Ja, gewoon draaien, toch?
3: Ja, ja, ja, voilà.
2: Niet te veel willen nemen, dat is de truc. Ja. Niet te veel van die...
3: Ja, anders wordt het zo'n brok, hè.
2: Ja, en dan moet je sowieso bijten en dan is het geknoeid.
3: Ja, ik ken het.
1: Iedereen die zijn pasta snijdt mag nu afhaken. We zullen verwittigen als we klaar zijn met Italië. Nee, is om te lachen. Willem, zullen we al eens in de sfeer komen met dit? Lasciatemi
2: cantare. Heerlijk.
1: Goed beginnen, hè.
2: We laten hem zingen.
1: Allee. La chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.

0: In de sfeer komen, want we gaan het over Italië hebben. Toto Cotugno en L'Italiano. Het ging net over pasta snijden. Ode stuurt in de app van Radio 2. Ik eet pasta met mes en vork, hoor. Ik haat het dat mensen hun mond vol proppen met zo van die lange slierten. Net van Willem gehoord. Je moet niet te veel willen nemen, Ode. Dan gaat dat ook.
1: Op de E17 naar Antwerpen is in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent. Dat is de R4 afgesloten. Het verkeer rijdt om via Beervelde. En op de E313 komt er 20 minuten bij vanaf Rans tot Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. Dan op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten ook tussen Grootpijgaarde en Jette.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, Italië, een land met vele facetten. Als jij daar al straffe Italiaanse verhalen hebt meegemaakt, stuur ze gerust in de app van Radio 2. We zijn benieuwd. Elke dag.

0: Rolling Stones en I Can't Get No Satisfaction. We hebben het over in Italië met journalist Willem van Mullum, Italië-kenner-liefhebber. Ook schreef daar een boek over om Italië beter te begrijpen. Want wij denken gewoon van Italië, voor mij is dat Milaan shoppen en pasta eten. Maar ja, veel meer dan dat natuurlijk.
1: Ja, over dat begrijpen gesproken, Italianen spreken zelden een andere taal. Is mij al opgevallen als ik er met vakantie was. We hebben Willem van Mullum hier bij ons. Dat klopt toch, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Het is altijd Italiaans.
2: Ja, en de jongere generatie, dat gaat wel een beetje beter. Maar toch, het is altijd heel veel of bijna uitsluitend Italiaans. Heeft ermee te maken dat ze natuurlijk een hele rijke cultuur hebben en heel veel aandacht besteden aan het Italiaans. Denk maar aan de televisie. Films worden nog gedubt. Dus er is altijd ook een vaste stemacteur voor een acteur. George Clooney heeft altijd een vaste stemacteur in de films die dan niet ondertiteld worden, maar in het Italiaans worden ingelezen.
1: Ja, ja.
2: Denk maar ook aan de muziek. Ze hebben een hele rijke Italiaanse cultuur als het over muziek gaat. Wij zeggen soms ja, het Songfestival, het Eurovisie Songfestival, maar daar hebben ze elk jaar ook het Sanremo Muziekfestival. Duurt een week lang, elke avond. Van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts, haalt massaal hoge kijkcijfers. Dus ze hebben een hele rijke cultuur wat hun taal betreft, maar het is ook wel een beetje een handicap. Als ze naar het buitenland gaan, dan hebben zij het ook wel moeilijk om zich hier...
0: Ah ja,
2: en ze denken ook als ze naar hier komen, ik zeg het maar in het Italiaans en dan lukt het ook wel. En soms lukt het dan ook wel. Wij proberen dat dan te goed om mee te willen doen.
1: Ah. Ja, maar ook omgekeerd. Ik ben er al eens op vakantie gegaan en dan heb je soms plekken waar dat er geen letter andere talen dan Italiaans wordt gesproken, maar toch krijg je alles geregeld. Het is niet dat ze zeggen van ja, probeer maar. Ze proberen jou echt wel te helpen. Hè?
2: Ja, en het is misschien ook wel belangrijk dat je een beetje overgeeft aan het moment. En als je eten zoekt, dat je gewoon zegt wat je kan vertellen, zullen zij wel appreciëren. En je dan misschien gewoon even... Laat het maar allemaal gebeuren. Ze zullen wel met iets komen wat je zal verrassen, wat je zeker lekker zal vinden. Het is moeilijker als je een huurauto te pakken moet krijgen of er is iets niet in orde met een bepaalde reservering. Dan zal het misschien wel makkelijk zijn om er een vertaalappje bij te halen die je een beetje wegwijs maakt. Want zij zullen niet veel anders kunnen.
1: Oké, over laat dat maar gebeuren gaan we het straks nog hebben.
3: Overal waar je wandelt, loopt, slentert, hoor je de echo van het verleden. Kom vrijdag, zaterdag en zondag naar de archeologiedagen en maak kennis met het verleden onder je voeten. Ontdek de roots van jouw regio, proef het eten van onze voorouders en doe mee met superleuke activiteiten. Check het volledige programma op archeologiedagen.be. Radio 2 Middag trekt er deze week zelf op uit met borstel, schop en vergrootglas. Je hoort het elke dag tussen 12 en 1 hier op Radio 2.
4: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: Britney Spears. En You Drive Me Crazy. We hebben het over Italië vandaag bij Anne en Daan. Een van de vakantielanden voor de Vlaming staat in de top 3. En dat gaat ook Connie bevestigen. Dag Connie, goedemorgen.
1: Goedemorgen Anne en Daan.
2: Hi.
0: Jij gaat alleen maar op reis naar Italië, hè? Waarom?
1: Ja, dat is eigenlijk een fantastisch land. Je raakt er nooit op uitgekeken. Ik vind het eten, de geschiedenis... Elke regio is anders. Het is altijd precies of je opnieuw in een ander vakantieland zit. Dus het heeft alles. Voor mij.
0: Ja, maar dat is goed. Niet alleen voor jou, ja, maar ook voor Willem van Mullum. Die is nu hier, heeft ook een boek geschreven over Italië. Ja, Italië kenner, hè? En getrouwd met een Italiaanse. Mm-hmm. Half Italiaanse kinderen.
3: Ja, misschien zelf ook een beetje altijd Italiaan willen zijn, diep van binnen.
0: Maar je hebt er wel iets van weg,
3: dank
0: vind
3: wel,
0: ik. Zo met dat demtje, dat is zo wat van Milanees, vind ik.
3: Ja, okay.
0: Maar ik kan het wel voorstellen waarom dat die vrouw voor u gevallen is. Allee, waarom dat een Italiaanse voor u valt.
3: Dank je wel.
0: Snap het.
2: Zeg, als je...
0: Over naar jou.
2: Ja. De Vlaming hier. Als ik aan Italië denk, en jij misschien ook aan wat denk je dan? Een typische uitdrukking. Dolce
0: Vita?
2: La dolce vita, ja. Dolce far niente, moest ik ook aan denken. Wordt wel vaak gezegd over Italië. Is dat marketing, Willem, of is dat ook echt de levensstijl daar?
3: Nee, het is ook wel een beetje de levensstijl. Zo samenkomen, elkaar zien, heel veel buiten leven. Een middagdutje doen, bijvoorbeeld. Ik kan dat niet, maar mijn echtgenoten en mijn kinderen, als we daar zijn, die kunnen dat dan wel. Op een ander ritme, op het ritme van de warmte soms. Hè, want het is ook heel vaak warm overdag. Dan gaan we even binnen, even gewoon achteruit. En je vooral niet te druk maken in de dingen. Dat betekent ook dat je, als je iets nodig hebt, ook moet leren wachten.
0: Maar ja. Italianen die gesticuleren toch altijd zo hard?
3: Ja, dat is ook waar. En daarom ben ik ook zo blij met de titel van... Dus mijn boek heet Theater van de Schoonheid. En dat is niet zomaar gekozen. Die staan echt allemaal op hun theater, op die scène. Die gebruiken mooie woorden, die gebruiken lange zinnen, die gesticuleren, die gebruiken heel veel mimiek. Die handen hebben ook allemaal een andere betekenis. Er zijn heel veel gebaren die echt wel door iedereen ook gebruikt worden daar. Dat is ook een beetje een extra woordenschat die je dan moet ontwikkelen. Onze kinderen die hebben die woordenschat ook al mee. Maar waarom ben ik dan zo blij? Omdat het is een spektakel waar je naar kijkt. Maar ik probeer in mijn boek ook wel een beetje te kijken. In de coulissen is er ook wel wat tragiek. Is er ook wel een beetje chaos. Loopt er ook wel heel veel verkeerd. En ja, die twee dingen samen is een heel interessante oefening geweest.
2: Ja, want Italië is toch ook het land van het steekt zo nauw niet, hè?
3: Ja.
2: Echt, ja, wat jij zegt zo van, ja, als het niet vandaag is, dan is het morgen en misschien ook volgende week. We zien wel.
3: Ja, klopt. Als je natuurlijk iets nodig hebt de dag erna, is dat lastig. Als dat niet zo is, dan kan je beter meegaan op die flow, want anders ben jij de enige die de druk in maakt. Dat heb ik ook wel geleerd.
0: Leren meedoen.
3: Want ik heb heel lang geprobeerd om ze te begrijpen.
2: Ja.
3: Heb dan begrepen dat ik ze nooit ga begrijpen. Maar wel een beetje de code gekraakt om toch te mogen meedoen. En dat is echt wel meestappen in dat spektakel.
2: Dus wacht, wij gaan naar het gemeentehuis voor een papier. En ze zeggen dan, ja, over 3 dagen zit het in je mailbox.
3: Ja, nee.
2: In Italië, misschien.
0: Mailbox, we moeten dat gaan halen.
2: In je brievenbus. In Italië kan dat weken duren, maar die mensen jagen zich daar dan ook niet in op. Die denken van, ja, we zien het wel komen.
3: Ja, toch wel. Maar er is ook zo nog iets anders. Er is l'arte di arrangiarsi. Dat is de kunst om het wel gefixt te krijgen. Dat hebben ze dan ook.
2: Ah!
3: Ja. Dus dan kennen ze misschien wel iemand die een of andere tussenweg je toch misschien een beetje een duwtje kan geven op het gemeentehuis. En hoe kleiner het dorp natuurlijk, hoe makkelijker je de burgemeester kent. Dus het heeft wel ook iets weg van ons kent ons.
2: Maar wacht, je hebt zo van die televisieprogramma's waar Vlamingen of Nederlanders naar Italië verhuizen om daar dan een B&B te gaan bouwen.
3: Ja.
2: En dat loopt heel vaak mis op administratie.
3: Ja.
2: Is dat dan het probleem, omdat die mensen vaak geen interne connecties hebben om iets geregeld te krijgen?
3: Ja, en ik hoor ook heel vaak van mensen die niet-Italianen die naar daar gaan, die ook misschien wel een mondje Italiaans spreken, dat ze altijd van verder moeten komen. Dus het is ook wel echt, ik ken jou en... De buitenlander, dat moet toch ook wel altijd een beetje afgetast worden. Dat geldt voor mij ook.
0: Heb je moeten bewijzen.
3: Mijn schoonouders hebben een heel klein stulpje in Toscane. Een plek waar heel veel Vlamingen graag met vakantie gaan. En ik ben daar heel lang, stond ik in het dorp bekend als Il Belga della Figlia del Dottore. Dus dat is de Belg van de dochter van de dokter. Ja.
2: Heerlijk.
3: Wat dan wel leuk is, ik kom daar dan toe met een Belgische nummerplaat op de auto. En dan beginnen ze druk te gesticuleren als er iets in het verkeer hun niet aanstaat. Dan kan ik nu vandaag wel mijn venstertje naar beneden doen en ook in het Italiaans hart beginnen vloeken. En dan stopt de discussie meteen. Dat helpt.
2: Oh, la la. Ik ga wat Italiaanse woorden leren als ik deze zomer naar Italië ga.
3: Doen.
2: Dat ik ze het zwijgen kan opleggen, mocht ik ooit in zo'n situatie zitten.
0: Ja, ik ken er een paar, maar ik ga ze niet luid opzeggen. Allee, straks nog meer over Italië.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.

0: Olivia Newton, John en Xanadu.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
3: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
1: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor 44 euro, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
9: Relax.
10: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Relax.
10: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Bijna 11 uur, als we nu in Italië nog een cappuccino willen, dan krijgen we die niet. Waarom niet? Dat vertelt Italië-kenner Willem van Mullen ons zo meteen.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preenen is onverwacht overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en werkte als reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Haar onverwachte dood komt bij heel veel mensen hard aan. Ook bij collega Jo de Poorter. Hij heeft haar lang gekend, werkte nog met haar samen voor het TV1-programma De Rode Loper. En hij roemt haar vooral voor haar betrokkenheid en zacht karakter.
14: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martien Preenen is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zette. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden, hoogst uitzonderlijk is. En Martien heeft zo'n prachtige carrière gemaakt, omdat ze heel vaak andere mensen liet voorgaan en daardoor zelf ook soms een kans kreeg die ze uitzonderlijk goed benut heeft.
13: 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van de Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid.
15: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
13: En het offerfeest is begonnen en moslims herdenken dan de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid. In Flanders Expo in Gent komen duizenden moslims daarvoor samen. Maar ook niet-moslims zijn welkom om het geloof en de tradities beter te leren kennen. Dat zegt organisator Mouhiddin Janaya.
16: Dat is eigenlijk onze taak om eigenlijk het juiste gezicht van de islam te tonen en niet wat wij zien of horen via andere kanalen. Al wat slecht is, horen helaas en spijtig genoeg geassocieerd aan de islam, terwijl dat niet waar is. Het islam zelf zegt, het is vrede. Als je zo honderden verschillende nationaliteiten en groepen vanuit heel de wereld bij elkaar komen en in harmonie samenbidden, broederlijk naast elkaar, vrouwen en mannen, dus dat is echt al genoeg.
13: Het is zonnig vandaag, minder warm dan gisteren, tot 22 graden aan zee en tot 27 in het centrum. Maar morgen opnieuw maxima tot 30 graden, vanaf vrijdag tot 32 graden en kans op onweer dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Tegels,
18: natuursteen,
17: parket,
18: Impermo.
17: 116 kilometer file op de E17 van Gent naar Antwerpen bijvoorbeeld. In Destelbergen, de aansluiting is daar afgesloten met de ring rond Gent, dat is de R4. Daar staat een voertuig in brand. Het verkeer rijdt daar beter om via de af- en de oprit in Beervelde. Op de E313 is het meer dan 1 uur file rijden vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Daar een defecte vrachtwagen, de linker- en de middenrijstrook zijn afgesloten. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de buitenring is dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

0: Wim Soutaar en vragen. En eigenlijk, Daan heeft een pak vragen, want we hebben het over Italië vandaag. Zijn favoriete vakantiebestemming, hè? En jij niet alleen, van heel wat Vlamingen.
1: Absoluut, absoluut. Altijd leuk om er iets meer over te weten te komen in plaats van de doorsnee reisgids of een of andere website. Willem van Mullum is bij ons, journalist voor VRT Nieuws en Italië-kenner. Je hebt ook het boek geschreven, Willem, Het Theater van de Schoonheid. Je vertelde het al, omdat de Italianen eigenlijk elke dag een stukje theater opvoeren. De gesticuleren, wat je automatisch allemaal begint te doen. Maar je zegt ook eigenlijk in je boek, de Italianen beseffen te weinig dat ze in een groot openluchtmuseum wonen.
2: Ja, klopt. En ik wil hen een beetje confronteren. Ja, hen in de eerste plaats, de Belgische lezer, de Nederlandstalige lezer. Maar ik wil hen een beetje confronteren met het feit dat ze dat te vanzelfsprekend zijn beginnen vinden. Wandel door Rome, een stad waar je op elke hoek van de straat wel iets ziet dat je doet duizelen hoe mooi het is. Er is gewoon te veel. Er bestaat dus blijkbaar ook iets als te veel schoonheid of te veel mooi, te veel moois op een en dezelfde plek. Want ik mocht voor dit boek lang in gesprek gaan met een goede vriend van ons. Dat is een Romeinse gids, Dino. Fantastische man, de man met de mooiste baritonstem van heel Rome. En hij vertelde mij, als wij naar het buitenland gaan als Italiaan en dan staat daar een stukje van een Romeinse weg in een museum. Is het in Portugal, in Duitsland, is het in Noorwegen? Staat dat onder een glazen stolp, licht daarop, met een geacclimatiseerd. Wij lopen daar elke dag in. In het buitenland zijn ze er beter in om onze eigen schoonheid, om die meer in het centrum van de belangstelling te plaatsen. En wij denken van, de Palatijnse heuvel waar Rome is gesticht. Ja, we rijden daar voorbij met de Vespa. So be it. Dus het is een beetje een confrontatie met hen om te zeggen, sta toch eens eventjes stil bij wat jullie allemaal hebben. Bij hoe schoon het is en hoeveel trots je mag hebben daarover. Ja.
1: Ik heb dat eens meegemaakt met een vakantiehuis, zo'n B&B, waar je dan ziet dat gebouw honderden jaren oud is. Je vraagt dan aan die uitbaters van, ja, weet je van welk jaar? En dan zeggen die alsof het niks is. Ja, dat staat hier al zoveel honderden jaren. Mm-hmm. En ja, dat is fantastisch dat dat daar nog altijd staat, dat dat nog altijd bewoond is, dat dat onderhoud wordt. Maar voor hun is dat evident. Dat staat hier al 800 jaar. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Zeg Willem, het is 11 uur gepasseerd nu. Als je nu nog een cappuccino bestelt in Italië, dan bestaat de kans dat je die niet krijgt.
2: Ja, die kans bestaat. Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Wel, ik had die vraag al zo lang en ik probeerde te posten bij mijn echtgenoten. Er zijn wel wat culinaire clichés als het over Italië gaat. Waarom mag ik na 11 uur geen cappuccino bestellen? En het eerste antwoord was, daarom. Dat is zoiets als als je ruzie maakt met de kinderen.
0: Ja, het laatste waarom wat niet zegt, daarom?
2: Daarom. Nee, maar daar ben ik dus niks mee. Ja, omdat het misschien is veel melk, dat verteert wat moeilijker. Straks komt de pasta eraan, dat mengt niet goed. Maar eigenlijk, ik ben in gesprek gegaan met een Italiaanse kok hier in een restaurantje heeft hier in Brussel. En wat die cappuccino betreft, zei hij, is eigenlijk een beetje een soort van sociale conventie geworden. Iets wat we allemaal aanvaard hebben. En niemand weet precies waarom we het aanvaard hebben, maar please, doe gewoon mee. Maak het ons niet te complex, want we serveren hem niet na 11 uur. Nu ik dat weet, durf ik het net ietsje meer dan ik het daarvoor zou doen. Dus ik zou oproepen, test het toch maar een beetje.
1: Ik wou net zeggen, iedereen die naar Italië gaat deze zomer niet meer doen. Maar
2: er zijn ergere dingen. Vraag geen pizza met ananas.
3: Dat? Ja, nee, dat doet hij hier ook niet, hè, Willem.
2: Ja, mijn dochter is ooit zo eens thuisgekomen van school, bijna huilend. Papa, wij doen toch geen ananas op onze pizza? Nee, dat doen we niet. Nee. Fruit op de pizza.
1: Het is zo'n cliché, maar het is blijkbaar ook waar. Net zoals dat ze heel moeilijk zijn in autorijden. Allee, moeilijk, het zijn waaghalzen. Dirk stuurt dat ook. Het zijn echte waaghalzen, hè, de Italianen op de weg.
2: Ja, ik voel het altijd als we met de auto naar Italië gaan en je steekt de grens over tussen Zwitserland en Italië. In Zwitserland zijn er 3 rijstroken, 120 per uur. Iedereen houdt zich er netjes aan. Als je voorbij steekt, langs links, dan steek je daar die grens over in Como, Chiasso en dan breekt de hel los. Dan zijn 3 rijstroken minimaal plek voor 5 auto's. Dan beginnen ze met die lichten te flikkeren. Dan gaan ze links voorbij steken, langs rechts voorbij steken. 140, 150, 160. Maar het probleem een beetje is, doe je niet mee, dan ben jij gevaarlijker dan de Italiaanse waaghals. Oh, dus je moet je een beetje laten. Ik roep de mensen niet op om te hard te gaan rijden of risico's te nemen. Dat doe ik niet. Maar ik heb wel gemerkt, als je ook daar niet een beetje in meedoet, dan ben je soms gevaarlijker dan dat je aan de regeltjes houdt.
0: Zal ik te voet gaan naar Italië? Alle wegen leiden toch naar Rome? toch?
2: Ja, het is lang stappen, maar... Ja.
1: Succes ermee, we maken een radioprogramma van. Hey, goed, Willem, heel veel succes met je boek. Dankjewel voor de toch nuttige tips om de Italianen wat beter te leren kennen.
2: Dankjewel.
1: Theater van de Schoonheid ligt nu in alle boekhandels. En als je nog meer Italië wilt, ze vieren op 2 juni een nationale feestdag. En dat is het moment dat wij ook op zoek gaan naar de Italiaanse muziek. De collega's van Radio Bene gaan dat doen. Via het Radio Bene kanaal op VRT Max kan je dan luisteren tussen 1 en 4 naar de Radio Bene Italiaanse 40. Dan doen wij, zoals de Italiaanse radio, alleen maar Italiaanse muziek spelen.
2: Ik ga luisteren en meezingen.
0: Heel goed. Willem van Mullum, Italië-kenner, dankjewel.

0: Lady Gaga and the Dead Dance. We hadden het daar straks over Italië, hè?
1: Ja.
0: Ah, wel, ik moest aan denken, ik had vorige week nog de film gezien van de Gucci's. De Gucci-familie ja. in Italië. En daar speelt Lady Gaga Madame Gucci.
1: Ja, juist.
0: Ja. Had ik dat gezegd vorige week?
2: Dat
0: ja.
2: heb je al eens gezegd.
0: Dat heb ik al gezegd, ja. Nee, omdat dat echt zo Italiaans en de Italiaanse mode en zo is. Heel mooi.
1: Daarvoor hou jij zo van Italië waarschijnlijk, ja, voor de
0: ja.
1: mode.
0: Ja, ik vind het heel prachtig.
1: Ja, mooi land.
0: Zeg, vanavond is er alweer Iedereen Zomert. Dat is het zomerprogramma dat je krijgt nationaal op VRT1. Mm-hmm. En daar zit iets belangrijks in, namelijk de stoel.
1: Yes.
0: Dat is algemeen bekend ondertussen wel, de stoel. Maar die stoel staat verstopt ergens in Vlaanderen. En dan krijg je tijdens dat programma een tip waar dat die stoel staat.
1: Ja, je ziet live op televisie ja, waar de stoel
0: de
1: staat. En dan moet je daar eigenlijk als eerste in gaan zitten met een voorwerp erbij. Ja. En als je dat doet, dan win je. Nu, wij gaan jou een beetje helpen.
0: Ja.
1: Want elke voormiddag krijg je hier bij ons al een tip. Een cryptische tip waar dat die stoel straks zal staan.
0: Ja.
1: En de tip voor vandaag is als volgt.
0: Claude Monet zou dit plein van Amaat-opslag vereeuwigen. Dat is misschien een beetje moeilijke zin. Ik ga het nog eens doen. Claude Monet zou dit plein van Amaat-opslag vereeuwigen. Jij bent al aan het googlen.
1: Ik ben al aan het googlen, maar echt waar, ik hoor het donderen en keulen. Ik zou geen idee hebben waar dit over gaat.
0: Ik namelijk ook niet. Maar zo heb je toch een stapje voor vanavond als je de tip krijgt bij Iedereen Zomert Nationaal. Op 1.
3: Elke dag telt voor 2. Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
4: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
3: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
4: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
3: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
4: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
3: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
2: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
3: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En met muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-lid. KBC beweegt met je mee.
5: Richie, citroen uit framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
2: Richie.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 €. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Torfs! Radio 2.
11: Radio 2.

0: Heads and the safety dance. Kan je goed maar beter ophouden vandaag. Of een klak, of 7 liter zonnecrème, of gewoon binnen blijven. Dag Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Ja, of buiten gaan en je goed beschermen natuurlijk. Ja. Geen 30 graden meer vandaag in Vlaanderen en Brussel, ja. Maar nog 6 of 27 graden, wat nog altijd zomers warm is natuurlijk. Iets lagere temperaturen dus, en dat komt omdat we een toch wel een goed voelbare noordoostenwind hebben vandaag. En de oorsprong van de lucht is nu zo, ja, Noorwegen en laat ons zeggen Scandinavië. Dus vandaar dat die lucht ietsje koeler is dan de voorbije dagen. Dus tot 27 graden voor Vlaanderen en Brussel. In het uiterste zuiden van het land, Belgisch Lotharingen, daar nog wel net 30 graden. We gaan een paar wolkjes zien vandaag, niet al te veel, maar een paar hogere wolkenvelden, een paar stapelwolkjes, maar vooral heel veel zon. Hè. Ook vanavond en vannacht vrijwel helder weer, minima tussen 10 en 17 graden. Ook morgen af en toe wat wolken, wat hoge wolken, een paar stapelwolken. Er zijn buien, maar die blijven boven Frankrijk, dus in ons land houden we het droog met vooral dus de zon en temperaturen die weer wat hoger gaan klimmen. Morgen 28 tot 31 graden. Oh. Ook aan zee warm weer. Morgen 7 of 28 graden daar. Met een zwakke bries uit het oosten. Die oostenwind die gaat op vrijdag naar het zuidwesten draaien. En dat gaat een verschil maken. Want de luchtvochtigheid gaat daardoor omhoog. En dan krijg je dus niet alleen warm weer. Maar ook zwoel, plakkerig weer. Met temperaturen tussen 27 en 32 graden. Dus, ja, het wordt echt wel snikheet dan die vrijdag. Er gaan ook wat stapelwolken ontstaan. En in de loop van de namiddag zouden er al een paar buien kunnen zijn. Zeker niet overal, maar hier en daar een paar buien. Met onweer natuurlijk, hè, van die typische warmte-onweders. Ook zaterdag wordt een wisselvallige dag. Een onstabiele dag noemen we dat. Met van 's ochtends af al behoorlijk wat buien. Felle buien met onweer. Nog altijd temperaturen tot 27 graden. In de namiddag stilaan wel wat droger. Zondag dan nog 21 tot 26 graden. Vooral in de voormiddag nog een aantal buien. Na de middag dan droog. En dan begin volgende week wat koeler. Meer aangename temperaturen rond een 23 graden. Zoiets. Maandag grotendeels droog. Maar vanaf dinsdag wordt het wat natter.
0: Is goed voor de examens. En voor de planten.
1: Ja, zeker, ja.
0: Tuurlijk, absoluut. Dankjewel, Bram. Radio 2. Op de E313 naar Antwerpen is het 40 minuten file rijden van voor Massenhoven. In Wommelgem is de weg wel vrijgemaakt. Op de E17 vanuit Gent blijft in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent dicht na een voertuigbrand. Het verkeer rijdt om via de af- en oprit in Beervelde. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Grootpijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen enkel lichte vertraging.

0: Goo Goo Dolls en Iris.
1: Ja, triest nieuws vanochtend. Hè. Martine Prene is overleden. Ze is overleden aan pancreaskanker. 62 jaar maar geworden. Ik ga zo meteen even bellen met collega Anja Daams. Die heeft lang met Martine samengewerkt.
2: Dinsdag op Radio Bene.
3: Radio Bene Italiaanse 40.
2: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
3: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Italiaanse 40.
2: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Het is Bol Vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
12: Radio 2.

0: komen zijn. Bedrog. Alweer triest nieuws vandaag, want televisiepresentatrice Martien Prene is gisteren overleden aan pancreaskanker. Alweer een bekend gezicht, want dan had het overlijden van Hans Otte, het slechte nieuws over de gezondheid van Margriet Hermans en nu ook Martien. Zij presenteerde tot 2006 ook verschillende programma's voor VRT1, zoals De Rode Loper, het bekendste misschien wel, en ook Vlaanderen Vakantieland.
1: Ja, zeker en vast. Gina Lisa heeft net ook een mooie post op Instagram gepost. Een mooi eerbetoon aan Martien. Ik lees daar, het voelt zo onwerkelijk dat jij er ineens niet meer bent. De wereld is vandaag ongetwijfeld mooier geworden door jouw energie, jouw lach en jouw ziel. Maar hier laat je toch een stilte achter die niet zomaar gevuld raakt. Je zal gemist worden. Collega Anja Daams, goedemorgen.
2: Een goedemorgen, een rare morgen eigenlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Jij kende Martien ook, want jullie zijn samen begonnen hier bij VRT, hè?
2: Maar ja, lang geleden inderdaad. Gina Lisa, Alexandra Potvin, Andrea Kronenbergs en ik, wij waren zo een tijdje de tv-gezichten eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus wij riepen elkaar regelmatig tegen het lijf. Donderslag bij heldere hemel toen ik het vanochtend hoorde. Martien en ik hebben elkaar nu al een tijdje niet meer gezien. En ik wilde haar een berichtje sturen van welke slechte grap is er nu de wereld aan het rondgaan over jou. Tot het dan inderdaad bevestigd werd en ineens kwam er zo weer een tijd boven. Haar trouwfeest, superfijn, haar 50ste verjaardag die ik nog mee uitgebreid gevierd heb. Zo raar, zo jong eigenlijk ook nog.
0: Ja,
2: ja. Ja, het is toet raar.
0: Ja. Jullie kwamen elkaar toch veel tegen, hè? Zo achter de schermen. Want gaat hier zo het kotje van de omroepsters.
2: Ja, ja, niet zo ver van Radio 2. Eigenlijk op de eerste verdieping. Ja, begin jaren 2000 presenteerde ik dan toch televisieprogramma's, zo Herexamen en de Notenclub. En als die programma's opgenomen werden op VRT, dan was er de VIP-bar. Die is er nog altijd. En die omroepsters die moesten een hele dag of een hele avond op de VRT zijn. Maar die moesten toch maar een paar keer per avond omroepen. Hmm. En dan kwamen die altijd bij ons in de VIP-bar zitten. Of die waren ook altijd op de feestjes. Ja, zij liepen daar altijd rond. Dus er was echt zo, ja, dat was echt wel een band. En dat omroeperskotje, zoals dat heette, dat was een heel klein kotje. Daar stond dan een computer. En Martien wist dat altijd heel gezellig te maken. Door haar stonden daar kaarsjes, was daar ook een klein lampje. Was er een chippeke af en toe waar we dan belanden. Ja, zij was zo een heel warm iemand. Een zorgend iemand ook.
1: Ja.
2: Want ik weet, als ik dan zo last had van stress of zo, dan zei ze, hier, neem wat bachbloesems, rescue, het helpt.
1: Ja, ja, want we lezen ook in het bericht dat de familie vanochtend verspreid heeft over haar overlijden, helaas. Daar staat ook haar lijfspreuk, de groot in carpe diem, pluk de dag. Dat genieten, ja. dat was ook achter de schermen dan zo aanwezig.
2: Dat was absoluut achter de schermen. Altijd daar met goede raad. Altijd daar met probeer dit is en probeer dat is. Heel erg met de natuur bezig. Vandaar dat ik ook zo vanochtend denk, hoe is het nu toch mogelijk? Martien Prene, die zo bezig was met lichaam en geest. En neem rust en luister naar je lichaam. En zo iemand krijgt dan de diagnose van een van de vreselijkste kankers die er bestaat. Hè, pancreaskanker.
0: Ja.
2: Dan denk je van, het leven kan zo wreed zijn.
0: Ja, ja. ja. Ja, absoluut. Goed, Anja, dankjewel voor... hoe zeg je dat? Nee, commentaar is niet het juiste woord. Hè? Ja.
1: Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden.
0: Ja, ik vind dat altijd zo'n moeilijke. Hè?
1: Maar het zijn wel mooie herinneringen die je hebt, Martien.
0: Ja, herinneringen, dat is het.
2: Absoluut. Warme herinneringen, en dat is het belangrijkste.
0: Goed.
2: Hè?
0: Ja. Goed, Anja Daams, dankjewel en tot straks.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

Lily Allen, zwaar bedrogen door haar vorige echtgenoten, heeft gezegd in een dikke fuck you, alsjeblieft, maakt ook een nieuw album. En dat gaat er helemaal stevig aan toe.

0: en doe maar. Dat, wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat Italianen na 11 uur geen cappuccino meer drinken. Dat ze hun pasta enkel met een vork eten. En dat de administratie enkel werkt als je de zoon van de neef van de tante van je buurman of beste vriend kent.
1: We weten ook dat de Italianen rondlopen in een groot openluchtmuseum, maar dat zelf niet altijd beseffen. Overal ter wereld stellen ze stukjes van Romeinse muren en paden tentoon, terwijl ze er daar gewoon overheen lopen. Dat vertelde VRT-journalist Willem van Mullum ons allemaal, die een boek schreef over Italië.
0: Ja, dat is toch wel de moeite waard. En dat er veel ongeloof is rond het overlijden van Martin Prene, ex-collega hier bij VRT. We belden net nog met Anja Daams, die samen met haar hier begon op de VRT. En zich Martin herinnerde als een warm en zeer zorgzaam persoon. Zometeen meer daarover in het radionieuws van 12 uur. Wij zijn er morgen weer tussen 10 en 12 voor een nieuwe Anne en Daan.

0: is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneusneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
5: Ik draag oranje voor mijn zus.
6: Ik kleur oranje voor mijn mama.
7: Ik draag oranje voor mijn dochter.
8: Wij kleuren samen oranje voor MS.
4: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
9: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Dat Martin Preme is overleden komt onverwacht en heftig binnen bij veel mensen. Ook bij onze collega's van STV en TV Plus in Westerlo, waar Martin lang een gezondheidsmagazine presenteerde.
14: Elke dag, telk voor twee.
15: Een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-presentatrice Martin Preene is overleden na een korte strijd tegen kanker. En er zijn nog altijd 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus in Buggehout. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martin Preene is overleden. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Preene werd bekend als omroepster bij TV1 en presenteerde jarenlang De Rode Loper. Marian Temmerman geeft een overzicht van haar carrière.
13: De kijkers van TV1 leren Martin Preene in 1997 kennen.
16: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
13: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
16: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
13: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
16: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
13: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
17: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
13: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden. Carpe diem, pluk de dag.
15: Ex-collega Gina Lisa reageert verslagen. Zij was 30 jaar geleden een collega-omroepster van Preene bij VRT. De dood van haar vriendin kwam ondanks haar ziekte snel en onverwacht, zegt ze.
18: Het is een ziekte en dat is een ongelijke strijd. En toch hoop je dat zo zij de persoon is die tegen alle verwachtingen in het toch kan overwinnen. Maar dat is dan niet. Ja. Iedereen is sterfelijk. Ik voel vooral zo... Het is niet juist. Zo'n schone ziel, dat heeft de wereld nodig. Die had moeten blijven.
15: Het zware ongeval van een schoolbus met een trein in Buggehout in Oost-Vlaanderen zindert nog na. Bij Richtpunt Campus Buggehout, de middelbare school van de jonge slachtoffers, is de verslagenheid enorm. Directrice Jolien Roef vertelt hoe het met de 5 gewonde leerlingen gaat.
19: We hebben van alle leerlingen wel wat een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. Die zijn echt heel zwaar gewond. Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
15: Bij het ongeval gisteren kwamen 4 mensen om het leven. 2 leerlingen van 12 en 15, een begeleidster en de buschauffeur. In Buggehout kunnen inwoners sinds vanmorgen ook in het gemeentehuis terecht om een rouwregister te ondertekenen als steun voor de nabestaanden van de slachtoffers. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-ten-Noode onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Libre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost als gemeente zoveel schulden heeft. Zo zijn de loonkosten van het personeel de afgelopen jaren enorm gestegen. De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten in ons land op een beslissing over zijn of haar asielaanvraag. Volgens GroenKamerlid Mattie van de Malen, die de cijfers opvroeg, komt dat onder meer door personeelsbesparingen. Maar minister van Asiel en Migratie Van Bosuyt zegt dat dat niet klopt. De bevoegde asieldiensten krijgen er net personeel bij, zegt zij.
20: Het is zo dat we vorig jaar, dus in 2025, voorzagen we uit beleidskredieten voor dienstvreemdelingenzaken 12 miljoen euro per jaar. Goed voor een versterking met 185 voltijdse medewerkers van de asiel- en terugkeerdiensten. En in de loop van dit jaar komt daar nog 3,4 miljoen euro bij. Goed voor 58 voltijdse medewerkers. Dus zeggen dat we het besparen op personeel is gewoon een flagrante leugen.
15: En voor moslims start vandaag het offerfeest. Dat duurt tot en met zaterdag. Tijdens het offerfeest herdenken moslims de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan God. Onder meer in Flanders Expo in Gent vieren jongeren het feest samen vandaag.
21: We zijn hier om de moskee en om te bidden voor Allah en zo. En Eid Mubarak voor iedereen.
22: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen. Waar we allemaal samen het offerfeest vieren.
23: We gaan elkaar eigenlijk gaan bezoeken. Een gelukkige dag beleven met allemaal familie en mensen die we leuk vinden.
15: Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij 23 graden aan zee en zo'n 28 in het binnenland. En ook de volgende dagen nog warm zomerweer. Dan halen we opnieuw 30 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een onweer. Dit nieuws begon met het onverwachte overlijden van tv-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preene. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Een overzicht van haar carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.
13: Op de E313 bijna een half uur vertraging naar Antwerpen vanaf Massenhoven. In Womelgem is de weg wel weer vrij. Op de Antwerpse ring komen er 10 minuten bij in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout.
24: Hoogstraten aardbeien.
25: Goedemiddag in Antwerpen.
26: Weet wat er leeft in jouw buurt.
25: Els Broekmans.
13: Goedemiddag.

0: Bird Lines. Ja, na het slechte nieuws over de zeldzame kanker van Margriet Hermans vorige week is er vandaag opnieuw triest nieuws uit de Antwerpse showbizwereld. Want televisiepresentatrice Martien Preene uit Kalmthout is overleden aan pancreaskanker. Ze is natuurlijk vooral bekend van haar periode bij De Rode Loper op TV1, maar ook de voorbije jaren was ze nog te zien op televisie bij TV+. Goedemiddag, Farid Ketouta.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent directeur van RTV en TV+, een gezondheids- en lifestylezender opgericht door RTV in Westerlo. Hoe is het nieuws over het overlijden van Martien Preene bij jou binnengekomen?
1: Complete verslagenheid, in alle eerlijkheid. Ik had geen idee van de gezondheidsproblemen waar Martien mee kampte, of toch niet in die mate. Dus complete verslagenheid.
0: Kijkers van RTV zagen haar geregeld presenteren op TV+. Wat voor programma maakten ze bij jullie?
1: Wij zijn met Martien in zee gegaan om met haar een aantal gezondheidsprogramma's op te nemen. Wat haar grote passie was en haar echte gedrevenheid om proberen die boodschap naar het brede publiek te brengen. Hoe je gezonder kan leven, wat de aandachtspunten zijn, wat de rol kan zijn van gezonde voeding, van voedingssupplementen. Dus de verschillende programma's die ze bij ons maakte draaiden allemaal rond het thema gezondheid en gezond leven.
0: Ja, maakt het bijzonder wrang natuurlijk, hè, als je dan hoort dat ze sterft aan kanker.
1: Absoluut. Martien was iemand die ons op een luchtige en plezante manier er telkens op wees. Van, kijk jongens, let op dit, let op dat. Hè. Waarom eet je niet zo of waarom eet je niet zo? Maar ze bracht dat op een heel plezante manier. Waardoor je dat ook enorm accepteerde en apprecieerde. Mm-hmm. En het feit dat zij nu door zoiets getroffen wordt, dat is bijzonder frank.
0: Ja, de laatste opnames voor haar programma gebeurden al enkele jaren geleden. Maar het programma werd herhaald. Hè. Wat gaan jullie nu doen? Wordt het programma nog uitgezonden de komende dagen en weken?
1: Wij zullen nu tijdelijk even de programma's van antenne halen. Een stuk uit respect uiteraard voor de familie. Ook omdat, mits de nodige duiding, dat toch wel op vreemd zou kunnen overkomen naar de kijkers. Maar het zijn waardevolle programma's. De inhoud blijft waardevol en blijft ook overeind. Dus ik sluit niet uit dat we die nog zullen hernemen in de toekomst. Absoluut niet. Maar nu zal het even van antenne gehaald worden. Ja.
0: Hebben vandaag al veel collega's bij RTV en TV+ gereageerd op haar overlijden?
1: Ja, ik moet zeggen, het nieuws is hier ingeslagen als een bom. Complete verslagenheid, omdat iedereen herinnerde zich Martien als een gedreven, steeds positieve, steeds goed lachse, steeds energieke vrouw. Positiviteit tot en met. Dus ja, je verwacht dat niet. En dus op deze manier, ik zie alleen maar stilte en verslagenheid bij de collega's.
0: Ja. Wat is jouw mooiste herinnering aan jullie samenwerking, Farid?
1: De warmte en de positiviteit van Martien. TV maken kan bij momenten een stressvolle opdracht zijn. Maar bij Martien was het altijd positiviteit. Je merkte dat ze in huis was, maar op een goede manier. Er was beweging, er was ambiance, er was gezelligheid. Er was collegialiteit en bovenal professionaliteit. Dus die warmte die er altijd was. Nooit eens één keer wat minder. Dat is iets om nooit te vergeten.
0: Dat nemen jullie voor altijd mee en zit in jullie hart. Dankjewel voor dit gesprek, Farid.

0: Alex Warren met Fever Dream. Ja, Martin Prene is dus gisteren overleden aan de gevolgen van pancreaskanker. Ze werd 62 en laat een echtgenoot, twee kinderen en een kleinkind na. Je leest er ook meer over op 14nieuws.be. We wensen haar in familie in Kalmthout natuurlijk heel veel sterkte. En ondertussen blijven we ook volop strijden tegen de ziekte met heel veel hoop en engagement. Zo organiseert de Stichting Tegen Kanker Her en Der Levensloop om geld in het laadje te brengen voor nog veel meer broodnodig onderzoek. Dit weekend is het de beurt aan Wieke Vorst om helemaal in het teken te staan van hoop, verbondenheid en veerkracht. Tijdens Levensloop wandelen en lopen teams 24 uur lang om mensen die strijden tegen kanker te steunen, om dierbaren te herdenken en om samen te vieren dat niemand deze strijd alleen hoeft te voeren. Er hangt een heel weekend lang een sfeer van samenhorigheid, een unieke sfeer waarin deelnemers elkaar dragen, letterlijk en figuurlijk. Er is animatie met optredens, workshops, kinderactiviteiten en andere verrassingen. Heel aangrijpend is ook altijd de kaarsenceremonie, een ingetogen ontroerend moment om stil te staan bij wie we missen en wie we blijven steunen. Dus wandelen of lopen voor het enorm goede doel, of gewoon aanwezig zijn van het weekend in Wieke Vorst. Je kan dat levensloopweekend daarmee top maken, want elke ronde, elke kaars en elke bijdrage helpt.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: elkaar nog maar eens goed vast en geef elkaar nog maar eens een dikke kus of knuffel. Ik hou van u. Noordkaap was dat. Dat is nog niet gedaan met triest nieuws. In de gemeente Bornem hangen alle vlaggen sinds vanmorgen vroeg half stok voor de kinderen van 12 en 15 jaar die gisteren in Buggenhout om het leven zijn gekomen. Dat gebeurde bij een aanrijding tussen een trein en een schoolbus aan een spoorwegovergang. Onze reporter was er vanmorgen om 6:30 al bij toen de gemeentearbeiders de vlaggen lieten zakken aan het gemeentehuis. Ook burgemeester Grete Bruin vindt het belangrijk om een signaal te geven dat er wordt meegemaakt geleefd in de gemeente.
1: Wij zullen er zijn voor de families en zorgen dat zij het leed niet alleen hoeven te dragen en dat wij als gemeente natuurlijk ook er voor hen zijn. Ik denk dat dat een belangrijk signaal is voor hen. Maar het is uiteraard een vreselijk bericht dat bij ons is binnengekomen.
2: Ik ben Eva de Donker, ik werk voor de gemeente van Bornem, het medische technische dienstverlening. Wij zijn de vlaggen half stok aan het hangen voor de overleden kindjes in Buggenhout. Dat is iets minder leuk, de reden waarom. Maar uiteindelijk blijft het wel een job, zoals een andere. Maar je doet het met iets meer passie omwille van de kindjes. Als je niet meeleeft, heb je geen hart, denk ik.
3: Ik werk 30 jaar in de gemeente, dat is de tweede of de derde keer dat ik dat moet doen. Dus dat is heel uitzonderlijk. Dat is een spijtige zaak natuurlijk. Dat is heel erg voor de mensen, voor de ouders. We leven daar echt wel mee. Deze morgen, als we toekwamen op het werk, dan waren we er ook over bezig. Ik heb zelf twee kleinkinderen. Als je dat meemaakt, dat is het ergste wat je kunt meemaken, denk ik. Je wilt er niet bij stilstaan, maar je doet het automatisch. Kan niet anders.
4: Het is heel erg, hè? Ja, het blijft eigenlijk al gelijk van wat ze zijn. Het is altijd erg, hè. Maar van Bornem, dat hakt er nog wel een beetje in, ja. Ik heb zelf een kleinkind en als je dat als ouders en grootouders moet meemaken, dat hoort zeggen, van het ene uur op het andere uur, dat je kleinzoon of je dochter overleden is, dat vind ik heel erg.
5: Ja, dat is verschrikkelijk, hè. Ik ben zelf mama van twee kinderen. Als er zoiets, als je dat thuis krijgt, dat is... Ja, dat is gewoon verschil. Er zijn geen woorden voor, hè. En ik vind het ook vooral heel lastig, De chauffeur nu wordt zo soms een beetje in een slecht daglicht gezet. En daar heb ik het ook wel lastig mee.
6: Niet meer doen dan die mensen omarmen. En ja, ze zijn hun kind kwijt. Hoe kunnen die steunen? Gewoon er zijn voor hun. Sowieso.
7: Ik zie het op Facebook natuurlijk, mediakanalen. Je bent van Borm. Zo, natuurlijk heel veel mee begaan zijn. En dat ze de vlaggen half stok gingen doen. Dat ze met de families in contact gingen blijven staan en zo verder. En een rouwregister zouden doen ook. Dat is belangrijk, want dat toont dat er toch empathie bestaat tussen de mensen. Dus het is belangrijk dat ze hun ook steun ondervinden en krijgen. Want ja, dat is bijna ondraaglijk, hè, zoiets.
0: Ja, ondertussen is duidelijk dat het rouwregister er in de loop van de dag komt. Een van de kinderen komt uit een Oekraïens gezin dat gevlucht is voor de oorlog en opgevangen wordt in Bornem.

Milk Inc. en In My Eyes tot 3 minuten voor 12:30. Zo dadelijk het nieuws uit onze provincie. We hebben straks ook nog een jarig arboretum in Kalmthout. 170 jaar worden ze en ja, ze gaan het vieren met een nieuwe rozentuin. Daar gaan we eens naar kijken. En Margot van de regio is in onze provincie op buurtbezoek vandaag. En straks is ze in Stabroek. Nou, dat zal in Onze Lieve Vrouw Waver was vanmorgen vroeg. En daar straks bij Anne en Daan in Mol.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Televisiezender TV Plus in Westerlo haalt de herhalingen van het programma van Martien Preene voorlopig van antenne. De presentatrice overleed gisteren aan de gevolgen van pancreaskanker. Ze was vooral bekend van haar periode bij De Rode Loper op TV1, maar de voorbije jaren presenteerde ze op TV Plus ook het programma Martiens, met tips voor een gezond leven. Uit respect voor de familie worden de herhalingen daarvan tijdelijk stopgezet. De redactie is erg verslagen, zegt Farid Ketouta, de directeur van RTV en TV Plus. Hij heeft alleen goede herinneringen aan Martien Preene.
1: TV maken kan bij momenten een stressvolle opdracht zijn, maar bij Martien was het altijd positiviteit. Je merkte dat ze in huis was, maar op een goede manier. Er was beweging, er was ambiance, er was gezelligheid, er was collegialiteit en bovenal professionaliteit. Dus die warmte die er altijd was, nooit eens één keer wat minder, dat is iets om nooit te vergeten. Ik zie alleen maar stilte en verslagenheid bij de collega's.
0: Martien Preene woonde in Kalmthout. Ze werd 62 en laat een echtgenoot, twee kinderen en een kleinkind na. Twee jonge twintigers hebben een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen voor de groepsverkrachting van een meisje van 15 in Geel. Ze waren 5 jaar geleden samen naar het EK voetbal aan het kijken bij een van hen thuis. Het meisje had alcohol gekregen en was duizelig geworden. Pas 2 jaar later ontdekte ze wat haar daarna overkomen was, omdat er een filmpje van de verkrachting rondging op sociale media. De twee daders moeten begeleiding zoeken en dan hoeven ze niet naar de gevangenis. Een derde dader die minderjarig was, werd berecht door de jeugdrechter. Het meisje en haar ouders krijgen een schadevergoeding. De Antwerpse gemeenteraad doet unaniem een oproep aan de federale overheid om strengere regels op te stellen voor e-steps. De oproep volgt op een nieuw dodelijk ongeval met een step afgelopen weekend. N-VA-fractieleider Koen Lanes geeft enkele voorbeelden van maatregelen die ze verwachten van de overheid.
2: Het invoeren en opleggen van minimale technische vereisten voor e-steps die op de openbare weg mogen rijden via homologatie of keuringsplicht. Ten tweede, het invoeren van een nummerplaatsverplichting voor e-steps in functie van identificeerbaarheid en efficiëntere handhaving, waarbij nummerplaten enkel kunnen worden toegekend aan goedgekeurde types e-steps. En ten derde, werk te maken van een verplichte registratie van gebruikers van deelsteps ter verbetering van de handhaving.
0: Begin september zal de wereldberoemde Antwerpse DJ Amélie Lens een set spelen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Er worden 14.000 fans verwacht. Lens treedt over de hele wereld op als hoofdact op festivals, maar dit is toch bijzonder, zegt ze.
3: Ik kan dat nog altijd niet goed geloven, hè. Dat is echt waanzin. Dat is sowieso ook mijn lievelingsmuseum in Antwerpen. Het is ook een van mijn lievelingsgebouwen. En Centrum Antwerpen is niet super evident om hier events te doen. En dat we zo'n groot event kunnen doen, pal in het centrum, buiten, is echt gewoon een droom die uitkomt.
0: En omdat het zo'n groot evenement is, worden de bus- en tramlijnen aan het museum die dag omgeleid of tijdelijk stilgelegd. En in dierenpark Plankendaal zijn de eerste pasgeboren ooievaarsjongen geringd. Dat is een jaarlijkse gewoonte om de vogels later te kunnen herkennen en volgen. Opvallend dit jaar is dat veel ooievaars laat teruggekomen zijn uit het zuiden. En dat maakt dat nog niet zoveel eieren zijn uitgebroed. Maar de kolonie blijft het wel goed doen, zegt Jill Matthews van Plankendaal.
4: Ja, eigenlijk heel goed. Die groeit elk jaar. We hebben dit jaar 108 nesten al. We hebben nog niet heel veel jongen dit jaar, op dit moment tegenover vorig jaar, maar wel nog heel veel eieren. We hebben ongeveer nog 140 eieren en een kleine 70 jongen.
0: En er zijn 2 nesten meer dan vorig jaar en dat is een nieuw record. Opnieuw zonnig met hier en daar wat hoge wolken en maximaal rond 28 graden. En ook de volgende dagen blijft het warm, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Vandaag ook naar de weg, want naar Antwerpen zo'n 20 minuten vertraging op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 20 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag. Whenever, wherever he is, Shakira.

0: Tot 8 minuten over 12:30. Goedemiddag. We gaan nu even naar het Arboretum in Kalmthout, want daar vieren ze feest, dubbel feest. Het park wordt 170 jaar en ze zijn ook 40 jaar een provinciaal groen domein. Om dat te vieren openen ze vandaag een gloednieuwe rozentuin die nu helemaal in bloei staat. En met dit mooie weer zal dat wel prachtig omzien zijn. Bram Ramelow, directeur van het Arboretum, is trots en blij.
1: Het is niet altijd mogelijk om zomaar een tuin uit te breiden. Dus we hebben een beetje geluk gehad door een hele grote storm die een oude beuk heeft omworteld. En daardoor is er een hele grote plek vrijgekomen in het midden van de rozentuin eigenlijk. Zo'n 70-tal extra rozen zijn nu aan de collectie toegevoegd, samen met heel wat vaste planten, bloembollen en dergelijke meer. Kom je voor de bloeiende rozen, dan is het nu eigenlijk een ontzettend goed moment. We zitten nu met die zon en warmte van de laatste dagen, dus alle rozen zijn gewoon ontploft. Ze bloeien, ze geuren, het is gewoon prachtig.
0: Ja, zeker langsgaan dus in het Arboretum. Er is trouwens een feestweekend op komst, nu zaterdag en zondag. Dan staat die rozentuin natuurlijk verder in de kijker met doorlopend rondleidingen en zaterdag een exclusieve ochtendopening met koffie en croissants. Je vindt meer informatie en tickets op de website arboretumkalmthout.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
7: Bebad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: De Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze belbekje.
9: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
8: Doorbakken.
9: Zeker?
8: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is zo.
2: De Vos Lemmes.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Stereophonic and The Night Before. Dag Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En weer een stralende dag vandaag, hè?
1: Ja, inderdaad. Er zijn misschien een paar stapelwolken in de loop van de namiddag, maar de zon die blijft nog altijd de hoofdrol hebben. Geen 30 graden meer vandaag, zoals gisteren en eergisteren, maar temperaturen die kunnen klimmen naar een 28 graden, dus een klein beetje koeler, maar ja, ga je het verschil echt voelen?
0: Ik
1: weet het niet. Zeker in de zon is het echt wel bakken. Wat je wel voelt is de wind, hè? Ja. De wind die waait deze namiddag matig uit het noordoosten, dus iets meer wind dan de voorbije dagen. Nu vanavond en vannacht vrijwel helder weer, dus heel veel sterren. Het koelt ietsje meer af dan de voorbije nachten. Minima rond een 13 graden op de meeste plaatsen. Nu in de grote steden nog een 15 graden en een zwakke bries uit het noordoosten. En ook morgen, ja, vergelijkbaar weer met vandaag. Dus veel zon, misschien een paar stapelwolken in de loop van de dag, maar toch vooral die zon. Temperaturen rond 8 of 29 graden en een zwakke wind uit het oosten, dus minder wind dan vandaag. En dan vanaf vrijdag gaat het toch wel net wat anders gaan aanvoelen. De wind die draait naar het zuidwesten en op die manier komt er wat vochtigere lucht naar onze regio. Dus de luchtvochtigheid gaat omhoog en je weet dan wellicht wat dat wil zeggen. Dat
0: onweer.
1: Is niet alleen warm weer, ook zweterig weer, plakkerig weer echt. Dus echt van dat zwoele weer op vrijdag. En inderdaad, er gaan ook stapelwolken bij zitten en die kunnen dan lokaal, zeker niet overal, maar lokaal kunnen die uitgroeien in de namiddag en 's avonds tot een aantal buien. Als dat dan gebeurt, is dat met onweer. Het wordt zeer warm vrijdag, temperaturen tot 32 graden maar liefst. En ook zaterdag moeten we rekening houden met onweersbuien, vanaf 's ochtends vroeg al. Dus een aantal pittige buien die over het land gaan trekken. Op vele plaatsen is dat dan met onweer. Temperaturen nog altijd hoog, rond de 28 graden, zoiets. En dan vanaf zondag zou het droger gaan worden, koeler gaan worden ook. Temperaturen rond een 24 graden dan.
0: Oké, terug normaal dan. En nu slaan we ons erdoor en we genieten we toch van veel zon. Dankjewel, Bram.
1: Graag gedaan, bye.

0: Ja, hij heeft denk ik ook heel mooi zijn 75ste verjaardag gevierd, hè, Johan Verminne. Mooie dagen.
1: Radio 2.
2: De beste buurt in Antwerpen.
0: Ja, het zijn ook mooie dagen voor Margot van de regio, want zij gaat elke dag op buurtbezoek in een van de 5 provincies. En vandaag is dat de onze. Vanmorgen vroeg was ze in de Felix Brouwerslei in Onze Lieve Vrouw Waver. Dan is ze doorgereden naar de wijk Wezelhoef in Mol, om daarna helemaal naar de andere kant van onze provincie te rijden, in het noorden. Dag Margot.
3: Hallo, dag Els.
0: Hallo, waar en bij wie precies ben je nu? Vertel eens.
3: Ik ben intussen in Stabroek aangekomen bij de Huzarenberg. Dat is een rustige straat waar een 40-tal buren de harde kern eigenlijk vormen. En die zitten hier voor een groot deel allemaal samen gezellig aan een lange tafel spaghetti te eten. Hallo iedereen. En ik sta hier bij de president en de first lady van de beste buurt, of zo worden ze toch genoemd, door de buren, Tom en Stefanie. Ja, Stefanie, jij hebt jouw buurt ingeschreven. Het ziet er een hele toffe bende uit. Hè. Kan jij eens de sfeer beschrijven? Hoe gaan jullie onderling met elkaar om?
4: Oh, we hebben een WhatsApp-groepje. Er wordt heel veel in elke dag eigenlijk in gecommuniceerd. Wij gaan ook 3 keer per kwartaal gaan wij eten mee op de straat. Dus wij maken een poll met datums en dan kiezen we welk restaurantje. Elke dag zien wij hier wel buren op straat waar we mee babbelen. Met feestjes, huwelijksverjaardagen, verjaardagen worden er gevierd. Met nieuwjaar, allemaal bij mij in de living. Iedereen maakt wel iets. Nu ook zo, allemaal last minute. Iedereen heeft iets gemaakt en ja... We hebben gewoon eigenlijk is onze straat eigenlijk meer één grote familie.
3: Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Er hangt heel veel warmte, er wordt heel veel gefeest. Jullie zijn er altijd voor elkaar. Dus sfeer en gezelligheid 10 op 10. Maar hier wonen heel veel mensen samen. En soms is het leven gewoon kak en gebeuren er dingen die niet plezant zijn, Tom. Maar ook dan staan jullie er als buren echt wel voor elkaar. Kan je dat eens uitleggen, hoe dat dan gaat?
5: Ja, zeker. De essentie van alles is, we zijn inderdaad, feest is niet moeilijk. Dat is gemakkelijk, dat kun je... rap op poten zetten en doen, maar elkaar steunen als het effectief een keer tegenslaat, dat is eigenlijk nog de belangrijkste zaak van alles. Dat je voor elkaar bent, een luisterend oor en vooral een helpende hand in moeilijke tijden.
3: Ja.
5: En dat gebeurt eigenlijk overal een beetje te weinig. Daarmee dat wij hierdoor echt wel waarde aan schenken om iedereen te helpen waar we kunnen, wanneer we kunnen. Zoveel mogelijk als het nodig is.
3: Ja, en dat uit zich op verschillende manieren. Want Stefanie, bijvoorbeeld, jij gaat elke dag koken voor een van de buren.
4: Ja, ik kook nog altijd voor Annie, al sinds augustus, denk ik, vorig jaar. Ja, en ik heb een sleutel vanzelfs van haar huis, dus ik kan gewoon naar boven. Ik breng haar eten elke dag.
3: Ja.
4: Ja. En als er iemand overlijdt, dan leggen wij mee allemaal samen met heel de buurt voor een groot boeket en ook een herdenking met foto's. Ja. En ja, iedereen helpt elkaar hier.
3: Ja, en dat doet ongelooflijk veel. Ik heb dat hier juist gehoord van de buren, dat betekent heel veel. En er is ook heel veel solidariteit, want Tom, jij vertelde, jij bent geopereerd geweest. Dat was een zware operatie, maar dan heeft jouw buurman eigenlijk ook echt een keischoon gebaar gedaan, hè?
5: Jawel. 2,5 jaar ongeveer geleden moest ik zwaar geopereerd worden aan mijn hoofd. Hè? En voor de operatie moest ik mijn haren allemaal afscheren. En uit solidariteit heeft buurman Swa dan ook zelf zijn haren afgeschoren.
3: Al Els aan een hele lange tafel, spaghetti te eten. Niet alle buren kunnen erbij zijn, dus wat hebben jullie beslist, Stefanie?
4: Vanavond gaan wij terug opnieuw hetzelfde doen, met frietjes.

0: Maar schat, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Radio 2 in Antwerpen, live.
0: Keuze.
4: Neem je tijd, geniet ook nog wat van het zonneken en daar aan tafel in Stabroek. Hè? En we horen het verdikt straks bij Anja in Radio 2 Spits. Dag Margot, groetjes daar.
5: Radio 2, de beste buurt in Antwerpen.

Heerlijk zomerse muziek van Barry Manilow, Copacabana. Ik heb het daar straks al verteld, hè, dat de vlaggen half stok hangen in Bornem voor de kinderen van 12 en 15 die gisteren in Buggenhout om het leven zijn gekomen bij tragische ongelukken met een schoolbus en een trein. We krijgen nu net te horen dat straks om 12:15 een rouwregister wordt geopend in het gemeentehuis van Bornem. Ze hebben daar een stiltehokje voor ingericht. Inwoners kunnen het rouwregister tot 7:00 vanavond gaan ondertekenen. En het gemeentebestuur wenst de families, vrienden en alle betrokkenen heel veel sterkte toe in deze verschrikkelijk moeilijke tijd. En de buren staan ook klaar om elkaar, zoals we het daarnet ook hoorden, als het heel slecht gaat, elkaar te steunen. We hebben hier nog muziek van Simon & Garfunkel.

0: En op deze heerlijke la-la-la van Simon & Garfunkel wordt het stilaan tijd om af te ronden, want het is zo dadelijk 1 uur. Het nieuws volgt en daarna Radio 2 Hitmix met Michael Joossens vandaag. Nog een fijne dag verder.
1: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
2: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
1: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
2: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
3: Papa?
4: Ja?
3: Wat gaan we dit weekend doen?
4: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
5: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
4: Meer info op levensloop.be.
5: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: HRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn nog 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus in Buggenhout. En tv-presentatrice Martien Prene is overleden na een strijd tegen kanker. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met hun schoolbusje in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis al mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. 4 mensen overleefden het ongeval niet. 2 leerlingen van 12 en 15, een begeleidster en de buschauffeur. Sam de Mulder was vanmorgen in Buggenhout om met buurtbewoners en de directrice te praten.
1: Het verkeer op de overweg in Buggenhout rijdt terug vanuit alle richtingen. De mensen die langsrijden kijken even om naar de bloemen en de plusje beertjes die aan de verkeerslichten hangen. En er worden volop bloemen bijgelegd.
2: We hebben een bloemetje neergelegd, omdat toch wel een beetje aangeslagen geweest.
1: In het gemeentehuis van Buggenhout, waar de vlaggen half stok hangen, opent het rouwregister.
3: Ja, wat kun je schrijven? Dat woorden tekortschieten. Dat je super hard treft, maar ja, die mensen nog veel dieper natuurlijk.
1: Op de school waar de slachtoffers vielen, ondersteunen zij elkaar. Er is geen les, zowat alle leerkrachten zijn aanwezig en bijna alle leerlingen zijn thuis. Er is een rouwhoek ingericht met een apart rouwregister voor elk van de 4 slachtoffers. En aan de gewonden wordt ook gedacht.
4: Er is 1 leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
0: Bij het ongeval kwam ook een vrouw van 27 om het leven die de bus begeleidde. Zij werkte eigenlijk als zorgkundige in een rusthuis, maar sprong af en toe bij als er begeleiders voor schoolbussen tekort waren. En dat was dus ook gisteren zo, vertelt haar partner Bjorn van Malderen.
5: We zijn 1 politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals zij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
0: De nabestaanden hebben intussen crowdfunding opgezet om de kosten van haar uitvaart te betalen. En ze hebben op enkele uren tijd meer dan €10.000 ingezameld. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Prene is overleden. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Prene werd bekend als omroepster bij TV1 en presenteerde jarenlang De Rode Loper. Marian Temmerman geeft een overzicht van haar carrière.
6: De kijkers van TV1 leren Martien Prene in 1997 kennen.
7: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
6: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
8: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
6: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
9: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
6: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
10: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
6: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden. Carpe diem, pluk de dag.
0: Anja Daams heeft Prene goed gekend. Ze werkte een hele tijd samen als collega's bij VRT. En Anja haalde vanmorgen bij Anne en Daan warme herinneringen op.
11: Dat omroeperskotje, zoals dat heette, dat was een heel klein kotje. Daar stond dan een computer. En Martien wist dat altijd heel gezellig te maken. Door haar stonden daar kaarsjes, was daar ook een klein lampje. Was er een chippeke af en toe waar we dan belanden. Ja, zij was zo een heel warm iemand, een zorgend iemand ook. Want ik weet, als ik dan zo last had van stress of zo, dan zei ze, hier, neem wat bachbloesems.
0: De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joosten-Noode onder financieel toezicht plaatsen. Een regeringscommissaris moet dan bekijken en onderzoeken hoe het komt dat Sint-Joost zoveel schulden heeft. Daarna kan de gemeente dan haar zelfstandigheid verliezen. Gemeenteraadslid Janti Vermeulen van oppositiepartij Groen zegt dat het nu moeilijk werken is.
12: Ik ben heel tevreden dat er eindelijk wordt ingegrepen in de gemeente. Wij proberen al jaren eigenlijk aan te kaarten dat het niet goed gaat en dat we geen duidelijk zicht krijgen op de financiën. De gemeente wordt absoluut niet goed bestuurd. En dat daar eindelijk verandering in kan komen, daar zijn we heel ontvankelijk voor.
0: De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen.
13: Voor de eerste keer heeft de plantentuin van Meissen in Vlaams-Brabant zelf met succes een reuze aronskelk gekweekt. Dat duurde ongeveer 9 jaar en de kelk die staat nu in bloei en dat zal 2 à 3 dagen duren. Het gaat om een kleiner exemplaar van 1,21 meter hoog. De zeldzame plant komt uit de regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra en staat bekend om haar geur van rottend vlees. En in het wild wordt die soort bedreigd. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm. Dan halen we opnieuw tot 30 graden. Dit nieuws begon in Buggenhout. Daar betuigen veel mensen steun met de familie van de slachtoffers van het ongeval van gisteren aan een spooroverweg. 2 kinderen, de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven toen er aanrijding was met een trein. De partner van de begeleidster doet zijn verhaal in de app van 14 Nieuws.
14: Yes, dankjewel Sophie. 6 over 1. Even de weg op, want op de E403 van Kortrijk naar Bruggen is er een 30 minuten vertraging. Voorbij Moorselen door een defect voertuig is daar 1 rijstrook dicht. Dan eens kijken naar Antwerpen, 20 erbij op de E19 van Voor Sint-Job. Ook naar Antwerpen op de E313 vanaf Masshoven. En op de E17 een kwartier tussen Gentbrugge en Beervelde. In Destel-Bergedam blijft de aansluiting met de ring rond Gent afgesloten door een voertuigbrand. De Antwerpse ring dan een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorten.
15: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
16: Radio 2 Hitmix.
15: Michael Josens.
14: Ja, we duiken die woensdagnamiddag in samen met een verse Radio 2 Hitmix. Met nu de mannen van U2. Zeer welkom.

kunnen Bono en zijn vrienden even goed gaan rentenieren natuurlijk. En met wat ze hebben verdiend de afgelopen jaren. Maar goed, die mannen die blijven maar gaan. Hè. Een paar maanden geleden nog een verse EP uitgebracht. En volgend jaar gaan ze ook toeren, heb ik gezien, in 2027. Of dat ook langs België is, dat is op dit moment nog één groot vraagteken. Nu, de kans dat je onze Judith dan weer op een of andere podium gaat zien bij ons, dat is net ietsje groter, hè? Want die is zeer straf bezig. Toffe madame van bij ons. En dit is haar nieuwste song. Maak maar even kennis.

0: Ze komt van bij ons, deze Judith. En dit is haar nieuwe song natuurlijk. Hè. Ik ben fan. I'd love to be in love. Zeg, en zondag 8 november. Duw dat alvast eens in jouw agenda, want ja... Dan gaan we iets plezant doen in Antwerpen, in de Koningin Elisabethzaal. Prachtige zaal natuurlijk, want daar gaan we dan Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas doen. Dat is eigenlijk ja, de ideale voorbereiding richting de feestdagen. En als je fan bent van crooners en alle crooners muziek, dan moet je daar absoluut bij zijn. En er zijn al drie namen die intussen bevestigd hebben voor dat concert op 8 november. En dat zijn niet de minste, onder andere Yannick Bovie.
1: Love often shows a funny return. The brighter it glows.
0: Want ja, zeg je crooner, dan moet Yannick Bovie er absoluut bij zijn. Hè? Onze collega van Radio BNE, Yannick Bovie, maar ook Lies zal erbij zijn.

release kan niet alleen weg met haar eigen popsongs, maar dus ook met prachtige kroonersongs. En dat gaat ze dus bewijzen mee, onder andere op zondag 8 november. Radio BNN, de Red Pack live in concert Best of Christmas in de Koningin Elisabethzaal natuurlijk in Antwerpen. En intussen ja, is er ook nog een derde naam bevestigd. Dat is ook niet de minste, namelijk Helmut Lotti. Die gaat er ook zijn. Kaarten nu via het Radio BNN kanaal op VRT Max te vinden. Ik

0: Dat zal erbij zijn. Hè. Zondag 8 november in Antwerpen. De Koningin Elisabethzaal, Radio Bene, The Red Pack live in concert. Best of Christmas edition. Samen met Lies onder andere en Yannick Bovie. Kaarten die vind je nu trouwens via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Het is Bolt in de Achtste met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
9: Camber, more space for your place.
10: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Krevel.
13: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
14: Vrouw Wies.
15: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
17: Oei, wacht ze.
18: Rustig,
17: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
18: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
17: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
18: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee.
17: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
18: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
19: Immoscoop!
18: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
19: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
17: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
18: Och, jongen.
17: Is wel een naald, hè.
20: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...

0: Ondertussen is er een licht opgewonden Lieselot in de app van Radio 2. Ze stuurt, Michael, ik heb tickets kunnen scoren nu vrijdag in Southampton. Voor de mannen van Take That, ja, dan ben je bij de gelukkige, denk ik. Hè? Want ja, die gingen zeer hard, die tickets. Want ze komen terug inderdaad binnenkort. En dus vrijdag met hun best verkochte show ooit, de mannen van Take That.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Michael Joosens.

In Radio 2 Hit Mix. Ik wil alles met je doen. Zometeen dan de madame die binnenkort haar 40-jarige carrière gaat vieren. Kylie Minogue. Maar eerst even de weg op. Eens kijken waar je op dit moment tijd verliest. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E19 van voor Sint-Job. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 blijft in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent afgesloten door een voertuigbrand vanmiddag. Dan eens kijken op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring dan rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En nog eentje op de buitenring tussen Wezenbeek en Machelen.

zou het er eigenlijk niet aangeven als je ze ziet. Hè? Maar dat heeft mogelijk iets te maken volgens mij met de botox doorheen de jaren. Maar deze Kylie Minogue is al 40 jaar bezig. Echt waar? En dat gaat ze vieren binnenkort met een tournee. Maar het hoe en wat en of dat dan ook langs ons land is... Hè? Voorlopig nog veel vraagtekens. Maar goed, we gaan het wel ontdekken natuurlijk. Hè? Nu Bryan Adams en Radio 2 Hitmix. Around to you.

0: gaat goed worden. Hè. Donderdag 15 oktober komt hij naar ons land. Deze Bryan Adams naar de AFAS Dome. En zaterdag, dan is er weer Ruben natuurlijk.
1: Aandacht, iedereen die thuis aan het luisteren is. Radio een beetje luider.
2: Hoe doen ze het precies?
1: Ja, ik ken het niet.
2: Allee, draai het in een keer.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Deze week trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
5: Amai zeg.
1: Ja, oké. Okay.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Live van op Oostende voor Anker.
4: Zaterdag. Om 8 uur op Radio 2.
6: Ricci, citroen, net framboos, bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Barbecue-topper gespot, nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
5: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: geweldige Paul McCartney, Hope of Deliverance. En vanavond weer op VRT1 na het journaal. Iedereen zomert is terug van weg geweest. Op VRT1 en VRT Max kan je dat bekijken. En de stoel is terug, ook vooral van weg geweest. Wie als eerste in de stoel zit elke avond, met dan ook het gevraagde voorwerp, die wint een prijs. En alvast een kleine tip als je elke ochtend luistert naar Anne en Daan. Zij geven een tip waar die locatie van die stoel gaat staan. Dus ik geef het alvast even mee, alsjeblieft. Graag gedaan. Dus elke morgen een tip bij Anne en Daan, die dus leidt naar de locatie van de stoel in het programma op VRT. En op VRT Max natuurlijk. Iedereen zomert. Ook vanavond weer op TV natuurlijk.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

Het is een berichtje van Sofie in de app van Radio 2. Onderweg van de zee naar huis met de rest van de vriendinnen binnen. Dat zijn misschien die bad girls waar Donna Summer over zingt natuurlijk. Hè. En zullen we nu vooral eens even die nieuwe song van David van Dijk binnenlaten in Radio 2 Hitmix. Toffe song hoor, ik kan het niet geloven. Zo heet die song. Radio

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen.

0: Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi!
0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Met zometeen het vervolg van Radio 2 Hitmix met onder andere diverse song van Gary Hager en The Sentinel. Die worden beheerd zometeen door Meja. Na het nieuws van 2.
6: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
7: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met hun schoolbusje in Buggehout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis al mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. Op de plek van het dodelijk ongeval aan de Overweg komen mensen ook vandaag bloemen of knuffelberen leggen.
8: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
9: Dat doet wel toch iets dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent.
10: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
7: Bij het ongeval stierven 2 leerlingen van 12 en 15, de buschauffeur en een begeleidster van 27. Zij werkte eigenlijk als zorgkundige in een rusthuis, maar sprong af en toe bij als er begeleiders voor schoolbussen tekort waren. En dat was ook gisteren zo, vertelt haar partner Bjorn van Malderen.
11: We zijn één politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals zij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
7: De Brusselse openbaar vervoermaatschappij MIVB gaat dit jaar geen nieuw personeel meer aannemen. Dat komt door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest. Daardoor is er een aanwervingsstop bij alle Brusselse openbare diensten. De MIVB is de grootste werkgever van Brussel. Er werken 10.000 mensen. Vorig jaar was er al een aanwervingsstop voor administratief personeel, maar dit jaar wordt er ook niemand aangenomen als chauffeur of technicus. En het vogelopvangcentrum in Oostende krijgt door het warme weer opvallend veel jonge kauwen binnen, zo'n 30 per dag. De vogels springen uit hun nest onder zonnepanelen of dakpannen, omdat het daar nu veel te heet is. Maar ze kunnen nog niet goed vliegen en dus belanden ze op straat, zegt het opvangcentrum.
12: Ze broeden heel dikwijls in de stadcentra en dan komen ze op straat terecht. En dan is het een kwestie van tijd dat ze doodgereden worden. Terugzetten op het dak heeft met deze temperatuur geen enkele zin. Als je ze kunt eventueel net aan de andere kant van je huis in de tuin zetten, dan kan dat ook helpen, maar anders springen ze best binnen bij ons.
7: Het opvangcentrum raadt iedereen ook aan om ondiepe schaaltjes met water buiten te zetten. Zo kunnen vogels voldoende drinken. En dat veel water drinken, dat blijft nog wel even nodig. Want het is ook vandaag opnieuw zonnig met hier en daar wat hoge wolken. We halen 28 graden in het binnenland, 23 graden aan zee. En ook morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we opnieuw tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Yes, dankjewel Sophie. 3 over 2. Even de weg op naar Antwerpen. 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke. Ook op de E19 van Voorkleine Barreel. En op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 dan is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. Dat is het goede nieuws in Destelbergen. Dan even kijken op de Antwerpse ring. 20 erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En bijna een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dan eens kijken naar Brussel. 10 erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten van Wezenbeek tot Jette. En op de binnenring nog eentje een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
13: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
14: Michael Josens.

beetje all about the money. Ja, voor de een draait het rond de centen, voor de ander rond de passie. En passie en liefde voor muziek, dat is absoluut wat onze Gary Hegger heeft natuurlijk. Hè. Het is ook een feestjaar voor hem. Want ja, zijn allergrootste hit, Het Allermooiste, bestaat 30 jaar. En er is ook een verse song om dat feestjaar goed in te zetten, zie. Dit is de nieuwe song, Beter Dan Goed. Ik kan

0: Sting in Radio 2 Hit Mix. If you love somebody, set them free. En dan alvast een kleine weekendtip misschien voor jou. Want nu vrijdag staat een van de strafste stemmen van Nederland in ons land. In de Stad Schouwburg in Antwerpen. Hij is bij ons nog niet super bekend, maar ik heb hem ooit eens live gezien een paar jaar geleden in Nederland. En ik zag daarnaar met open mond, echt waar. En ik vind dat je hem toch eens even moet leren kennen. Zijn naam is Bauke, Nederlandse zanger die het repertoire brengt van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Als je die mensen hoort zingen, dan denk je dat is één op één de echte Elvis. Het is bijna griezelig hoe hard die stem van Bauke op die van Elvis Presley lijkt natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, weet je, er werd mij natuurlijk vroeger al heel veel verteld dat mijn stem op Elvis leek. Maar toch ben ik niet een imitator. Ik ben niet iemand die probeert helemaal zijn klank of zijn woord, precies zijn dialect na te doen. Want ja, dan ben je echt een imitator. Dus ik doe het wel echt op mijn eigen manier. En ik denk ook dat dat het mooiste is, want hoe meer het als Elvis zelf wordt, ja, dan kennen ze Roene Elvis gaan luisteren. Ja, ik denk dat onze kracht wel is dat we het op onze eigen manier doen. En niet gaan staan in een wit pak met bakkenbaren en, en eigenlijk een beetje hoe Helmut Lotti het vroeger deed.
0: Voilà, kijk, de Helmut Lotti van Nederland, maar dan met ja, ietsje meer baard dan onze Helmut Lotti. Die staat dus vrijdag in Antwerpen. In de Stad Schouwburg van Antwerpen. Dus die Nederlandse Bauke, die Elvis, imitator. Als je nog een leuke uitstap zoekt, het is de moeite daar, hoor.

0: kleinste steegje.
1: Goedemorgen.
2: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
3: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
2: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
1: Van mij. Joehoe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
2: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
12: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
13: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
14: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
15: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Linda van Frank Boeijekroepel. Zometeen naar de slechte gewoontes van Ed Sheeran.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh, dat is niet.
7: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Radio 2.

0: WhatsAppje in de app van Radio 2 van Sophie. Sophie uit Blankenbergen die stuurt mij. In Blankenbergen is het nog best te doen van temperatuur. Dus ja, het ideale moment om eigenlijk eens een podcast nog eens op te zetten van Radio 2. Want we hebben wel wat leuke podcasts natuurlijk. Onder andere Mens Erger Je Niet. De podcast van onze Xavier Taverde en Shema Saisai. Over ergernissen. En deze week is Luc Appermond de centrale gast in Mens Erger Je Niet. Het gaat onder andere over het appartement dat hij samen heeft met Barca L aan de zee. Dat is een appartement met alles erop en eraan. Die jongens die kunnen alles bedienen dankzij domotica. Maar soms werkt dat toch niet helemaal? Zeker die verwarming niet, zei onze Luc.
1: We hebben zelfs geen centrale verwarming, dat is vloerverwarming. Dat moet dan zoveel uren opwarmen.
2: Oh,
1: als je daar niet aan denkt, als je daar niet aan denkt, ik vind het allemaal ingewikkeld. Ik ga toch terug gewoon een televisie aan, uit. Ik wil daar best voor opstaan, dan beweeg je nog eens. Dan beweeg je nog eens uit je luie zetel.
0: Ja, dus ja, al die moderne domotica, dat hoeft eigenlijk niet voor onze Luc. Die podcast, die check je natuurlijk nu via het Radio 2-kanaal. Op VRT Maxen.

afrezen, maar alles komt goed. We zijn natuurlijk nog maar net terug van het Eurovisie Songfestival met Bulgarije als grote winnaar. En dit was de winnares in 1991 uit het land van de Zweedse balkens, Carola. Zij ging toen met de volle punten naar huis, hè.

0: bent er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Ah, dus zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei al dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand, dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm, voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Papa?
7: Ja?
6: Wat gaan we dit weekend doen?
7: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
8: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
7: Meer info op levensloop.be.
8: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
9: Met straks na 3 uur nog meer Radio 2 Hitmix om die woensdagnamiddag door te vlammen. En met Tina Turner, die staat klaar zo meteen met Typical Male.

0: VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB, de grootste werkgever in Brussel is dat, gaat dit jaar geen nieuwe personeelsleden meer in dienst nemen. Dat staat in het jaarverslag. Ook vorig jaar was er al een gedeeltelijke aanwervingsstop van administratief personeel. Die stop zal dit jaar ook gelden voor technici en chauffeurs, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Dus is er geen enkele aanwerving mogelijk op dit moment. Dat is de nieuwe Brusselse regering heeft dat beslist en dat heeft natuurlijk te maken met besparingsmaatregelen op niveau van het gewest.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft geen omgevingsvergunning voor een windturbine in Tielt in West-Vlaanderen. De turbine zou 220 meter hoog worden en de wieken zouden een cirkel draaien met een diameter van 175 meter. Minister Broens zegt dat hij niet tegen windenergie is, maar dat de turbine te groot is voor de plaats waar hij zou komen. Hij vindt dat er ook aandacht moet zijn voor het landschap en de mensen die in de buurt wonen. Verschillende experten zijn bezorgd nu er steeds meer mensen ziek worden door ebola in het oosten van Congo in Afrika. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en hij is nu bijzonder ongerust als hij naar de huidige variant kijkt. Ebola geeft griepsymptomen zoals vermoeidheid, koorts en spierpijn en in een hevige vorm geeft het ook diarree en bloedingen.
2: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert, maar de samenloop van omstandigheden. Ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan, maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste twee maanden flink is opgekerd. En daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
0: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over de noodprocedures die er zijn voor ebola-besmettingen, omdat het gaat om een internationale noodsituatie. En voetbalclub uit Heverlee-Leuven zet de samenwerking met trainer Felice Mazou stop. Mazou was er nog maar sinds oktober trainer als opvolger van Hubert die naar Union vertrok. Onder Mazou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs die vielen tegen. Wie de nieuwe trainer wordt, dat weten we nog niet. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken. We halen tot 28 graden in het binnenland vandaag. En ook morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Sophie. 2/3. Even de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog een dik half uur aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 van Waaslandhaven-Oost. Ook op de E17 vanaf Krijnland. En op de E313 vanaf Mashoven. Dan eens kijken op de buitenring rond Brussel. 25 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Jette. Op de middenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En dan nog eentje op de E42 van Bergen naar Luik. 3 kwartier file rijden bij Manange. Dat komt daardoor een defect voertuig.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Radio 2. Hitmix.
6: Michael Josens.

gaan hier met beide voeten in het zwembad. Tenminste, ik niet vanmiddag, maar wel met beide voeten in de geweldige jaren 80 natuurlijk hier. Met Tina Turner en Typical Male in Radio 2 Hitmix. Over een straffe man gesproken, Tom Dice, die is helemaal terug. Hij heeft zijn eerste nummer klaar sinds 8 jaar. Hij wou de volledige productie ook zelf doen, van de eerste noot tot de laatste noot. En ja, het resultaat mag er zijn hoor. Don't So Long Goodbye. It feels

moet in dat Frankrijk, Griekenland of Spanje voor het moment natuurlijk. Hier in België halen we gewoon dezelfde temperaturen. Het gaat nog wel een paar dagen door, heb ik Jacot horen zeggen. Tijdens het weerbericht. Het goede doel van België in Radio 2 Hitmix. En dan schuiven we vooral even door naar de madame die een twee beurtenkaart heeft in onze Radio 2 Top 30. Met twee songs staat ze erin. Open Light en Elizabeth Taylor. Niet meer met deze The Fate of Ophelia. Daar stond ze volgens mij weken of 100 in, deze Taylor Swift.

0: Kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
1: Het is duidelijk, je nadert een werf.
0: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
1: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
0: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
1: Ontdek het deze week elke dag in Radio 2 Spits.
0: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
2: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
3: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
2: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
3: Aspe, het slotakkoord.
2: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
4: Bye bye pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zeg dat, Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zalige verjaardagspies.
7: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik alle sweet chili.
6: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
7: Hé, hey, hoe dat?
6: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
7: Oh, oh, oh. Ja! Lemmes.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
16: Profiteer nu bij Torst van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
17: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
18: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
17: En helemaal op maat.
18: Zeker, tot in de details.
19: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your play.

0: Sex Brown.
1: Can we hit it and quit?
0: James Brown, met zijn Sex Machine.
1: Hit it.
0: Ook een beetje Sex Brown natuurlijk. Hè. Ja. Die Sex Machine heb je sowieso horen passeren begin jaren 70 in 1970 tijdens de BRT Radio. Of ja, top 30 natuurlijk, de BRT top 30 in begin jaren 70. En dat soort muziek, muziek uit de 70s, die ga je ook horen voorbij komen tijdens onze nieuwe musical die we samen gaan maken met Studio 100, Hallo Radio 2. Heb je misschien al over gelezen, we gaan dus een musical doen, die ga je kunnen zien begin volgend jaar. In maart 2027 in het nieuwe pop-up theater, Studio 100 Theater in Hofstade. Met dus de muziek uit de jaren 70, maar ook verhalen uit de beginperiode van Radio 2. En ook met onze Peter van de Veire. Peter van de Veire gaat de hoofdrol spelen, afwisselend met Chris van Tongelen van de Romeo's. Ze gaan alle twee de rol spelen van Walter, een radioproducer uit de jaren 70. En dat wil je absoluut zien. Dat wordt een zeer plezante musical, absoluut. Dus maart 2027. En tickets, die vind je daar nu ook al voor via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Of halloradio2.be. Dus de musical die je gezien moet hebben

dus geen instrument aan te passen, alleen maar stemmen. En dan krijg je dit natuurlijk, zo'n geweldige a cappella. Als de dag van toen, mama's jasje en de jongens en de meisjes van Impact natuurlijk. Hè. Intussen 3:30 is kijken hoe het gaat onderweg. 165 kilometer file. We beginnen op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan 3:30 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-Tunnel. Dan is kijken naar Antwerpen 15:15 op de E34 van Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op de E313 vanaf Masshoven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. En ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring dan rond Brussel 3:30 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Groot-Bijgaarden tot Tervuren. En op de E42 van Bergen naar Luik op dit moment 3 kwartier file rijden bij Manage. Dat komt daar door een defecte vrachtwagen. De weg is daar versperd. Je moet omrijden via de A401.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: Kijk naar zijn foundations. Vanavond is Isabella A te gast bij Karamijnen in Radio 2. Oh la la, maar maandag...
1: Radio 2 Hitmix. Radio
2: 2. Michael Joosens.
0: Dat is onze Jean Thomas te gast. En die heeft verteld dat hij met een nieuw album komt in juni. Er komt dus een nieuwe muziek aan van Jean Thomas. Dat is goed nieuws.

0: Jean Thomas. Ja, dinsdag gaan we helemaal Italiaans op Radio Bene.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine

0: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte beelover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter. À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
5: Radio 2.

0: Keating. When You Say Nothing At All. Ook al is de moeite trouwens om een van die Radio 2 podcasts te beluisteren. Zoals de nieuwe Als de Muren Konden Praten met onze Anja Daams, die op bezoek was bij acteur en zanger Jelle Kleijmans. En Anja was welkom op het appartement van onze Jelle Kleijmans. En er zijn toch een paar grappige dilemma's gepasseerd. Onder andere, ja, een vraag. Gaat Jelle voor een bad of toch voor een douche?
1: Als je met een man en een vrouw samenwonen, hè?
2: Ja.
1: En dan zegt die vrouw, oh, laat ons samen douchen. Oké, leuk. Maar wie staat dan onder de straal en wie staat zo eenzaam te wachten in een hoekje in de kou?
2: De vrouw.
1: De vrouw staat toch onder de straal?
2: Nee, die staat te wachten.
1: Nee, niks van. Niets van. Dat is totaal onjuist. En, dus, en dat is dan stond ik daar zo te wachten. Mag ik toch rap mijn haar wassen? Ja. Nee, dat overkomt me niet meer. Dus nu heb ik heb altijd zo mijn huis. Ik heb het hier verbouwd. Ik wil mijn eigen douche. En dan heb ik niemand mag naast mij komen douchen. Allemaal leuk. Maar ik heb mijn eigen straal.
0: Allee, bon. De straal van Jelle Kleijmans, dat weten we dan ook. Dankzij Anja Daams. De straal van Jelle en andere verhalen, die ontdek je natuurlijk in die nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten op ons Radio 2-kanaal via VRT Max.

Het is een nieuwe song van Jelle van Dalen. Vroeger van Let's Go, weet je nog, 20 jaar geleden, dat was met ietsje meer beats. Maar tegenwoordig mag het ietsje rustiger, hè, voor Jelle van Dalen. Dat vertelde ze gisteren trouwens bij onze Karen Meijne in Radio 2. Oh la la. En vanavond Isabelle aan te gast bij onze

0: Shop Boys in Radio 2 Hitmix, West and Girls. En Girls and Boys in Antwerpen, vooral even via orenspitsen nu, want ja.
1: Radio 2 Hitmix. Radio
2: 2. Michael Joosens.
0: Zometeen is Radio 2 Spits met onze Anja Daams. En ze maakte de finalist bekend van de beste buurt in Antwerpen. Dus als je in Antwerpen woont, oren strak openzetten. De finalist dus van de beste buurt in Antwerpen gaat onze Anja zo meteen bekendmaken in Radio 2 Spits vanaf 4 uur. Veel plezier met

0: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het Vlaams parlement is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout. Twee volwassenen en twee jongens zijn daar overleden en vijf andere kinderen raakten zwaar gewond. Parlementsvoorzitter Freya van den Bosse vroeg aan iedereen een minuut stilte.
1: Namens het Vlaams parlement en namens de regering betuig ik mijn diepste medeleven aan de slachtoffers, aan hun familie en vrienden, aan de klasgenoten van de kinderen en aan iedereen die door dit drama getroffen is. Ik wens haar veel sterkte en troost bij dit onmetelijk verlies. Collega's, mag ik u vragen om uw stilte in acht te willen nemen.
0: Vorig jaar zijn er bijna 400 miljoen ritten gereden bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Dat zijn er 1,5% minder dan het jaar daarvoor. Maar tijdens vakantiedagen en in weekends waren er meer reizigers. Dat het totale aantal lager ligt, komt volgens Laurent Vermeers van de MIVB door de vele nationale actiedagen van de vakbonden.
2: Het ging vaak om nationale acties die ook een impact hadden op de dienstverlening bij ons. En dus hebben we natuurlijk veel minder reizigers op die dagen kunnen vervoeren. Daarnaast zijn er ook belangrijke infrastructuurwerken. Als we eigenlijk die fenomenen eruit filteren, zien we eigenlijk toch een stijging. En die stijging is zelfs nog een stukje groter op weekend en feestdagen en vakanties.
0: En verschillende experten zijn bezorgd nu er steeds meer mensen ziek worden door ebola in het oosten van Congo in Afrika. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en hij is nu bijzonder ongerust als hij naar de huidige variant kijkt. Ebola geeft griepsymptomen zoals vermoeidheid, koorts en spierpijn en in een hevige vorm geeft het ook diarree en bloedingen.
3: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert, maar de samenloop van omstandigheden, ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan, maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste twee maanden flink is opgekerd. En daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
0: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over noodprocedures. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Ook morgen wordt opnieuw zonnig en warm, dan halen we tot 30 graden. Vrijdag meer wolken en dan neemt de kans op een onweer ook toe. Meer op vrtnieuws.be.
4: Europabank, de bank die durft. Radio 2 Spits.
5: Ah ja, dames.
6: Donderslag bij heldere hemel vanmorgen. Hè. Dat verschrikkelijke nieuws over Martin Preen. Wat kan het leven toch hard zijn

0: We build this city van Starship. Amai, amai, amai. Een paar rustiger dan gisteren. Mirjam. Oei, jouw microfoon staat nog niet aan. En dat is zeer belangrijk. Probeer het nu nog eens.
1: Ja, ben er.
0: Ah,
1: ja?
0: Veel beter. Oké.
2: Okay. Ja, het is rustiger, maar het is woensdag. Dat scheelt echt wel. Toch veel mensen blijkbaar die dan thuis werken. Dus er is ook minder verkeer op de weg. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier file. Naar Gent komt er 1/2 uur bij. Naar Antwerpen vertragingen van 10 minuten tot 1 kwartier. Vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf Kruijbeke, vanaf Ranst, vanaf Sint-Job en vanaf Antwerpenhaven. En dan voor Brussel op de buitenring 1/2 uur vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Grotbijgaarde en Tervuren. En verder vooral kleinere vertraging.
0: Dat ging snel. Radio 2. Ja, we moeten het vanochtend of vanavond ook nog hebben over dat onverwachte nieuws vanochtend. Martien Prene is niet meer, is gisteravond gestorven ten gevolge van pancreaskanker. Jo de Poorter was een van de eerste die vanochtend reageerde in het VRT-nieuws. Hij heeft haar namelijk lange tijd gekend. Heeft nog met haar samengewerkt voor het TV1-programma De Rode Loper.
3: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martien Prenen is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zette. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden hoogst uitzonderlijk is. En Martien heeft zo'n prachtige carrière gemaakt, omdat ze heel vaak andere mensen liet voorgaan en daardoor zelf ook soms een kans kreeg die ze uitzonderlijk goed benut heeft.
0: Zorgzaam, inderdaad. Dat is een woord dat zeer goed bij haar past. Heb jij haar gekend hier op de VRT?
2: Nee, niet persoonlijk. Maar ik vond wel een wijze vrouw. Ook boeken van haar gelezen en zo. En het was echt, ja, een zachte, wijze, ja, schat van een vrouw eigenlijk.
0: Ja, onwaarschijnlijk. Hè. Veel mensen hebben gereageerd. Haar beste vriendin, stiliste B. de Meijer, die zegt, met groot verdriet neem ik afscheid van mijn lieve vriendin Martien. Al sinds mijn 16e neemt ze een bijzondere plaats in mijn leven en ook in het leven van de kinderen. En ook Jani Kazalsis heeft een mooi tekstje geschreven op zijn Instagram. Hij zegt, de hemel heeft er een engeltje bij.

Radio 2. Zo'n mooie en jonge vrouw nog. Ja, 62 is ze maar geworden. Hè. En Huguet die wenst de familie van Martin Prene heel veel moed en heel veel sterkte vanuit Blankenbergen. Dit is Roxette.

0: al een beetje vakantie-vibes, hè, met Sleeping in My Car van Roxette. Trouwens, over die vakantie en de plannen wil ik het straks ook nog graag hebben. Maar eerst, drukke dag vandaag weer geweest voor Margot van de Regio. Ja, ze moet weer een moeilijke beslissing nemen, hè. Ze moet vandaag beslissen wie de finalist wordt voor titel van Beste Buurt, deze keer in de provincie Antwerpen. De jury is aan het beraadslagen, zoals dat dan heet. Zo meteen eens bellen met Margot.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja! Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja!
7: Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
2: Oh ja! Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
14: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Elke dag telt voor twee.

0: Erection.
1: Radio 2.
2: De beste buurt in Antwerpen.
0: Ha, de finalisten van West-Vlaanderen en Vlaamse Brabant en Brussel zijn gekend. Maar wie is de finalist voor de regio Antwerpen? Margot van de regio die is vandaag weer op zoek gegaan naar de beste buurt daar. Zeer goede avond, Margot.
3: Hallo.
0: Hallo. Ah, maar nu zie ik het in de app van Radio 2. Jij zit gewoon in jouw keuken.
3: Ja, ik ben juist thuis van de top voor Antwerpen. Ja.
0: Ik was me gisteren aan het bedenken in wiens keuken zouden ze nu eigenlijk zitten.
3: De mijne.
0: Mooie keuken, mooie keuken.
3: Dank u.
0: Vertel, waar ben je overal geweest vandaag?
3: Ah, ik heb echt een hele tocht door Antwerpen gemaakt. Ik ben begonnen in Onze Lieve Vrouw Waver, bij de buurt de Felix Brouwerslei. Dat is een ontzettend fijne buurt, heel klein. En die wonen in een autoluwe straat. Die hebben ook allemaal voortuintjes. En dat is echt het kloppend hart van de buurt. Daar komen de kinderen samen, maar ook de volwassenen, om eens iets te drinken of om gewoon gezellig samen te zijn. En er is zo een tijdje geleden in Onze Lieve Vrouw Waver een windhoos geweest. Die is ook door de buurt geraasd. En daar was toch wel wat schade bij een van de buren, maar die zijn dan direct in actie geschoten. En ja, dat was een droom eigenlijk voor die buurvrouw die de schade had, om zo een buren rondom haar te hebben. Dus fijne mensen. Dan ben ik naar Bol geweest, naar de Kempen.
0: Aha.
3: En je weet ook, de Kempen, dat zijn hele fijne mensen. En dat was absoluut zo in de wijk Wezelhoef. Dat was een veel grotere buurt, 200-tal inwoners, denk ik. En die vieren dit jaar ook de 50ste verjaardag van hun buurtcomité. Dus die zijn qua organisatie gewoon ijzersterk. Die organiseren zomerbarbecue. Nieuwjaarke zoete zingen is daar heel populair. Ja. Maar ook Drie Koningen. Dus en ik heb daar met de oudste bewoonster gesproken. Die is 90 jaar, Hilde. Maar die is nog helemaal mee, want die zit elke dag ook actief bezig in de WhatsApp-groep van de buurt. En laatst moest zij onverwacht naar het ziekenhuis. En had zij gewoon een berichtje gestuurd van, kan iemand mij even naar daar brengen? En er was gewoon bijna file voor haar deur van mensen die absoluut haar wilden wegbrengen. Dus fijne buurt. En dan is de tocht gestopt in Stabroek, bij Huzarenberg. Dat is een buurt van een 40-tal mensen. En dat was gewoon familie. Ik kan dat niet anders zeggen. Dat plezier en feest, al wat dat je wilt. Maar ook als er steun nodig is of zorg voor elkaar, dan is die buurt gewoon de place to be. Want bijvoorbeeld Stefanie, die kookt elke dag voor haar buurvrouw Annie. Elke dag.
0: Wow, zo'n buurvrouw wil ik ook.
3: Voilà, dus het waren alle drie ijzersterke kandidaten, absoluut.
0: Maar, er kan maar één de finalist zijn natuurlijk. Hè. En wie is het geworden, Margot?
3: Wel, ik ga de plakker eraf trekken. Dat is de Huzarenberg in Stabroek.
0: Yay! Groot applaus. Dat applaus is voor Stefanie van Eetvelde. Oh, ho, ho. Jullie zijn daar nog aan het feesten of wat in Stabroek?
4: Ja, het is hier.
0: Hey Stefanie, ben je daar ergens aan de telefoon?
4: Ja, ik hang aan de telefoon.
0: Ah, voilà. Ja, ik heb jullie vanmiddag allemaal horen spaghetti eten bij Radio 2 in Antwerpen. Vanavond zouden het frietjes zijn, hebben jullie gezegd.
4: Ja, dat klopt. Die zijn juist besteld, hè, online. En straks om 6:10 gaan we die halen.
0: En zijn jullie er weer alle 40?
4: Allemaal. Met meer zelfs. Want ik denk dat degenen die nu aan het werken zijn, is ondertussen dan ook allemaal.
0: Amai. Zeg, hoe nog feesten daar?
4: De kinderen, de buurvrouw, de kinderen, ja, zijn er ook allemaal bij.
0: Heel de straat is er. Maak er nog een mooi feest van. En nu in spanning wachten tot 1 juni, want dan weten jullie of jullie die titel van beste buurt winnen. Hè? In elk geval, dikke proficiat en geniet van de frietjes daar nog.
4: Dankjewel.
0: Dag Stefanie, dag iedereen daar in de straat. Salut!
4: Radio 2,
2: de beste buurt in Antwerpen.

0: Lievertijne Piranha van Gorky. Ja, wie de finalist is voor de beste buurt van de provincie Antwerpen, dat weten we nu. Maar er is natuurlijk nog ander nieuws uit onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. In Braschaat is vanmiddag een gewonde gevallen bij een zware uitslaande brand in een woning. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het dak en het dak is op een bepaald moment ook ingestort. Dat maakte het moeilijker voor de brandweer om te blussen. Intussen is de brand wel onder controle. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere betrokkenen zijn ter plaatse verzorgd. In Bornem zijn vanmiddag al verschillende mensen het rouwregister in het gemeentehuis komen tekenen voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval gisteren in Buggenhout. Daarbij werd een schoolbus van het buitengewoon onderwijs gegrepen op een spooroverweg. Bij de slachtoffers waren twee jongens van 12 en 15 uit Bornem. De gemeente opende vanmiddag een rouwregister en de mensen die langskwamen reageren aangeslagen.
4: Ik kom het rouwregister tekenen omdat een collega het onnoemelijke verlies moet leiden. Het is tragisch. Het is onnoemelijk tragisch en ik denk dat op dat vlak gans Bornem mee rouwt met dit verlies, want dat waren echt schatten van kinderen. Het is onbegrijpelijk. Echt, ik heb er te weinig woorden voor.
5: Ik heb ook drie kinderen. Ja, het is verdriet dat je niet kunt, absoluut niet kunt wegnemen, hoe erg dat ook is. Maar dan vandaar dat ik toch vond dat ik even moest passeren om iets mee te schrijven.
3: Ook de komende dagen kan je het rouwregister nog komen ondertekenen in Bornem tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De dertiger die zondag bewusteloos uit het water werd gehaald in de recreatiedomein De Nekker in Mechelen is aan de betere hand. De man verkeerde de voorbije dagen in kritieke toestand. Hij kwam zondagnamiddag in de problemen in de zwemvijver en de redders haalden hem bewusteloos uit het water. Wat er precies is misgelopen wordt nog onderzocht. En het Fakkeltheater in Antwerpen zal de komende jaren grondig gerenoveerd worden. Er komen extra zitplaatsen en nieuwe ventilatie. En het theater zal ook toegankelijker worden voor rolstoelgebruikers. Daar wordt al jaren naar uitgekeken, vertelt directeur Sam Verhoeven.
6: Het bouwen van een personenlift staat al decennia op onze lijst. Het is ook niet zo makkelijk, het is een ouder gebouw. Maar wij willen echt dat de minder mobiele bezoekers ook in de zaal kunnen. Mensen die niet uit hun rolstoel kunnen. Dat is nu niet mogelijk. En dat is wel echt letterlijk een heel groot handicap van deze zaal. Dat is de allergrootste prioriteit.
3: De eerste werken starten deze zomer, maar het theater zal niet sluiten voor bezoekers. Er gaat 1,5 miljoen euro naar de renovatie. Het Fakkeltheater viert dit jaar ook zijn 70ste verjaardag. Het blijft nog warm en zonnig vanmiddag en vanavond en vannacht koelt het af tot 13 graden. Morgen opnieuw warmer tot 30 graden. Vrijdag is er dan kans op een onweer. En meer nieuws en verhalen uit de provincie Antwerpen lees je ook op de website en in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2 Spits.
1: Anja Daams.
0: Feest vandaag ook bij onze collega Shema Saisai. Niet alleen bij Shema, natuurlijk. De hele moslimgemeenschap viert feest vandaag. Het is het offerfeest. Dat is een feestje dat ik toch niet wil missen. Zometeen is bellen met Shema. Dit is Mika.
8: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
9: Knaldi!
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
9: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: geen andere optie, denk ik, hè, met dit warme weer. Dan een beetje te relaxen, zoals hij zingt, deze Mika. En vooral ook niet opboeien als je in de file staat.
1: Nee, 200 kilometer hebben we. Hou het inderdaad rustig voorlopig. Weinig meldingen van ongevallen of incidenten. Hou het zo, zou ik zeggen. Wel vertragen natuurlijk. Dat is zo op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier komt erbij. Naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Melkselen. Vanaf parkeerstrein in Kruijbeke 25 minuten. Vanaf Ranst 1 kwartier. Vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Voor Brussel op de Buitenring 1/2 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Ook op de binnenring komt er 1/2 uur bij tussen Voorst en Tervuren. Dan de E42 van Bergen naar Luik bij Manage. 3 kwartier file. Komt door een defecte vrachtwagen. De weg is daar volledig versperd en je moet omrijden via de A501. Verder vooral kleinere vertragingen. En je hoorde het net ook al in het nieuws. In het station van Leuven is al het treinverkeer voorlopig stilgelegd.
2: Nachtiersteen. Parket. In Permo.
3: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
4: Hoe doen ze het precies?
3: Ja, ik ken het niet.
4: Allee, draai het in een keer.
5: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week trekt Ruben samen met Weekwatcher van dienst Wim Obroek naar de koningin der badsteden, Oostende. Niels de Stadsbader komt ook en zorgt voor live muziek.
4: Amai zeg.
3: Ja, oké. Okay.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Live van op Oostende voor Anker.
6: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
8: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
9: Check die ze in mijn jas.
8: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
10: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
11: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetje.

0: en verse aardbeidjes.
1: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: Gloria, de grote hit destijds van Blondie. Radio 2. Ik zei het daarnet al, hè. Onze collega Shema Saisai heeft een dagje vrij afgenomen. Het is feest, namelijk bij haar in de familie en bij uitbreiding bij de hele moslimgemeenschap. Het is vandaag namelijk het offerfeest en ik heb een beetje geoefend. Wacht, Shema, ik ben het vergeten. Eid Mubarak.
1: Heel goed, Anja. Dank je wel voor de wensen.
0: En nu heb ik gezegd vrolijk feest, hoop ik toch, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, okay. Ja.
0: Want het offerfeest, Shema, waarmee kan je dat eigenlijk vergelijken? Ja, ik heb katholieke roots in de katholieke godsdienst.
1: Wel, wij hebben in de islam twee feesten, het suikerfeest en het offerfeest. En je kan dat vergelijken met kerstmis en Pasen, dan is eigenlijk. Kort gezegd zo. Ja, en het offerfeest is, heeft een, van oorsprong, en het komt eigenlijk van het verhaal van de profeet Abraham, of bij ons Ibrahim. Hmm. Is een beetje hetzelfde verhaal als in de Bijbel. Dus hij had een zoon gekregen, Ismaël, en hij had van God de opdracht gekregen om hem te offeren.
0: Oei.
1: Om te laten zien van, gelooft je echt in mij, in God, en zijt je trouw aan mij? En hij heeft dat ook gedaan en Ismaël is daar ook zelfs mee akkoord gegaan. Maar net op het moment dat hij dat wou doen, kwam er een engel, Gabriel, die dat dan heeft tegengehouden en die hem een ram heeft gegeven in de plaats om te offeren. En dat is eigenlijk de oorsprong. Het is dus in de Bijbel hetzelfde, alleen in de Bijbel is het dan met zijn zoon Isaac, zijn andere zoon.
0: Ah, en vandaar natuurlijk ook het schaap dat geslacht wordt altijd.
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk de traditie die daar vandaan komt.
0: Oké. Hebben jullie dat nu effectief ook laten doen voor vandaag?
1: Ja, maar wij laten dat doen in het buitenland, in dit geval Marokko. Mm-hmm. En dan gaat dat eigenlijk volledig naar mensen in armoede die dat nooit kunnen betalen. In principe, vroeger werd dat ook wel in België gedaan, maar dat wordt eigenlijk bijna niet meer gedaan.
0: Nee.
1: En dan was het de bedoeling dat je een derde zelf hield, een derde gaf aan buren, vrienden, familie. Mm-hmm. En nog een derde aan arme mensen, maar nu doen de meesten het eigenlijk gewoon volledig aan arme mensen.
0: Ja. En wat hebben jullie vandaag dan al gedaan de hele dag?
1: Wel, het is begonnen vanmorgen met het gebed in de moskee, het gezamenlijke gebed. En daarna gaat iedereen naar huis en dan is het eigenlijk eerst ontbijt. En het is echt een feestelijke brunch, vergelijkbaar met een paasbrunch. En dan daarna hebben we gebarbecued, want er wordt natuurlijk wel vlees gegeten. Mm-hmm. En dan is het ook nog tijd voor de cadeautjes om uit te delen. De kinderen krijgen cadeautjes, krijgen snoepjes. Dus ja, het is echt een feest.
0: Oké, geweldig. En heb je je aan iets geërgerd vandaag, Shema?
1: Nee, het is feest. Het is goed weer. Ik heb eigenlijk helemaal niks te klagen.
0: Ik kan het me inbeelden. Is er zoet gegeten?
1: Ah, natuurlijk. Er zijn altijd Marokkaanse koekjes bij ons op tafel.
0: En baklava en zo?
1: Nee, dat is bij de Turken.
0: Ah, dat is niet bij de Marokkaanse gemeenschap?
1: Nee.
0: Ah, verdorie.
1: Ja, je kan dat wel, hè. Je kan wel, hè. We hebben bijvoorbeeld ook koffiekoeken van de bakker gehaald. We hebben franchipantaart, flantaart, chocoladetaart. We hebben van alles.
0: Oké. Ja, ik vroeg hem maar naar, omdat ik dacht, als ze morgen terugkomt werken en er zijn restjes, altijd welkom hier, hè.
1: Ik dacht het al, dat er een reden achter zat.
0: Ja, maar de koekjes zijn ook goed.
1: Maar er is heel veel over. Ik zal zeker iets meebrengen.
0: Heel goed. Zeg nog goed feesten, fijne feestdag en tot morgen, hè.
1: Merci, Anja.

0: Meteor en Fleming. Zonnige groetjes uit geel krijg ik van Wiesje. Dat is een understatement, denk ik. Bram, zonnige groetjes.
1: Ja, inderdaad. En niet alleen in geel schijnt de zon in gans ons land. Hoewel, in het uiterste zuiden van het land is er een enkele bui. Provincie Luxemburg. Ja, bui. En die kan misschien nog wel uitgroeien tot een onweer.
0: Oké. Okay. Ja, is logisch, hè. Met dit weer.
1: Ja. Van die warmte-onweders. Dat gaan we ook krijgen in Vlaanderen en in Brussel. Maar nog niet voor de komende tijd. Pas naar het weekend toe is dat het geval. Vandaag hebben we geen 30 graden meer gehaald in Vlaanderen. Brussel, misschien een opluchting voor veel mensen, maar 26 tot 28 graden op dit moment, met dus zeer veel zon. Ook vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder. Minima in Vlaanderen tussen 13 en 17 graden, dus ietsje koeler dan de voorbije nacht. En dan morgen krijgen we vergelijkbaar weer met vandaag. Dus opnieuw gaat die temperaturen naar 28 lokaal, misschien een 29 graden gaan, dus een 1 graadje warmer dan vandaag. Wat minder wind. We hebben een zwakke bries morgen uit het oosten. En opnieuw krijgen we vooral heel veel zon. Nu boven Frankrijk, daar gaan we wat stapelwolken krijgen. Dus het begint daar een beetje te broebelen, zal ik maar zeggen. Er zijn een aantal stapelwolken, een aantal buien, maar die zouden morgen nog in Frankrijk moeten blijven. Vrijdag, dat is dan een ander verhaal. Okay. Dan draait de wind naar het zuidwesten. De luchtvochtigheid gaat dan omhoog. Het wordt zoel, plakkerig weer, zweetweer. Temperaturen tot 32 graden in de Kempen. Dus opnieuw een zeer warme dag vrijdag, met dan in de loop van de namiddag stapelwolken. En in de latere namiddag en vooral 's avonds kunnen er een paar buien zijn. En dat zijn dan van die typische warmte-onweders. Dus niet overal, maar hier en daar onweer. Ook in de nacht naar zaterdag en zaterdag voor de middag krijgen we van die warmte-onweders. Daarachter koelt het dan af, dus dat is goed nieuws, want vanaf zondag hebben we nog temperaturen rond een 24 graden met zon- en wolkenvelden. Meestal droog weer in Vlaanderen en Brussel. Dus dat zijn dan betere vooruitzichten voor wie niet goed tegen die warmte kan.
0: Dat is meer normaal. Ben jij met de fiets gekomen vandaag?
1: Ik ben vandaag met de fiets, ja.
0: Ja, want ik was mij aan het afvragen vandaag. Die wielrenners in de Giro, die moeten toch afzien. Ja. 200 kilometer moeten ze vandaag fietsen. Mm-hmm. 30 graden.
1: Ja, wel, voor die mannen is dat peanuts. Hè. Die doen specifiek aan hittetrainingen. Als je kijkt naar de Ronde van Frankrijk of de Vuelta, de Ronde van Spanje, daar loopt de temperaturen vaak nog veel hoger op. Hè. Er wordt gefietst in 40 graden en dergelijke. Maar die hebben specifieke technieken om het lichaam koel te houden. Dat gaat over het eten van bepaalde ijslollies. Tot een speciaal pak dat ze kunnen aandoen vooraleer zij starten, om de kerntemperatuur van hun lichaam naar beneden te krijgen voor die eerste tientallen kilometers. En de rest is training. Hè. Dus zij zijn er veel beter op getraind dan ik, die zo meteen in 7, 28 graden naar huis moet fietsen.
0: Allee, ik heb al geen medelijden meer. Dankjewel, Bram.

heeft ook weer van zich laten horen, hè, met nieuwe muziek. Madonna, ondertussen al een pak in de 60, maar toch nog altijd zeer goed bezig in de muziekwereld. Straks na 5 uur ook nog goed bezig, hopelijk hier in Radio 2 Spits. Het is open wervendag volgende zondag. Wij bezoeken al een paar werven. Kwestie van je wat suggesties te geven, hè, over wat je zondag allemaal kan gaan bezoeken. Maar dit is eerst nog Kian Ducrow en die voelt zich helemaal in heaven.

0: De hemel op aarde, zullen we maar zeggen. Deze heaven van Key and the Crow.
1: Papa?
2: Ja?
1: Wat gaan we dit weekend doen?
2: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
2: Meer info op levensloop.be.
3: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zondag dus open wervendag in Vlaanderen. Maar de werf van KRC Genk die is vanmiddag al open voor DJ Bjorn Verhoeven.
9: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
10: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het station van Leuven is op dit moment ontruimd door een bommelding en daardoor zijn er heel wat treinvertragingen en er zijn een pak minder onthaalouders in Vlaanderen dan 10 jaar geleden. Het treinstation in Leuven is volledig ontruimd door een bommelding. De melding kwam binnen bij het parket van Leuven. Het treinverkeer ligt momenteel volledig stil terwijl de politie de melding controleert, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
11: Sinds 4 uur is het treinverkeer van naar Leuven volledig stilgelegd. En het station is ook ontruimd. Dat deden we na bevel van de politiediensten. Nu, dat zal voor heel wat hinder zorgen voor het treinverkeer. We gaan de treinen in de mate van het mogelijke proberen om te leiden. Maar er zullen natuurlijk ook heel wat treinen worden geschrapt. Wie in Leuven moet zijn, die kan met zijn of haar treinticket gebruik maken van de bussen van de lijn.
10: Er staan ook een paar treinen stil rondom het station. De passagiers worden voorlopig wel niet geëvacueerd. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, wil bodycams inzetten bij de lijn van zodra het mag en kan. Het gaat om kleine camera's die aan het uniform van het personeel kunnen worden bevestigd. Op het federale niveau wordt aan een wet gewerkt om dat mogelijk te maken. En eens die wet gestemd is, kan Vlaanderen ook voor die camera's kiezen op bussen en trams. Dat kost wel veel geld en de lijn moet besparen. Maar volgens de Ridder is veiligheid echt een prioriteit waarvoor geld moet worden vrijgemaakt.
12: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten. Met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief in het najaar zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
10: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 7 mensen raakten daarbij gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Een 4e is nog altijd op de vlucht, maar is intussen wel geïdentificeerd. Voormalig premier Guy Verhofstadt zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het negeren van een rood verkeerslicht. Vorig jaar maakte hij die fout op een kruispunt in Brugge en begin deze maand moest hij daarvoor voor de politierechter verschijnen. Volgens een advocaat was hij verstrooid geweest. De rechter vond dat aannemelijk en gaf hem geen straf. De rechtbank hield rekening mee dat hij als politicus een belangrijke staat van dienst had. Het parket gaat nu niet akkoord met die beslissing. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces er komt. En we blijven nog even in de rechtbank, want het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen toch niet kunnen starten zoals voorzien. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden wraakt de rechter omdat die niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde toen mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het proces zou morgen beginnen met een uitgebreid verhoor van ex-bestuurders en makelaars, maar de zaak zal nu vermoedelijk enkele maanden vertraging oplopen. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus net heel veel plaatsen verloren. Volgens Katrien Schrijvers van regeringspartij CD&V zijn er extra maatregelen nodig.
13: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
10: CD&V wil bijvoorbeeld dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kinderbegeleiders in een crèche. En de nieuwe militaire leider van de Palestijnse radicale groepering Hamas is gedood in Gaza. Hij werd gedood bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond op een appartement en een drukke markt in Gazastad. Er vielen in totaal 3 doden en tientallen gewonden. De man was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Sinds er in oktober een gevechtspauze in Gaza werd afgesproken, heeft Israël nog zeker 900 Palestijnen gedood. Blijft zonnig vanavond met in de Ardennen kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dan halen we op sommige plaatsen opnieuw 30, soms zelfs 31 graden. Dit nieuws begon in het station van Leuven. Er kunnen geen treinen van en naar Leuven rijden door een bommelding in het station van Leuven. Het station is ook ontruimd. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 2 Spits.
15: Ja, dames.
16: Goedenavond.

0: Laatst nog een interview gelezen met Phil Collins. Optreden zit er niet meer in voor hem. En dat allemaal omwille van gezondheidsredenen. Genesis en Jesus, he knows me. En wat weet Mirjam allemaal over het weer?
1: Ja, wat weet jij over het weer, Mirjam?
2: Dat het mooi weer is en warm.
0: En weet je ook iets over het verkeer?
2: Iets meer. Dat er 230 kilometer file staat en dat die onder meer te vinden zijn op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar 3 kwartier extra. Naar Gent komt er 1.5 uur bij. Naar Antwerpen vanaf Melcele ook 1.5 uur. Heeft te maken met een defect voertuig bij Antwerpen-West op de linkerrijstrook. Verder vanaf parkeerterrein in Kruibeek 25 minuten. Vanaf Massenhoven 20 minuten. En de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 25 minuten. Rond Brussel problemen op de buitenring. In Zedik zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Nu al ruim 1.5 uur file golven vanaf Sint-Stevens-Woluwe. En dat zal ongetwijfeld nog flink aangroeien. Op de binnenring komt er ook 1.5 uur bij tussen Vorst en Tervuren. En dan de problemen op de E42 van Bergen naar Luik. Bij Manage nog altijd 1 uur file rijden. Door een defecte vrachtwagen is de weg versperd. Je moet er omrijden via de A501. En verder vooral kleinere vertragingen.
0: Heb jij je vakantie al vastgelegd voor deze zomervakantie?
2: Zomer niet, maar net voor de zomervakantie ga ik nog.
0: Ah, oh, dat is nog beter eigenlijk. Ja, dan is het rustiger en goedkoper. Ja, want ik las vanochtend in de krant dat bijna 2 op 3 werknemers nog geen vakantie hebben gepland voor juli of augustus. Ja. Ja, tenzij ze kinderen hebben natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat is raar, hè, want meestal zijn mensen toch zeer op tijd bezig met hun vakantieplannen.
2: Ja, maar met de spanning in de wereld misschien, dat de mensen toch zo'n beetje afwachten van, gaan we ver blijven, dicht bij huis?
0: Dat is waar, daar had ik nog niet aan gedacht. Voilà. Inderdaad, ja. Ik heb eens opgezocht wat zo de populairste vakantiebestemmingen in 2026 geweest zijn, volgens National Geographic. Bijzondere bestemmingen wel. De Zwarte Zee, Turkije, stond op 5.
2: Ah, ja.
0: Ja, Guimarães, mooi stadje in Portugal. Ja, daar waar Portugal geboren is, wordt gezegd. Ja, moet je echt eens bezoeken. Ja. Hull, Engeland.
2: Huh?
0: Ja. Het Baskenland, Spanje. Ja. Wel tof, ja. En op nummer 1 in 2026 de Dolomieten.
2: Ik ga daar naartoe.
0: Nee, dat is niet waar. Oh. Ja, weet dus wat populair is, hè. Ja, nog vlak voor de grote trechttocht ga je daar naartoe.
2: Ja.
0: Dus dan ga je je daar amuseren. Ja, trouwens, heb jij je vakantie al geboekt? Waar ga je naartoe? Oh, ik wil graag meegenieten. In de app van Radio 2.
3: Radio 2. Radio 2 Spits.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Dat is voor 3 juni, hè. Dan gaan we dansen op de muziek van Camille. Dan gaan de finalisten of de winnaar van de beste buurt dansen op de muziek van Camille. Dit waren David Bowie en Mick Jagger en hun Dancing in the Streets. Ja, waar ga jij op reis deze zomervakantie? Wil ik heel graag van je weten. Ik heb al een paar fijne tips gekregen eigenlijk. Karin die zegt van ik ga weer met mijn zus naar Rodos. Dat is echt, echt de moeite. Een topweekje hebben wij daar ooit al beleefd. En Rosita die gaat dan weer naar het zwembad van Saint-Égulf. Dat is de Côte d'Azur. En Lou die zegt ja, we hebben een appartementje in Tenerife, maar de zomer blijven wij lekker in Turnhout. Want dan is het veel te warm waarschijnlijk en veel te toeristisch op Tenerife. En Limburg, zou dat niks zijn? Om de zomervakantie naartoe te gaan. Ik ga het zo meteen eens vragen aan Bjorn Verhoeven.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreen.

0: 40 Max. Radio Bene Italiaanse 40. Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter. De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Radio 2. Radio 2.

0: Firepower van Coldplay. Nu zondag dus, open wervendag. Je kan op zo'n 120 werven in heel België een kijkje gaan nemen. Gisteren mocht Dirk Gijs dat bijvoorbeeld al doen op de werf van de vroegere site van AZ Groeningen in Kortrijk. Daar worden nu dure, naar het schijnt, luxe appartementen gebouwd. Onze Bjorn Verhoeven die staat in Limburg op een werf. En wat voor een werf, heb ik mij laten vertellen, Bjorn.
1: Ja, to boldly go where no man has gone before. Ken je dat nog zo? Ik sta hier op de werf van KRC Genk. Die zijn een volledig nieuw complex aan het bouwen voor hun topspelers. Met voetbalvelden buiten, met van binnen alles nieuw. En het is echt indrukwekkend. Ik heb zelfs al een deel van de kleedkamer gezien. Dat lijkt een beetje op de rotonde van het Pentagon. Hè? En de man die dat allemaal in goede banen moet leiden, die staat hier bij mij. Dat is Bart Jans. Bart, hoofdprojectleider. Wanneer ben je hier aan begonnen?
2: Wij zijn vorig jaar, eind januari, zijn we aan dit project begonnen. Een uitdagend project, zal ik maar zeggen, waar wij dus eigenlijk een uitvoeringstermijn hadden van 18 kalendermaanden. Dus wij worden geacht 31 augustus van dit jaar het project op te leveren. Dus momenteel zitten we op schema, dus laat ons zo doordoen, zou ik zeggen.
1: Dat wilde ik vragen, trots met een hoedje van Houben. En deze zondag gaan jullie mensen voor het eerst, want hier is nog niemand die hier niet gewerkt heeft binnen geweest, hè?
2: Nee, dat klopt. Het is een uitzondering, zal ik maar zeggen, dat we hier een open wervendag kunnen houden. En dat mensen dus inzage gaan krijgen in zones waar ze eigenlijk nooit toegang zullen toekrijgen. Dus met 10 verstanden, dus dat ze toegang zullen krijgen tot de zones waar de A-kern van KRC Genk dus eigenlijk
1: Hun leven gaat doorbrengen.
2: Haar oefensessies zal uitvoeren, zal ik maar zeggen.
1: Dus en als niet min, echt heel veel materiaal worden gebruikt, speciale rubber, want ja, als er een paar miljoen aan speler over de vloer moet, ja, dat moet allemaal een beetje veilig zijn. Ibe Sempels van KRC Genk bij mij. Ibe, wat gaat dit worden voor een complex?
3: Ja, dit moet echt een eyecatcher worden, het paradepaardje van KRC Genk. Wij zijn een topclub, we spelen mee voor de prijzen, we spelen Europees. Allemaal troeven om jonge talenten uit binnen- en buitenland te overtuigen om voor onze club te spelen. En dit moet een extra infrastructurele troef worden om die jongens naar hier te halen.
1: Ja, ik zie hier buiten 3 voetbalvelden in de maak, schitterend in de zon. Hier binnen komt een atletiekpiste die rond nog een binnensokkerveld gaat komen. Maar je hebt Bart hier ook voor speciale snufjes gezet. Ook iets met onderwatertoestanden?
3: Ja, het is inderdaad het ene na het andere. Wat voor mij persoonlijk het meest leuke snufje is, om het in uw woorden te zeggen, wordt in de recovery room, daar komt een herstelbad met een verstelbare bodem liever, met een jetset om het herstel bij blessures te bevorderen. Er kan zelfs een spinfiets in om onder water te fietsen als de bodem naar boven wordt gehaald om het herstel te bevorderen bij blessures.
1: Ja, crazy snufjes. Ook om een match te herbekijken. Als ze het goed gedaan hebben de afgelopen wedstrijd. 5 grote schermen in een soort van cinemazaal komt er ook.
3: Een cinemazaal is overdreven. Er komt een tactical hub, dus een aula eigenlijk, waar de spelers tactische briefings krijgen, waar presentaties worden gegeven. Ook in de kleedkamer zullen 5 grote schermen hangen om constant de spelers van informatie te voorzien.
1: Schitterend, ja. En alles echt is high state. Bert zei het hier ook, alles wordt perfect afgewerkt. Het moet hoge kwaliteit zijn. En dat op 1,5 jaar. Je zit op schema in augustus. De mensen kunnen nu zondag toch komen kijken, denk ik. En dan gaat het nooit meer open, hè?
2: Dat klopt. Dus de zones zijn dan niet meer toegankelijk voor het publiek, zal ik maar zeggen. Dus iedereen is wel gekomen, maar helaas zijn de plaatsen allemaal volzet. Dus,
1: ja, het gaat zo snel al.
2: Ja,
1: al die fans van Genk.
2: Inderdaad.
1: Ja, voilà. Openwervendag.be. Je checkt maar eens of er nog leuke plekken zijn in Limburg om te bezoeken. En in augustus, als het open gaat, kijk eens lief naar Iben. Alle Radio 2-luisteraars mogen toch nog eens exclusief 1 keer in dat zwembad van de spelers zitten. Al dan niet met spelers, hè?
3: Met speler, daar kan ik niet meer op.
1: Maar de rest wel. Dankjewel, lieve.
0: Dank, Bjorn.

0: Afgelopen zondag nog bij hem geweest voor Als de Muren Konden Praten. Zo geamuseerd thuis bij Jelle Kleijmans. Dat hoor je trouwens op VRT Max. En inderdaad, ik heb hem een paar keer Jonas van Geel genoemd. Dit waren ze met schreeuw. VRT Radio 2. En dan nu het nieuws uit onze regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. In Bornem zijn vanmiddag al verschillende mensen het rouwregister komen tekenen voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval in Buggenhout. Daarbij werd een schoolbus van het buitengewoon onderwijs gegrepen op een spooroverweg. Bij de overleden slachtoffers waren twee jongens uit Bornem. En daarom opende de gemeente een rouwregister vanmiddag. De mensen die al langskwamen reageren aangeslagen.
3: Ik kom het rouwregister tekenen omdat een collega het onnoemelijke verlies moet leiden. Het is onnoemelijk tragisch en ik denk dat op dat vlak gans Bornem meerouwt met dit verlies, want dat waren echt schatten van kinderen.
4: Ik heb ook drie kinderen. Het is verdriet dat je niet kunt, absoluut niet kunt wegnemen, hoe erg dat ook is. Maar dan vandaar dat ik toch vond dat ik even moest passeren om iets meer te schrijven.
0: De hondenkweker uit Dessel, die zijn erkenning is verloren na inbreuken op het dierenwelzijn, mag zijn honden de komende 10 weken nog doorverkopen. Volgens de kweker zelf gaat het om zo'n 25 chihuahuas. Een deel zal hij zelf houden. Anne Heylens van departement Omgeving legt uit hoe zo'n procedure werkt.
5: Dus het gaat hier niet om een inbeslagname, maar om de intrekking van een erkenning om te kweken. In theorie kan hij dus de honden die er zijn houden, maar dan moet hij ze wel allemaal kunnen verzorgen volgens de geldende normen van dierenwelzijn. En daarom zien we vaak dat kwekers zelf een oplossing gaan zoeken voor hun dieren. Ze mogen de honden nog verkopen en soms zoeken ze ook een oplossing in overleg met een asiel.
0: De hondenkweker betreurt de beslissing en vindt ze niet terecht. In Mechelen volgt Pia Indigne Arthur Orléans op als schepen. Orléans maakt vandaag de overstap naar het federaal parlement, waardoor Indigne schepen wordt van onder meer wonen, juridische zaken en landbouw. En daar kijkt ze naar uit.
6: Ik zie dat 100% zitten. Ik heb daar heel veel zin in. Ik heb vorige legislatuur ook al een korte periode schepen mogen zijn. Ik deed dat heel graag. Ik vond dat een fantastisch ambt, dus ik heb er echt heel veel zin in om eraan te beginnen. Nu, ik leg pas 23 juni mijn eet af, dus ik ga vooral de komende weken tijd nemen om mijn dossiers in te studeren, in te lezen, dat ik er echt goed voorbereid aan kan beginnen.
0: En het arboretum in Kalmthout bestaat 170 jaar en viert dat met een nieuwe rozentuin. Directeur Bram Ramelo knipte het lint door van de vernieuwde tuin en vertelt dat die eigenlijk toevallig is ontstaan.
7: We hebben een beetje geluk gehad door een hele grote storm die een oude beuk heeft omworteld. En daardoor is er een hele grote plek vrijgekomen in het midden van de rozentuin eigenlijk. Zo'n 70-tal extra rozen zijn nu aan de collectie toegevoegd, samen met heel wat vaste planten, bloembollen en dergelijke meer.
0: Het koelt af tot 13 graden vannacht en morgen opnieuw warmer dan vandaag, 29 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Radio 2 Spits.
9: Anja Daams.
0: Vanessa van Hoven, die is dan weer zo stil aan haar gastenlijst aan het maken voor de Radio BNE, de Red Pack live in concert. Best of Christmas. Lies heeft ondertussen al bevestigd. Yannick Bouffy zal erbij zijn. En ook deze meneer zal je horen. Dit is Helmut Lotti.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot

0: van de eerste namen voor de Ratpack in concert in het najaar. Wil jij een van de eerste mensen zijn die tickets bestelt? Dat kan al via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Maar nu eerst naar de weg, Mirjam.
1: Met de 240 kilometer file voor de Antwerpse ring richting Nederland betekent dat 1 uur extra. Naar Gent is dat 1.5 uur. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke 1.5 uur. Vanaf Massenhoven 1 kwartier. En de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Problemen op de buitenring rond Brussel. In Zellik een ongeval op de rechterrijstrook. In Jette een defect voertuig rechts. En dat betekent ruim 1 uur file rijden daar vanaf Sint-Stevens. Op de binnenring komt er 1.5 uur bij tussen Grot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Sindenijs-Westrum en Wetteren 20 minuten. E42 van Bergen naar Luik bij Manage nog altijd 1 uur file. Daar blijft door een defecte vrachtwagen de weg versperd. Je moet er omrijden via de A501. Verder vooral kleinere vertragingen. En in het station van Leuven is alle treinverkeer stilgelegd. Door afsluiting van straten is er daar ook in de ruime omgeving hinder voor het verkeer.
2: Europabank, de bank die durft.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Elke dag... Telt voor 2.
7: Radio 2.

0: Zo zijn er meer mensen, denk ik, met die hitte van de laatste dagen. Zuurstof van Aaron Blommaert. Hoe goed heb jij het nieuws gevolgd vandaag? Dat ga ik nu eens testen. Hè. Je mag het opnemen tegen Mirjam als je wil meespelen in Raad het Nieuws. 078 35 32 34, dat is het nummer dat je nu mag bellen en dat je hopelijk ook gaat bellen. Mirjam, anders ben je sowieso gewonnen. Hè?
1: Ja, goed.
0: 078 35 32 34. Het is een beetje te warm precies vandaag om mee te spelen. Kom aan. Niemand wil bellen.
1: Oh.
0: Ja. Ah, voilà, voilà, voilà, voilà. Daar komen de eerste bellers al binnen. Ik ga meteen iemand aan de telefoon laten. Goedenavond. Met wie spreek ik?
2: Bob of Els uit Aarschot.
0: Dag Els uit Aarschot. Alles goed met jou?
2: Ja, ja, ja.
0: Warm genoeg?
2: Ja, just een bultwetje erop zitten. Voor de mensen met een beperking naar het stadcentrum gebracht.
0: Ah,
2: en
0: nu okay.
2: Terug naar huis gebracht.
0: Ah, voilà. En nu terug naar huis en rustig de tijd om mee het nieuws te raden.
2: Ja.
0: Want ik heb een aantal reacties uit de kranten en de websites gehaald. Van René Jansen bijvoorbeeld, die zegt, laat maar raden, een boete van 58 euro. Zegt het jou iets, Els?
2: Nee, helaas niet.
0: Nee, zegt het jou iets, Mirjam?
1: Misschien, ik heb een vaag vermoeden, maar geef toch maar een tip.
0: Oké, okay, Ridi zegt, en als straf waarschijnlijk een opstelletje schrijven. Nog niks?
2: Nee, echt waar.
0: Nog niks. Mirjam?
1: Ja, heeft het misschien te maken met dat Verhofstadt nu toch misschien beboet zou worden voor door het rode licht te rijden?
0: Daar zou het wel eens mee te maken kunnen hebben, inderdaad. Het nieuws van vandaag is dat Verhofstadt dan misschien toch voor de correctionele rechtbank moet komen. Vorig jaar is hij door het rode licht gereden, Els.
2: Ja,
0: en hij heeft toen geen boete gekregen.
2: Nee,
0: ja, zijn staat van dienst.
1: Ja.
0: Toen, ja, omdat hij politicus geweest is, kreeg je dan geen boete. Maar er is beroep aangetekend en nu zal hij toch voor de correctionele rechtbank moeten komen en misschien toch wel een boete krijgen. Voilà. Ja, het was jou nog niet aan de oren gekomen, Els.
2: Nee.
0: Dat is niet erg, hè? Dan weet je het nu, hè?
2: Nee. Ja, dat is dat.
0: Weet je nu waarover je moet meepraten? Nog gaan genieten van de zon vanavond?
2: Straks nog een bezoekje van mijn overbuurvrouw in Hattesberg.
0: Ah, oké.
2: Okay.
0: Ah, voilà. Het rustig houden dan. Oké.
2: Okay. Ja, maar okay. Ja, dan nog een beetje genieten ook het terrasje zo thuis.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Voilà, geniet er nog van, Els. Dank je wel om te bellen.
2: Dank je wel.
0: En ja, tot morgen, Mirjam. En tada.
2: Ja. Bye.
3: Radio 2 Spits. Anja

Oh, het was een van mijn favoriete dansfilms lang geleden in de jaren 80. Flashdance en What a Feeling van Irene Cara. Ik had het daar straks nog met Bram over het weer. Die zei van ja, vandaag geen 30 graden meer. Elisa die is prompt naar de thermometer gaan kijken bij haar in de tuin. Elisa, ik zie het niet goed, maar blijkbaar bij jullie in Wevelgem toch wel een pak over de 30 graden. Maar het ziet er wel mooi en zonnig uit daar.

0: Dreamer van Supertramp. Als je mij vraagt waarover ik droom, dan is het zo meteen een terrasje gaan doen, lekker iets drinken en luisteren naar Karen Meijnen natuurlijk. Hè.
1: Ah, Radio toch, 2. Dank je.
0: Ah, natuurlijk.
1: Dank je wel.
0: Dat was de climax, die moest nog komen.
1: Voilà, heel fijn. Ja, het is de moeite, want Isabelle A, die komt langs, dat is altijd plezant.
0: Dat
1: hè?
0: Is altijd fijn. Ze heeft een nieuwe single. Ik vind het een supermooie single. Ja.
1: Ja, maar hoe dat die single tot stand is gekomen, dat is ook een heel tof verhaal.
0: Is het waar?
1: Ja, dus straks, als je op dat terras zit, zeg tegen de mensen die bij jou zitten,
0: zwijgen
1: ze even. Moet luisteren.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Ik hoop dat ze erbij gaat zijn deze zomervakantie. Hè. Als we met Radio 2 naar Blankenbergen gaan.
1: Dat moet toch.
0: Dat moet toch. Ze heeft zoveel singles.
1: Ja, 1000 mensen zingen op het strand. Dan moet Isabel erbij zijn. Hè?
0: Natuurlijk. En nog zoveel meer. Ik weet niet of ze zo meteen live gaat zingen. Nee, ze komt alleen maar.
1: Nee,
0: natuurlijk. Hè. Zoveel meer zo meteen in Radio 2. Olala met Karen Meijnen. En wij horen elkaar morgen natuurlijk weer. Hè. Tot dan.

0: wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
2: Papa?
3: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop Nederland om kankeronderzoek te steunen.
4: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 30 en 31 mei aan Sporthal De Wimpel in Wiekenvorst om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
4: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Straks veel muziek van bij ons en aangenaam gezelschap, want we verwachten Isabella A. Die heeft een nieuwe single en die klinkt lekker dansbaar.
8: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
9: 6 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het station van Leuven is nog steeds ontruimd door een bommelding en daardoor rijden heel wat treinen niet. En er zijn een pak minder onthaalouders in Vlaanderen dan 10 jaar geleden. In Leuven is het station nog altijd ontruimd na een bommelding. Er rijden geen treinen van en naar Leuven. En 1 trein staat nog stil buiten het station, maar wordt voorlopig niet ontruimd. Ook de bussen stoppen niet aan het station van Leuven en worden omgeleid. Mark Franks van de Leuvense politie vertelt wat er is gebeurd.
10: We hebben omstreeks 4 uur verschillende telefoontjes gekregen via het parket waar de oproepen zijn binnengekomen dat er een bom zou ontploffen in het stationsgebouw. Verder was dat vaag, maar er zijn verschillende van die meldingen geweest. We hebben dat ernstig genomen. Treinverkeer is stilgelegd, de omgeving is ontruimd. Eerst het stationsgebouw zelf, daarna ook het plein voor het station.
9: Heel veel treinritten zijn geschrapt richting de kust, Gent, Hasselt of Luik, of hebben vertraging door het incident in Leuven. De NMBS deelt water uit aan reizigers die gestrand zijn in Leuven door de hitte. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA wil bodycams inzetten bij de lijn van zodra het mag en kan. Het gaat om kleine camera's die aan het uniform van het personeel kunnen worden bevestigd. Op het federale niveau wordt aan een wet gewerkt om dat mogelijk te maken. En eens die wet gestemd is, kan Vlaanderen ook voor die camera's kiezen op bussen en trams. Dat kost veel geld en de lijn moet besparen. Maar volgens de Ridder is veiligheid een prioriteit.
11: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten. Met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief is in het najaar, zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
9: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 7 mensen raakten daarbij gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Een 4e is nog op de vlucht, maar is intussen wel geïdentificeerd. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Tegelijk worden al maar meer kinderen opgevangen in een crèche. En dat is jammer, vindt regeringspartij CD&V, want ouders zouden ook in de toekomst nog moeten kunnen kiezen voor kleinschalige familiale kinderopvang bij een onthaalouder, zegt Katrien Schrijvers.
12: Momenteel heeft een onthaalouder minder verloning, geen anciëniteit, geen eindejaarspremie, terwijl kindbegeleiders in een grotere kinderopvang dat wel hebben. Nu, men doet eigenlijk toch hetzelfde werk. Dus wij vinden dat die gelijkschakeling, dat die er absoluut moet komen. En dat de diensten voor onthaalouders, dat die op een betere manier worden ondersteund en dat onthaalouders zelf ook op een betere manier worden begeleid.
9: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit zegt dat ze de job van onthaalouder aantrekkelijker wil maken, zowel qua loon als met extra ondersteuning. In Frankrijk zal iedereen die werkt op een school en die ongepast gedrag met kinderen vertoont, op een zwarte lijst worden gezet, ook als je niet veroordeeld bent. Dat heeft de Franse minister van Onderwijs beslist. De maatregel volgt op het seksueel misbruiksschandaal op scholen in de Franse hoofdstad Parijs, vertelt Frank Renaud.
2: De zwarte lijst is bedoeld voor medewerkers die op een school ongepast gedrag hebben vertoond met minderjarigen en daarvoor zijn geschorst of ontslagen. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op zo'n zwarte lijst komen. En wie op die lijst staat, krijgt nooit meer werk op een Franse school. De minister van Onderwijs, Edouard Geffré, wil zo voorkomen dat scholen medewerkers aannemen die op een andere school al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt tot nu toe namelijk niet uitgewisseld. Dus scholen weten vaak niet eens of een leraar of medewerker eerder al in de fout ging. De Franse justitie maakte deze week bekend onderzoek te doen naar meer dan 100 scholen in Parijs, waar aanklachten tegen personeel zijn ingediend wegens seksueel misbruik van kinderen. De nieuwe maatregel staat in een wetsvoorstel dat de komende weken naar het parlement wordt gestuurd. De Franse minister van Onderwijs heeft nog niet gezegd hoe hij ongepast gedrag met minderjarigen wil definiëren.
9: Het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen toch niet kunnen starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden vraagt de rechter omdat die niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het proces zou morgen beginnen met een uitgebreid verhoor van ex-bestuurders en makelaars, maar de zaak zal nu vermoedelijk enkele maanden vertraging oplopen. En in de wielerronde van Italië heeft Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. De Deen was de snelste vanuit de vroege vlucht en haalde het voor de Noor Andreas Leknessund. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft zonnig vanavond met in de Ardennen kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig en ook warm. Dan halen we op sommige plaatsen opnieuw 30, soms zelfs 31 graden. Dit nieuws begon in het station van Leuven. Het station is ontruimd door een bommelding. Heel veel treinen rijden daardoor niet of hebben veel vertraging. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Sophie. Ondertussen 5 over 6 en 193 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Ook op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file tussen Zaventem en Zelk. De weg is daar vrijgemaakt. Op de binnenring 20 minuten tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Oostkamp en Beernem. Dat komt door een ongeval. En verder tussen Sindenijs-Westrum en Wetteren 20 minuten. Op de E42 van Bergen naar Luik bij Manage ook 1 uur file. Door een defecte vrachtwagen is de weg versperd. Je moet daar omrijden via de A501. En verder zijn er wat kleine vertragingen. En je hoorde het net ook in het nieuws, maar in het station van Leuven is dus alle treinverkeer stilgelegd. In de ruime omgeving is er ook hinder voor het verkeer.
13: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
14: Radio 2, olala.
15: Alles over muziek van bij ons.
14: Karen Meijne.
7: Vandaag een aantal bekende jarigen. We krijgen ook een dame op bezoek die afgelopen maandag jarig was. En ze heeft meteen ook haar nieuwe single meegebracht. Isabelle Adus, wees welkom. Hey, hey.

0: Deze week gaan we op zoek naar zonnige platen van bij ons. Liedjes die dus gemaakt zijn door artiesten van bij ons. En er zitten al een aantal heel erg warme liedjes in die Oh La La-lijst. Bijvoorbeeld deze. Ik doe het ook een beetje trager aan vandaag. Bart Kael met Mooi Weer Vandaag.
1: Warme dagen.
0: Hebben we gehad de afgelopen dagen.
1: Warme dagen.
0: En het blijft maar doorgaan, hè. Rimo van het Groene Woud. Warme dagen zat erin. En ook deze. Gisteren werd die trouwens door Daisy toegevoegd in onze Oh La La-lijst. Het zonnigste nummer van het land. Willy Somers en Late Zon in Je Hart. Maar vertel vooral welk liedje voor jou in die lijst mag komen. Een liedje dat te maken heeft met de zon, warme temperaturen. Ik lees het graag in onze Radio 2-app.

0: morgen komt er trouwens een nieuwe versie van dit nummer uit. Sam Bettis heeft een nieuwe versie van Nadine Heddicht opgenomen.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Het is ondertussen 6:40 geworden. Isabella, een hele goede avond.
2: Goedenavond, dag Karen.
0: Trouwens, nog een hele fijne verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Eergisteren was je jarig.
2: Ja, klopt. Ja,
0: hoe heb je het gevierd?
2: Het was een hele warme dag, een drukke dag. Het was een druk weekend. Ik heb veel gewerkt. Maar ik ben 's avonds nog lekker gaan eten met vrienden en familie. Ja.
0: Heb je dat al vaak gehad, dat het op je verjaardag zo warm is?
2: Meestal is het goed weer op mijn verjaardag. Ja. Dus ik kan zo wel plannen van, oké, ik ga een feestje doen in de tuin of niet. Ja. Maar allee, nu ben ik gewoon gaan eten. Ja. Dan konden we lekker gezellig buiten zitten.
0: Ja. Ja. Daar ben ik dus jaloers op. Ik ben van 1 november. Ik bedoel, dat is altijd binnen zitten.
2: Ah, ja.
0: Altijd.
2: Ja.
0: Regen, regen, regen.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat
4: lief? En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
12: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Radio 2.
1: Oelala.
0: Oelala.
2: Cultura en mooi, het leven is mooi. En inderdaad, het leven is mooi, want Isabella A. zit hier bij ons. Trouwens, ik ga jou wat vertellen. De allereerste handtekening die ik ooit als kind heb gehad in het zesde leerjaar, was er een van jou.
3: Oh ja?
2: Dat is echt... Oh. Ik denk dat je toen net met heel lekker beest was. Ja, dat denk ik op een of andere zomers optreden. Ik vond dat heel erg grappig om dat te vertellen. Zeg maar, je hebt een nieuwe single uit.
3: Ja, klopt.
2: Smeek maar niet om mij. Mm-hmm. Het is Isabel... iets anders dan we gewoon zijn van jou, vind ik.
3: Het is iets dansbaarder.
2: Het is heel dansbaar.
3: De zomer, ik was eigenlijk niet van plan om een single uit te brengen, maar ik ben een vroegere vriendin terug tegen het lijf gelopen, Theresa ja. Plateau, waar ik vroeger, zij danste altijd mee in mijn koortje van Blank of Zwart.
2: Oké. Okay.
3: Op de achtergrond. En zij ging ook altijd mee naar, ze was heel veel bij mij, we gingen samen naar optredens. Uh-huh. En ze zei tegen mij, van, we waren elkaar terug tegengekomen. En ze zei tegen mij, van, ja, ik ben eigenlijk gestopt met muziek maken. En ik zeg, waarom doe je dat? Dus dan zei ze van, ja, goh, dat is altijd moeilijk hè, om op de radio te komen en zo. En op een bepaald moment stuurde ze mij toch nog een ideetje door. En ik vond dat, ik weet niet hoe tof. Ik zeg, oh... Ik zeg, daar kunnen we wel iets van maken. Dus we hebben dat samen afgewerkt. En ja, de tekst Smeek maar niet om mij. Ja. Is vanzelf gekomen. Dus voilà.
2: Het is echt
3: ik vond
2: al...
3: het heel leuk. En ik dacht van, oké, we gaan dat uitbrengen. En een paar weken later hebben we het uitgebracht.
2: Dus, in en al girl power eigenlijk.
3: Heel recent, inderdaad. Ja. Het is empowerment. Ja.
2: Heel tof. Ah, wel, we gaan er eerst eens naar luisteren, Isabel.

0: Het zal niet meteen de openingsdans worden op een trouw.
1: Nee, dat wel niet.
0: Maar wel een
1: maar
0: heel
1: ja,
0: fijn nummer.
1: Dat heb je ook een keer gezegd. Hè. Maar voilà. Wij mogen wel eens iets zeggen hè, als vrouw.
0: Absoluut. Ja. Het is echt wel een nummer over een break-up en pak je biezen ja. En het is goed geweest.
1: Inderdaad, ja.
0: Soms moet dat eruit, hè, Isabel?
1: Soms moet dat er alles uit. Ja. Ik zou wel zo'n volledige plaat kunnen maken, eigenlijk.
0: Pas op, Lily Ellen heeft dat ook gedaan onlangs, hè?
1: Ik heb eerlijk gezegd mijn inspiratie een beetje bij Lily Ellen gehaald.
0: Isabel, maar je vertelde net dat het een nummer gemaakt is met iemand die jou eigenlijk kent van helemaal in het begin van je carrière. Toen was jij... Je had net je plechtige communie gedaan eigenlijk, hè? Van, ja,
1: ja,
0: was heel
1: wel,
0: jong,
1: ja,
0: hè?
1: De periode van Blank of Zwart, toen was ik natuurlijk al 16. Maar ik heb met Theresa ook een groepje gehad, Interactive Force. Ja. En we hebben daar redelijk met dat nummer Slam gescoord in de Super 50. Zo. We zijn tot de 8e plaats geraakt. En we hebben toen ook het voorprogramma gedaan van Grace Jones.
0: Okay, met, tof, ja.
1: Met die optredens, dat was heel plezant. En ja, daarna zijn wij eigenlijk na een tijd elkaar uit het oog verloren. En we zijn terug samengekomen eigenlijk door ons geloof. We zijn allebei christen. En het was precies omdat het zo moest zijn. En dat wij samen terug muziek zouden maken. Dus het is een mooi verhaal. En het is met heel veel liefde ook gemaakt,
0: ik denk
1: die
0: ook,
1: single.
0: Als het iemand is die je al zo lang kent. Of die je eigenlijk kent van in het begin van je carrière. Je moet ook geen indruk meer op elkaar maken. Je weet hoe je bent.
1: Wel, dat is zo. Dat is precies of dat wij gewoon een draad terug konden oppakken. En ja, wij weten heel veel van elkaar. Wij deden heel veel. En nu nog. Dus ik hoop dat er een mooi vervolg komt. En we zijn al bezig met andere nummers ook. Dus
0: leuk.
1: Ja, het is een nieuwe, vrolijke, dansbare Isabel A.
0: We zijn daar zeer blij om. Ik ga even naar de weg, hè. Want 148 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komt er 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar Antwerpen vertragen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E313 vanaf Massen ook een kwartier en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Zaventem en Jette. Naar Brussel op de E40 komen er 10 minuten bij tussen Oostkamp en Beernem. Dat komt daardoor een ongeval. En verder tussen Sindenijs-Westrem en Wetteren 20 minuten. Op de E42 van Bergen naar Luik bij Manage 3 kwartier file. Daar staat een defecte vrachtwagen. De weg is daar versperd en je moet omrijden via de A501. Verder wat kleine vertragingen. En in het station van Leuven is door die bommelding nog altijd alle treinverkeer stilgelegd. In de omgeving is er daar ook hinder voor het verkeer. Je luistert naar

0: Oh la la.
1: Waar is de tijd van Big Brother? Dat was een liedje van Big Brother, dit.
2: Dat is juist.
1: Toen zat Betty daar nog in, begrijp je?
2: Ja.
1: Geweldig. Je hoorde Wouter Grootaars en Mozaïek met Leef. Eind dit jaar, 8 november, dan kan je in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen weer naar The Rat Pack. Live in concert, the best of Christmas.

0: Ja, dat klopt. Ik ga een vinylplaat uitbrengen, volledig in het Frans. Isabelle à la Française.
1: Okay.
0: Ik heb een paar jaar geleden heb ik live opgetreden in de CC's. Heb ik een tour gedaan, ik denk 2 jaar geleden. En dan hebben we alles opgenomen en dat deze live liedjes gaan daarop staan, op die vinyl. En dan zou die moeten uitkomen met kerst. Allee, iets voor kerstmis, voor onder de kerstboom te liggen. Dus en ik ga ook terug toeren begin 2027. Januari, februari, maart.
1: Oké. Okay.
0: Terug Isabelle à la Française.
1: En zo op vinyl, dat is helemaal hip tegenwoordig, hè?
0: Ja, maar dat is super.
1: Wij zijn daarmee opgegroeid.
0: Ik vind dat geweldig. Ik heb al hier zo de laatste tijd vinylplaten gekocht. Hè. Dan Lily Allen, van de film Michael. Super gewoon.
1: En dat is ook gewoon heel mooi om in je living te zetten.
0: Voilà.
1: Voilà, oké. Okay. Met kerstmis dus, vinylplaat, Isabelle à la Française.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
5: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
5: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
9: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: DJ-licious.
1: Oh la la.
0: This magic with you. Agnes, die stuurt een berichtje uit Zoetendaal. Isabel, ik kijk al uit naar de Franstalige LP. Dat wordt een mooi kerstcadeau, dat weet ik nu al, zegt ze.
2: Ah, oh, super.
0: Tof, hè?
2: Wel, ja.
0: En Mike, die stuurt een foto door van zijn hele vinylcollectie. Dat ziet er heel mooi uit.
2: Gezellig. Dus,
0: voilà, in december dan gaat hij jouw plaat kopen en dan komt hij daarbij tussen.
2: Het is gewoon terug in.
0: Voilà, zeg. Ja. Zeg, Isabel, we hadden het net over kerstmis. Dat is nog heel erg lang, hè. Want op dit moment, eerste zomer moet eraan komen. Je hebt een zoon, dat is een tiener ondertussen.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat is examens, hè?
2: Ik weet het. Het is echt... Het begint er weer aan. Ja, die week is hij ook bij mij, dus het zal studeren worden.
0: En ben jij helemaal mee nog met al die vakken tegenwoordig?
2: Nee, zeker niet. Als ik dat wiskunde zie, dan... ja, weet je... Het ziet er allemaal heel moeilijk uit. Ja. Ja. Maar hij doet het wel goed. Ja. Dus laat ons hopen dat hij door mag naar het vijfde.
0: Vijfde middelbaar.
2: Hij wordt 16. Het is een grote jongen geworden. Ja. Klein manneken is helemaal weg.
0: Houdt hij van muziek?
2: Ja, zeker. Ja. Hij zit wel, ook wel zo wel op TikTok en zo. Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ach, ja, dat heb ik deze week
2: hij al. Hij zegt dan tegen mij, mama, je moet op TikTok posten. Hè. Je moet op... Dan denk ik van, oké. Ik zal hem een keer een paar dingetjes op TikTok zeggen. Dus ik heb ook een TikTok.
0: Voilà. Helemaal mee. Isabel, op TikTok gaan we dan waarschijnlijk ook zien al die plaatsen waar jij moet optreden. Want ik heb jouw agenda er even bijgenomen de komende maanden. Het wordt een drukke zomer, hè, Isabel?
2: Ja, het is redelijk druk.
0: Pittig, hè?
2: Ja, ik weet het zelf niet van buiten. Maar ik heb bewust nog niet zo heel fel gekeken. Maar ik ben heel blij dat ik nog kan optreden. En ik kijk er enorm naar uit. Dus er staan wel wat festivalletjes.
0: Ja, de belevenissen zie ik staan. Ik zie Parkpop staan.
2: Vonnefeesten, ze zijn er ook bij. Dus het is echt...
0: En natuurlijk de Gentse feesten. Daar ben je ook
2: Gentse
0: bij.
2: Gentse feesten, op het Luisterplein. En dat is echt een heel gezellig plein. Dus ik zou zeggen, allen daarheen, ik denk... Als ik me niet vergis, ik weet niet van buiten, maar ik denk 21 juli.
0: Inderdaad, 21 juli. Heel goed. Dat is op de Vlaamse op de feestdag, hè?
2: Ja.
0: Voilà, dan moeten de mensen toch niet werken. En dan kunnen ze zeker
2: af. Het is maar 10:30 of zo. Dus ik zou zeggen, allemaal naar Gent komen.
0: Zeg, hoe zit Gent nog altijd zo in jouw hart?
2: Ja, sowieso. Ik ga nog regelmatig naar Gent. Mijn mama woont in het centrum van Gent.
0: Ja.
2: Dus Ik ben er nog regelmatig en ik kom er graag. Ik hoop er ooit terug te gaan wonen als ik een beetje ouder ben. Dus mijn zoon die gaat nu nog in Lier naar school. Ja. Dus ik woon daar in de buurt.
0: Maar wie weet, binnen een paar jaar gaat hij studeren in Gent.
2: Ja, dat zou super zijn.
0: Voilà.
2: Het zou super zijn.
0: Storm, als je aan het luisteren bent. Gent, goede optie.

0: voilà.
1: Wigbert en een nieuw begin, Isabelle Adi.
2: Schoon liedje.
1: Mooi, hè?
2: Ja, ja. Zo nog eens een mooi luister... Allee, lied.
1: Die zou ook weer op het Luisterplein liedje kunnen staan daar in Gent.
2: Ja, ja? Ja, dat klopt. Ik heb met Wigbert al samengewerkt. Ja. Ja. Maakt heel mooie dingen, vind ik. Ja.
1: Isabel, ik ben heel blij dat je tot hier bent gekomen op deze bloedhete dag. Ik hoop dat je vanavond nog een beetje van de zon kan genieten. Smeek maar niet op mij, dat is de nieuwe single. En ik hoop echt waar dat er in die samenwerking nog dingen volgen, want het is echt een hele toffe sound. Het is echt tof.
2: Dank je wel. Ja. Ik hoop dat we elkaar in de zomer terugzien.
1: Ik heb gezien dat je bij mij in de buurt moet optreden.
2: Ah, wel,
1: kom, ik kom af.
2: Ah, maar,
1: ik
2: kom af. Dan drinken we achteraf iets.
1: Heel goed. Isabel, dank je wel.
2: Tot dan.

doet me een beetje dromen van de zomers in de jaren 80 of zo. Deze fijn Loredana en Un Nota Perfetta. En van Italië, daar versta ik niks van. Naar West-Vlaanderen, dat versta ik nog minder. Naar Niels en Wils.

0: En dat in die vlakke zon naast al die zonnepanelen bovenop dat dak. Toast en ik schreeuw het van de daken.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneusneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Straks aandacht voor een aantal jarigen. Zotgam, ja? Ja, inderdaad, daar heeft het mee te maken. Dat is allemaal voor na het nieuws van 7 uur.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprix. Station van Leuven is vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Dat meldde de Leuvense politie en vervoersmaatschappij NMBS. Rond 4 uur vanmiddag is al het treinverkeer rond Leuven stilgelegd. De stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
0: De reizigers van één trein in de omgeving van Leuven zijn geëvacueerd. In het hele land was er veel hinder voor het treinverkeer. Dat zal vanavond nog een tijd lang zo zijn, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
0: En na het tragisch ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft een van de 5 zwaargewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede jongen mag vanavond nog naar huis. Gisteren botste een schoolbus op een overweg met een rijdende trein. De chauffeur van die bus, de begeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. In Frankrijk wil de minister van Onderwijs een zwarte lijst invoeren voor medewerkers op scholen die ongepast gedrag met minderjarigen hebben vertoond. Wie op die lijst staat, mag dan nooit meer in het onderwijs werken. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op die lijst komen. De minister wil zo voorkomen dat scholen mensen aannemen die op andere scholen al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt nu amper uitgewisseld. Het voorstel volgt op een groot seksueel misbruiksschandaal op scholen in Parijs. En in de wielerronde van Italië heeft Michael Valgrin de 17e etappe gewonnen. De Deen zat mee in de vroege vlucht en haalde het voor de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in die Giro. Het weer koelt traag af vanavond. Temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. En temperaturen tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Brecht. 7 geworden op de Antwerpsring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Er is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Ranst. Naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren 15 minuten erbij. Op de E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage de weg afgesloten. Je moet omrijden via de A501. Verder zijn er kleine vertragingen. En het station in Leuven is vrijgegeven. Het trein- en busverkeer komt daar weer op gang.

Genieten van zomerse muziek? Je kan daar zelf mee voor zorgen. Wat moet je doen? Niet zo heel veel hoor. Ik zal je vertellen, whatever. Gewoon even doorsturen een liedje van bij ons via de Radio 2-app. Dat gaat over de zon, over mooi weer. Laat maar komen, we wachten.

0: Bazaar, die is een nacht in Amsterdam geweest. Radio 2. Er is wel alles gebeurd, maar gaan we het niet over hebben. Gisteren toen was Jelle van Daal hier te gast. Top madame, echt waar. Ze heeft voor het eerst een Nederlandstalige single uitgebracht. Kleuren in de regen. Maar als je het gisteren gemist hebt, Jelle, waar gaat dat liedje over?
1: Het gaat er eigenlijk over dat je bij een bepaalde persoon kan zijn die instant weer kleur aan jouw regen geeft. Dus het is een donkergrijze dag, je hebt het bijvoorbeeld niet leuk gehad op je werk. Of ja, er gebeurt weer eens iets in de wereld waardoor je even op je melk bent. En ja, we hebben allemaal toch wel die persoon die gewoon maar aanwezig moet zijn en die de hele wolken weer doet opklaren.
0: Mooi toch, hè, hoe ze dat zegt. En we hebben inderdaad af en toe wel eens een schouderklopje nodig of een dikke knuffel. Iemand die we graag hebben, maar wie is dan eigenlijk die regenboog voor Jelle?
1: Ik heb natuurlijk mijn zoon, die super dierbaar voor mij is. Dat is mijn eerste en mijn trouwste en mijn ook meest eerlijke fan. Dan heb ik mijn omaatje, die heel belangrijk voor mij is. Ook zo, hè. Dan kan ik zo ook weer een dag hebben stress of er is iets tegengevallen dat ik een traantje heb moeten laten. En als hij mij belt, dan kan hij mij gewoon zo zeggen, ah, maar schat ik het toch. Het komt toch allemaal goed, meske. En dan denk ik, ja, ik weet het. En dan is dat ook zo. Dan zie ik echt letterlijk terug, ha, die wolk is weg.
0: Voilà, meer moet dat niet zijn. Een oma die af en toe gewoon zegt, maar kinneke, het komt allemaal goed met u. Steun van familie, vrienden, om je dag op te beuren. Heel erg mooi. En muziek om je op te beuren, zoals deze, Kleuren in de regen. Jelle van Daal.

Toffe singelen, Jelle van Daal en Kleuren in de regen. Trouwens, morgen ook fijn gezelschap in de studio, want Laura Lin komt langs. Vind ik altijd plezant. Echt waar. Ze heeft een hele toffe nieuwe single en daar komt ze morgen alles over vertellen. En kijk, dit is Barbara Dex.

0: Barbara Dex. Vorig jaar nog genomineerd voor zomerhit met dit liedje.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Oh, la la.
1: Bart Peters en de bevalligste. Het is een beetje gek om met dit soort temperaturen te hebben over kerstbomen en sneeuw en pakjes en zo. Maar het moet toch wel, want op 8 november dan is het voor de allerlaatste keer in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Het zijn veel woorden, maar het is dan ook een fantastisch concert. Wie er al ooit bij geweest is bij die Rat Pack concerten, die weet dat dat absoluut de moeite is. Dit jaar tekenen alvast present Helmut Lotti, Lies en ook Yannick Bovy natuurlijk. The next best thing na Michael Bublé. En ja, die zal er natuurlijk ook bij zijn. Wil jij erbij zijn? Dat kan, hè. Via het kanaal van Radio Bene op VRT Max kan je alvast je tickets bestellen. Hoe doe je dat? Je gaat naar VRT Max, daar zie je kanalen staan en dan klik je door op Radio Bene en dan zie je daar een prachtige foto van de Rat Pack. En zo kan je je tickets bestellen. Yannick Bovy, hij is er dus ook bij.

0: brother. You.
1: Kurt, die zegt, ja, maar dit soort muziek in de zomer. Ja, maar Kurt, het is natuurlijk om de mensen warm te maken, hè? Voor de Rat Pack in concert. Want als je daar niet op tijd bij bent, dan is dat uitverkocht en dan kan je niet meer gaan. Dus Kurt, ik moet er op tijd aan beginnen. Zo gaat dat nu één keer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vandaag is er een bekende komiek jarig.
2: Zal het gaan? Ja! We kennen hem van zonder infrastructuur natuurlijk.
1: Jacques Vermeijren wordt vandaag 75 jaar. En hij heeft trouwens nog meer redenen om te vieren. Want binnenkort dan start hij met zijn laatste theatertour. DDT houdt uitverkoop. Waarin zijn iconische personage DDT weer helemaal tot leven komt. Hè. En meer nog, Jacques doet ook letterlijk een uitverkoop. Want hij veilt 10 iconische stukken uit zijn volledige carrière. Denk maar bijvoorbeeld aan dat vestje van Fonske Verzeelen of het decor van de Drie Wijzen. Gaat dat allemaal in de eigen zak van Jacques? Nee, natuurlijk niet. Het gaat naar de VZW Stop Darmkanker. Het is een goed doel dat Jacques natuurlijk heel erg nauw aan het hart ligt, omdat hij zelf tegen de ziekte heeft gevochten. En die veiling, lieve mensen, die loopt nog tot 10 uur vanavond. Dus als je misschien nog zo'n echt hebbeding op de kop wil slaan, dan moet je er snel bij zijn. Bieden kan op de website jacquesvermeijren.be en dan doorklikken naar de veiling.

In de spiegel krijgt mijn beeld de zeven tenen. Swing de pan uit met mijn benen in de knoop. Als ik tango techno.

gelukkige verjaardag dus aan Jacques Vermeire. De max ondertussen 7:30 op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog altijd 25 minuten extra tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 en dat vanaf Ranst. Naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren ook 10 minuten extra. Op de E42 van Bergen naar Luik blijft bij Banage de weg afgesloten. Je moet daar omrijden via de A501. Er zijn daar wat kleine vertragingen. En het station van Leuven is vrijgegeven. Het trein- en busverkeer komt daar weer opnieuw op gang.

0: voilà.
1: Voor de Romeo's altijd, meer dan even zelfs. Ondertussen is het 3:30 geworden. We hadden net al een jarige Jacques Vermeijeren. En nog meer jarigen, want Stef Willems van Freemout die mag vandaag ook een non-alcoholisch glaasje drinken. Vandaag 45 jaar geworden, dus een hele dikke proficiat aan Stef. Enkele maanden geleden was hij hier trouwens ook nog te gast. En toen vroegen we hem wat Freemout nu eigenlijk zo bijzonder maakt.
2: Eigen Nederlandstalige composities die hopelijk heel herkenbaar in de oren klinken qua tekst of qua thematiek en waar dan mensen een gevoel bij krijgen. Dat kan zijn heel uitbundig blij worden of dat kan zijn een beetje mijmerend, nostalgisch, filosofisch. Maar in ieder geval hoop ik dat mensen daar ergens iets bij voelen.
1: Wees maar zeker dat we daar iets bij voelen en dat ga je meteen ook merken. Want dit is Freemout en het juiste uur. Stef, proficiat hè?

0: Freemout en het juiste uur met een jarige Stef dus. Ondertussen is het 7:56 geworden op deze woensdag 27 mei. Het wordt een beetje warmer, want kijk eens wie hier aankomt. Zuiderse sferen met Gabriel Rios.
1: Alphabet, your mobility made easy.
2: Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
4: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten.

0: straks nog meer zonnige, warme muziek van bij ons. Je hoorde Gabriel Rios en Broad Daylight.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse ever.

0: RTT Max. Radio Bene Italiaanse 40. Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Altijd recht voor de raap geweest, hè? Rob de Nijs en een beetje meer.
1: Warme dagen.
0: Warme dagen, dat zijn het inderdaad. En daarom gingen we in onze Olala-lijst op zoek naar liedjes over de zon en de warmte.
2: Radio 2 Olala-lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Marleen, goedemiddag, goedenavond.
4: Goedenavond, Karen.
0: Ja, ik zit nog een beetje in de middagsfeer. Beste Marleen, hoe heb jij je dag vandaag doorgebracht?
4: Mijn man en ik, we zijn een hele dag in Balen geweest om op ons kleindochtertje Celeste te passen, van bijna 9 maanden oud.
0: Ah, dan kan je met zo'n weer niet echt buiten, hè, met zo'n kleinkindje.
4: Nee, het is een zonneke, hè. Dus we hadden de zon binnen.
0: Oh, fantastisch, helemaal in het thema, Marleen. Marleen, er zitten een aantal zomerse liedjes in onze Olala-lijst, namelijk dit liedje. Bart Kael met zijn mooi weer vandaag, maar ook deze.
1: Warme dagen.
0: Remo en zijn warme dagen. En natuurlijk de zonnige meezinger. Willy Sommers en Late Zon in je hart, die zit er ook in. Vertel eens, beste Marleen, welk liedje mag er uit zometeen?
4: Warme dagen.
0: Warme, ja, het is al warm genoeg geweest, hè.
4: Ja, en die twee anderen maken me net iets vrolijker.
0: Ja, maar je hebt ook een liedje gekozen om daarin te steken in onze lijst, waar je echt instant vrolijk van wordt, hè. Wat mag het zijn, beste Marleen?
4: Als de zon schijnt, van André van Duin.
0: Natuurlijk. Ah, heerlijk nummer is dat. André van Duin, dat is altijd een beetje nostalgie. Je wordt altijd, wordt altijd goed gezind van die mens. Ik vind dat ook. Ja. Voilà, kijk eens aan. De zon gaat schijnen. Nog een beetje harder. Marleen, een dikke kus aan de kleindochter, aan de man. En nog een fijne avond, hè.
4: Ja, voor jou ook. Bedankt.
0: Bye-bye.

Cover van Ever David, deze Words. Mooi hè? Amy Dark. Words don't come easy. Binnen exact een maand, dan is het dus 27 juni en dan vindt ook het festival Werchter Boutique plaats. En deze Amy Dark, die staat daar trouwens op het podium, die zal de festivaldag openen. Om 11:15 begint ze aan haar set en ja, later op de dag ook nog Roxy Dekker zal er zijn uit Nederland, maar ook Katy Perry, dichter bij huis. Ja, misschien overklast ze zelfs Katy Perry wel. Pommelien Thijs, die zal er ook bij zijn op Werchter Boutique. Dat is dus allemaal voor 27 juni op het festivalpark in Werchter. Ja, de festivals komen eraan, dus dat betekent ook dat deze band het weer zeer drukker zou...

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. In mei staan heel wat Belgen op een ladder. Voor kleine klusjes of grote verbouwingen. En als je dan toch op die ladder staat, kan je net zo goed even checken of je rookmelders goed werken. Even afstoffen, één keer lang duwen om de batterij te testen en klaar. Wist je dat rookmelders in Brussel onder meer een ingebouwde batterij moeten hebben die 10 jaar meegaat? Heb je nog geen rookmelders in huis? Ze zijn verplicht. Je moet er minstens één per verdieping installeren, zeker in elke gang en overloop en liefst ook in elke kamer. Je hangt ze best aan het plafond, op minimaal 30 centimeter van de hoeken, zodat rookontwikkeling zo snel mogelijk opgemerkt wordt. Zo slaap je op beide oren in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Ja, je trakteert op alweer een zonovergoten dag. En ik trakteer je nu op een heerlijk ontspannende avond. Zometeen met Radio 2 Relax.
4: Elke dag.
5: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven is de stationsomgeving na meer dan 2 uur vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4 uur is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
6: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
5: De reizigers van één trein in de buurt van Leuven zijn geëvacueerd. Er zal nog de hele avond hinder zijn voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
5: Na het ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft een van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag wellicht vanavond nog naar huis. De 3 andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Gisteren botste de schoolbus met een rijdende trein op een overweg. De chauffeur van die bus, een leerlingenbegeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. Het Israëlische leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu het hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van de vluchtelingenkamp in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen en de eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. In Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal al zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. Er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola is er niet. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht helder en temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Hele goede avond. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland komt er een kwartier bij. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne en de E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage afgesloten. Je moet omrijden via de A501.
1: Sharon Slegers.
3: Je voelt het en je ruikt het misschien ook een beetje. Er hangt iets in de lucht vanavond.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
3: En wat dat is heel simpel. Dat is alleen maar de beste muziek om lekker te ontspannen. Om een beetje te bekomen van de dag. Die krijg je hier nog tot 10 uur samen met mij in Radio 2 Relax.

Sarah stuurt om een berichtje in de Radio 2-app vanuit Sint-Truiden. En ze stuurt, er hangt hier inderdaad zin in de lucht. Het zijn pollen. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Phil Collins en In the Air Tonight. Radio 2. Ja, hè. Toch even bekomen, hè. Wat een dag alweer. Die begon met het verdrietige nieuws over Martin Prene. Ja, en dan wordt er hier natuurlijk over gepraat op de redactie. Het is al wat geweest de voorbije weken op dat vlak, hè. Denk maar aan Hans Otte, denk maar aan Margriet Hermans enzovoort. En dat deed mij dan ook denken aan de woorden die Martin altijd gebruikte. Pluk de dag. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat je dat vandaag gedaan hebt. En vanavond misschien nog steeds aan het doen bent. Laat mij eens weten wat jouw mooiste moment was vandaag. Hoe heb jij genoten van deze dag? Of ben je nog steeds aan het genieten van de dag? Al jullie berichtjes, heel welkom in de Radio 2-app.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Je luistert naar Radio.

muziek die heel lang geleden is gemaakt, toch? Jaren 70. Maar iedereen nog steeds kan meezingen. De Bee Gees en How Deep Is Your Love. Mijn vraag aan jou vandaag is vooral, wat was jouw geluksmomentje vandaag? Jullie hebben er veel gehad, dat is fijn, want ze komen binnen in de Radio 2-app. Voor Mieke Vilien was dat de deur sluiten van ons autobedrijf en naar huis kunnen rijden. Ja, dat snap ik, als de dag erop zit en je kan nog een beetje genieten van het weer, is dat eens zo fijn. Maar Rijke van de Wallen, haar geluksmomentje was de kleinzoon die vanmorgen vroeg om 6:40 al buiten aan het spelen was. Dat is ook leuk, hè? Zo, kinderen zien buiten spelen en helemaal in hun spel zien zitten, dat begrijp ik helemaal. En Martien de Haas die zegt, ben nu aan het genieten met mijn man op ons terrasje. De zoon is ergens anders gaan logeren. Dat wil dus zeggen, een klein beetje quality time. Dat is eens zo goed, hè. Dus als jij ook nog ergens op een terrasje zit of nog van de zon kan genieten, neem er iets lekkers bij om te drinken, om te knabbelen. En dan zorg ik voor de gepaste muziek. Ik heb daar de nieuwe van Bruno Mars voor meegenomen. Risk It All.

Danny Vrinten en Herman Brood. En als je wint, er is iemand die december vorig jaar maar liefst 6 miljoen euro won. Iemand die zijn lotje in Blankenbergen kocht, maar die prijs nooit is komen ophalen. Ja, iemand die dus vast niet weet dat hij gewonnen heeft. Ik las dat op een nieuwswebsite. En dus gaat dat geld gewoon terug de pot in. Maar kan je dat inbeelden dat je nu erachter komt? Potverdorie, dat winnende ticketje, dat was van mij. En dat geld is ook... Goh.

0: Leona Lewis en Bleeding Love. Rudy en Christa die zijn op dit moment ook aan het luisteren. Sturen een foto in de Radio 2-app. Wij genieten op onze boot in Oostende voor anker. En luisteren naar Radio 2 met een wijntje erbij. Dat zie ik toch, denk ik, in Christa haar hand. Hoe goed is dat? Genieten, manneke. Straks nog muziek van Arno Hintjes en Pink. Maar nu eerst tijd om wat vlinders te laten fladderen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Als je de vraag moet stellen, dan zou het wel eens kunnen dat van dat is, ja. Jackie Graham en David Grant en Could It Be I'm Falling In Love. Heerlijk toch, dat verliefde, vlinderachtige gevoel. Minder heerlijk zijn de files, maar goed, die moeten er ook zijn. De E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage afgesloten. Je moet omrijden via de A501. En door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet daar bovengronds omrijden en er is file. Richting Brussel zijn aan de Ruppeltunnel 2 rijstroken dicht op dit moment.

Een beetje goede vibes in het leven vieren met Eternal en I Wanna Be The Only One. Zeg, als je zin hebt in een podcast, luister dan zeker eens naar de nieuwe aflevering van Alles Goed. Het is er deze week eentje met journaalanker Fatma Taspinar. En Fatma en haar man, dokter Geert Meijfruit, die hebben een dochter van 1,5 jaar. En dat is blijkbaar een hele brave. Die huilt amper. En dat vinden mama en papa soms wel een beetje spijtig. Waarom dat zo is, dat hoor je zo meteen.

0: toch perfecte muziek als je nog een beetje aan het genieten bent van de laatste zonnestralen. Robbie Williams en Nicole Kidman en Something Stupid. Hele fijne avond. Ik hoorde journaalanker Fatma Tasminar over het ouderschap vertellen in de nieuwe aflevering van Alles Goed. Ja, ouderschap, opvoeden, iedereen weet het, dat is niet altijd even makkelijk. En Fatma Tasminar die heeft een dochter van 1,5 jaar, Raya. En Raya, dat is blijkbaar een droom van een kind. Een hele goede slaper. Dat is wat elke ouder wil, denk ik. Maar zij en haar man Geert, ja, ze vinden dat soms een klein beetje spijtig.
1: Dus als wij die om 7 uur in haar bed legden, dan had hij zoiets van, ik weet wat ik moet doen. Laat mij nu maar met rust. Dus die wou ook geen knuffels of die wou niet. Ik vond dat bijna jammer. Wat een heerlijkheid is, hè. Ja, dat je niet 3 uur een of ander ritueel een oor moet vasthouden op een bepaalde manier. En in een kramp moet. Dus dat is wel fijn. Maar soms was dat wel van, weent hij zo? En hij zo, nee, het is mijn beurt nu. Nee, ik mag gaan. En dan tegen dat wij, ze is al terug in het slaap gevallen. Het was haar tutje, zo.
0: Ja. Ik denk dat er heel veel mensen jaloers zijn als ze dit horen. En als je trouwens ook nog een nieuwe, mooie West-Vlaamse uitdrukking wil leren en tips over hoe je een enig kind het best kan opvoeden, luister dan zeker naar die nieuwe aflevering van Alles Goed. Je vindt ze op VRT Max.

En dan heb je een Stone Cold Liar, zoals Milo Meskes hem beschrijft in dit nummer. Ik had het je gezegd, de muziek die wordt alleen maar beter. Hoe later op de avond. Dus loop nergens naartoe. Je zit hier nog wel even goed bij Radio 2.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: komt een mooi berichtje van Annelies binnen in de Radio 2-app. Ze stuurt, dit is het nummer van mijn vriend en mij. We zijn vandaag 5 jaar samen, dus het kan geen toeval zijn dat hij dit nu op de radio speelt. Toeval bestaat niet, zeg je dan, Annelies?
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Martin is aan het genieten op het terras in Antwerpen met een wijntje. Ik heb goed nieuws, want Dolly Parton en Kenny Rogers die komen er zo meteen gezellig bij zitten. Ja.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal. Dat begint op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van de tickets, mogelijk door het creëren van een valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil daar de pro-Iraanse groepering Hezbollah aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Volgens de laatste berichten zijn de eerste luchtaanvallen al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal zeker 4 weken dicht blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. En er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola bestaat niet. In Leuven is de stationsomgeving rond 6:30 vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
0: De hele avond zal er nog hinder zijn voor het treinverkeer in het hele land, want Leuven is een van de belangrijkste stations van België. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: En dan maar hopen dat die warmte nog niet te veel bij je binnen zit, want anders is het pittig, denk ik. Goed naar de weg dan. Doorwerken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet bovengronds omrijden en er is file. Richting Brussel zijn aan de Ruppeltunnel 2 rijstroken dicht. Op de E40 van Brussel naar Gent is door een brandend voertuig de afrit Aalst afgesloten. En de E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage afgesloten. Je moet omrijden via de A501. Thank you.

Als je nu je ogen sluit en luistert naar deze muziek en de zon misschien nog een beetje op je gezicht voelt, ja, dan is het toch alsof je net op vakantie bent, hè? Samen met Dolly Parton en Kenny Rogers en Island in the Stream. Welkom hier bij Radio 2 Relax. Je bent hier om vooral te genieten van de woensdagavond die lekker neer te leggen op een ontspannende manier. En ik blijf hier nog tot 10 uur bij jou om dat samen te doen met de beste muziek.

0: Marijke Huige is in Koekelare heel erg aan meegenieten op dit moment, hoor. Ze stuurt: hey Sharon, zalig om Eros te horen. Terug aan het genieten van de momenten van zijn optreden in Vorst. Oh, die staat zo hard op mijn bucketlist om ooit eens live te zien. Echt. Ik hoop alleen dat ik er dan niet voor naar Italië moet. En anders is het ook zo. Dat is ook niet zo heel erg natuurlijk. Kunnen we combineren met een reisje. Over Italië gesproken trouwens. Vanmorgen, ik weet niet of je het gehoord hebt, was VRT-journalist Willem van Mullum op bezoek hier bij Anne en Daan. En hij had zijn nieuwe boek bij. Een boek over Italië. Het land waarop hij verliefd werd en hij ook zijn hart verloren is. En ze hadden het over Italiaanse gewoontes. Zo zijn er blijkbaar wel enkele. Zo mag je daar blijkbaar in Italië na 11 uur geen cappuccino meer bestellen. God mag weten waarom.
1: Het eerste antwoord was daarom. Niks mee. Dat is zoiets zoals als je ruzie maakt met de kinderen.
2: Ja, het laatste waarom niet zegt, daarom?
1: Daarom. Nee, ja. Maar daar ben ik dus niks mee. Ja, omdat het misschien is veel melk. Dat verteert wat moeilijker. Straks komt de pasta eraan. Dat mengt niet goed. Maar eigenlijk, ik ben in gesprek gegaan met een Italiaanse kok. Hier in een restaurantje heeft hier in Brussel. En wat die cappuccino betreft, zei hij, is eigenlijk een beetje een soort van sociale conventie geworden. Iets wat we allemaal aanvaard hebben. En niemand weet precies waarom we het aanvaard hebben. Maar please, doe gewoon mee. Maak het ons niet te complex, want we serveren hem niet na 11 uur.
0: Kijk, in Italië weet je dus, als je daar deze zomer op vakantie gaat, geen cappuccino na 11 uur. Gelukkig ben je op dit moment niet in Italië, maar gewoon lekker in België. Dus heb jij nog zin om een cappuccino te drinken? Laat je lekker gaan. Mag allemaal. En ik serveer er een wolkje goede muziek bij.

Ik heb hem dat onlangs nog live horen zingen en na al die jaren doet hij dat nog even goed. Gary Hager en het allermooiste. Doorwerken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet bovengronds omrijden en er is een file. In de richting van Brussel zijn tussen Aartselaar en de Ruppeltunnel twee rijstroken dicht. En op de E40 van Brussel naar Gent is door een brandend voertuig de afrit Aalst afgesloten in de richting van Ninove.

is warm voor alles en iedereen, ook voor de auto's, dat is duidelijk. Hopelijk kan je toch een beetje afkoeling vinden. Dit is geweldige muziek van Roxy Music en Jealous Guy.

0: klein slaapliedje.
1: Nog meer jij is van.
0: En hier en daar waarschijnlijk een geeuw die ontsnapt. Dat is helemaal prima. Want de woensdag die zit er alweer bijna op. De zon is er ook de brui aan het geven. En dat mag ook wel, want ze is een beetje de strever aan het uithangen tegenwoordig. Hè. Terug naar lang geleden nu, met de Backstreet Boys.

The Alan Parsons Project en Eye in the Sky. Het is leuk om te zien dat er nog veel mensen aan het genieten zijn van het mooie weer. Nu nog, jawel, want er zijn heel wat mensen. Intussen al 7 of 8 die hebben gestuurd dat ze nog ergens op een terras zitten. Vaak ook met een wijntje erbij. Groot gelijk. Pluk de dag. Vier het leven. En als dat op deze manier kan, hoe schoon.

0: En beetje soul met Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Maar de avond die loopt nu wel stilletjes aan op zijn einde. Zometeen kruis ik mijn schip hier af, maar je kan hier nog luisteren tot 1 uur naar de meest fantastische, ontspannende muziek.
1: Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15... die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11... beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. Ja, Michael de Wert in Wenen, de man kent nu zijn straf.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar hij heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: Dank je, Michael. En morgen is daar al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van die rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen daar in de buurt al het bevel gekregen om weg te gaan. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. De eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat van start gaat op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. En nog in de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine toegediend bij Perry en hij is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en ook de laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 dokters en een producer veroordeeld. Het weer nog, het koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje en erg warm weer tot 31 graden. Vrijdag zoel tot 32 graden. Dan vanaf de namiddag kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad, met in zijn schoot geborgen

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van...

0: ogen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Je luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op

0: is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaterijs. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de probleem gekomen dat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. Het vaart elke dag een paar keer naar dat eiland. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese trofee in de geschiedenis. Vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En het wordt bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting van Anderlecht en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. Dat leidt tot spanningen binnen de regering. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de problemen gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
4: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar hij heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
3: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In Bretagne zijn de jongen van 16 en dat meisje van 15 die opgepakt zijn na de dood van een jongen van 11 beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Het lichaam van de jongen van 11 werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd opnieuw naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. De boringen zullen plaatsvinden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land. Dat ligt in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan, maar zegt dat zijn land de opbrengsten van die fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te financieren. Brazilië was vorig jaar de 9e grootste olieproducent ter wereld. De meeste velden liggen in zee. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer nog vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Op morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En bijzonder warm opnieuw tot 31 graden. Zo woensdag 27 mei zit erop. Een goede nacht.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief. Maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2 Relax.

Er is 1 uur en heel goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In de kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen. Daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Werkgevers zijn bezorgd over het gebruik van AI door sollicitanten. HR-dienstverlener Partena bevroeg 250 werkgevers over hun ervaringen met AI tijdens sollicitatieprocessen. Opvallende vaststelling, de werkgevers zeggen dat het sollicitatieproces veel langer duurt door AI en ook tot een hogere werklast leidt. Dat zou komen doordat sollicitaties veel harder op elkaar lijken en het moeilijker wordt om er de geschikte kandidaten uit te halen. Maar ook doordat AI het makkelijker maakt om te solliciteren, waardoor er vaak ook gewoon meer kandidaten deelnemen aan een sollicitatie. De Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen moet betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit olie-export terugdringen. Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn eerdere nationale record op die afstand. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een hercontrole bleek dat het parcours te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt, maar de beslissing ook gewoon aanvaardt. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Het weer nog, vannacht minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig en erg warm, maximaal tot 31 graden. En vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerenborg-Loon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook